0: Hallo, met Bianca.
1: Dag Bianca, met Vincent van Q Music van de radio. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Bianca, jij komt naar de Foute Party eind deze maand.
0: Jazeker.
1: Jee, liggen de verkleedkleren al klaar?
0: Goh, nee, het is nog een dubbele. We moeten nog een beetje kiezen.
1: Hoezo? Heb je meerdere keuzes?
0: Ja, we hebben meerdere keuzes. We hebben zowel fluo als houtstijl, dus we weten niet hoe.
1: Wacht, wat was het tweede? Je viel even weg.
0: Hawaii, zo die bloemetjes.
1: Oh ja, ja, ja. Oh, leuk ook. Ja, persoonlijk zou ik voor Hawaii gaan. Ja.
0: Oké, ja. Ga ik niet wachten.
1: Bloemen, ja, ananassen, dat soort dingen. Tof,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Oké, ik zou dat doen. Oh, heb jij ook al gezien dat je in de Q-app kan je nu de foute generator gebruiken? Dus dan kan je een foto uploaden van jezelf en dan maakt AI er een foute foto van, met een echte foutfit.
0: Oh, leuk.
1: Ja, moet je zeker eens proberen vandaag.
0: Ja, ga ik zeker doen.
1: Bianca, jij mag vandaag een foute hit kiezen. Wat mag het zijn?
0: L'amour toujours van Gigi D'Agostino.
1: Ah, Gigi D'Agostino. Ja, dat is nu wel iets wat heel weinig mensen zeggen dat dat de favoriete foute hit is. Hoe komt dat bij jou?
0: Ik vind dat een hele, hele, hele leuke plaat. En ik ga daar fout op, ik zal het zo zeggen.
1: Dan gaan we luisteren. Gigi D'Agostino en L'amour toujours speciaal voor jou. Hey, fijne ochtend, Bianca. Salut, hè.
0: Dank je wel, daar.

Gigi D'Agostino en L'Amour Toujours. Elke vroege ochtend in juni hoor je een foute hit. Jouw favoriete foute hit. Zometeen start ik de dag officieel en je kan het al meezeggen, hè. Zo van goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond.

0: Homewrecker. Wim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt verkeersinformatie?
1: Ja, dat klopt. Richting Antwerpen en aan de parking in Beersten. Daar is een auto of een echte bestilstaande vrachtwagen gereden.
0: Oké, dus op de E34 richting Antwerpen, ter hoogte van de parking aan Beersen. Daar is een ongeval gebeurd en de politie is al ter plaatse, hè?
1: Ja, dat klopt. Die hebben de invoegstok afgezet.
0: Hou daar even rekening mee. Dankjewel, Wim, voor het melden. Fijne ochtend.
1: Oké, fijne ochtend. Graag gedaan.
2: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
0: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Ik heb gisteren verteld over een plannetje dat ik heb op de Foute Party. En dat heeft ook een beetje te maken met jouw favoriete foute hits. Het is te zeggen over een specifiek genre binnen de foute muziek. Want er zijn veel genres in de foute muziek. Slagers, 90s, Nederlandstalig, après-ski. Dus het kan ook van alles zijn. Maar ik ga het er later nog over hebben. Niet vandaag, volgende week of zo. Een plannetje op de Foute Party. Je moet er zeker bij zijn. Tickets zijn er nog op qmusic.be of in de Q-app. Hey, wie is er wakker en wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

Free and Cry Baby bij Q Music. So you can keep on crying, baby. Hey, als je nog niet hebt gestuurd dat je wakker bent, dan kan dat nog heel even. Zometeen haal ik willekeurig een aantal goeiemorgens uit de Q-app. Dat doe ik elke ochtend, want er zijn meer mensen wakker dan je denkt. What's up? Hoe gaat het? Dit zijn de Four Non Blondes in de vroege ochtend van Q Music.

0: Van de vroege ochtend.
1: Florine uit Marken zegt: goedemorgen Vinnie, bijna op het werk. Wel 20 minuten te laat, portemonnee thuis vergeten. En als vrachtwagenchauffeur heb je die wel nodig, hè? Philippe uit Brasschaat zegt: goedemorgen aan alle vroege vriendjes. Ik ben onderweg met de vrachtwagen om isolatie te leveren in Nederland. Cleo uit Bilze luistert effectief vanuit Amerika. Dus als ik zeg goedenavond Amerika, dan is dat speciaal voor Cleo uit Bilze. Evelien uit Wervik zegt: ik ben nu nog wakker, maar dan 7 dagen thuis. Ik heb vakantie. En Shirley uit Nienhoven zegt: wees allemaal voorzichtig op de baan, want op sommige plaatsen veel aquaplaning en zie je geen meter voor je uit. Kort berichtje nog van Sofian uit Lokeren.
2: Goeiemorgen.

0: Music.
1: Q sounds better with you. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door die afgrijzelijke wekker die je weer eens wakker heeft gemaakt.

Jaap Reesema en Pommelien Thijs bij Q-Music. We hebben een nieuwe collega hier bij Q achter de schermen. Haar naam is Tuen en ze komt wat helpen bij de voorbereidingen van de Foute Party. En gisteren was ze helemaal ondersteboven van mij. Ik zal het zo meteen uitleggen.

Fear. Niet alleen op de radio, maar ook achter de schermen zijn we natuurlijk volop bezig met de voorbereiding van de Foute Party. Daar komt heel veel bij kijken. En we hebben nu een nieuwe collega die komt ons helpen. Haar naam is Tuen en ze komt uit Kortrijk, maar ze woont in Gent. En ik heb haar gisteren voor het eerst gesproken. We hadden een vergadering samen. En dan moet ik altijd vertellen dat mijn leven een beetje anders in elkaar zit dan bij de meeste mensen. Dat ik elke avond om 7 uur ga slapen, omdat ik elke nacht om 3 uur moet opstaan, omdat ik een radioprogramma moet presenteren tussen 4 en 6 in de ochtend. Dat kon ze niet geloven, had ze moeite mee. En toen ze hoorde dat ik nooit koffie dronk, omdat zij wel liters koffie zou drinken in mijn situatie, was ze helemaal verbouwereerd. Kon ze nog minder geloven. Dus dat je zo vroeg opstaat en dan ook nog eens geen koffie drinkt. Dus vandaar dat ik me afvroeg, hoeveel koppen koffie heb jij al gedronken sinds je wakker bent? Laat maar weten in de Q-app, hoeveel koppen koffie heb jij al gedronken sinds je wakker bent? Mijn antwoord is uiteraard 0.

0: Vijf over half vijf met Teddy Swims. Kelly zegt hetzelfde hier, Vincent. Nul koppen koffie. Ik ga ook om 7 uur slapen, want ik moet ook om 3 uur opstaan. Ik begrijp u dus heel goed. Ik krijg dezelfde reacties. Ja, ik denk dat we wel vaker dezelfde reacties krijgen, jij en ik. Over wanneer we gaan slapen en wanneer we opstaan. En dat dat voor ons allemaal een beetje ingewikkelder is af en toe om af te spreken met mensen. Hoeveel koppen koffie heb jij al gedronken sinds je wakker bent? Dat is mijn vraag vandaag. Jessica uit Herzelen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoeveel koppen koffie heb jij al gedronken sinds je wakker bent?
1: Nul. Nul. Lekker.
0: Ja, nee, ik ook niet. Ik vind koffie ook niet lekker. Maar mensen zeggen dat je dat moet leren drinken. Maar ja, goed.
1: Oh, ja.
0: Daar heb ik geen tijd voor om iets te leren drinken. Vind ik niet leuk.
1: Huh? Nee, ik ook niet.
0: Waarom ben je al wakker, Jessica?
1: Mijn katten begonnen ineens met elkaar te vechten en dat was wel waaierig. Dus ik kon niet meer slapen.
0: Ja, katten, je krijgt er wel wat liefde van, veronderstel ik, maar ze houden je soms ook 's nachts wakker. Toch?
1: Ja, dat is ook oké.
0: Dankjewel, Jessica. Fijne ochtend. Salut, hè.
1: Dankjewel. Salutjes.
0: Kevin, hoeveel koffies heb jij al gedronken sinds je wakker bent?
2: 4 koffies, 2 vanille lattes en 2 Red Bulls.
0: Heb ik goed verstaan? 4 koffies, 2 vanille lattes en 2 Red Bulls? Oh.
2: Ja, klopt.
0: Hoe lang ben je al wakker?
2: Van 10:30 gisteren middag.
0: Ah ja, dat is al lang. Ja, dan snap ik het helemaal. Merci, Kevin. Salut.
2: Yo.

0: Katy Perry en Dark Horse, een heel erg goedemorgen. We hebben het over hoeveel koppen koffie je al gedronken hebt sinds je wakker bent. Ik heb heel erg veel berichten gekregen, dankjewel daarvoor. Bert zegt bijvoorbeeld 4 tassen koffie, 2 thermoskannen van 1,5 liter voor tijdens het werk. Er zijn ook heel veel mensen die geen koffie drinken. Ik heb het gevoel dat zelfs de meerderheid van de berichten die ik vandaag heb gekregen gaan over dat er geen koffie wordt gedronken. Iemand is ook al 30 kilometer, ja, Dirk was het, die zegt goedemorgen, ik ben wakker van 3:15 en ik heb net 30 kilometer gefietst en ik heb mijn eerste koffietje gemaakt voor vandaag. Ik vind ook echt zot dat je eerst 30 kilometer gaat fietsen als je wakker wordt om 3:15. Heel erg zot. Berichtje gekregen ook van Annemie.
1: Goedemorgen, Finny.
0: Ja, dag Annemie, goedemorgen.
1: Koffie? Nee hoor, niet voor mij.
0: Ah, jij ook niet?
1: Maar wel, soms is een matcha latte of een chai latte. Maar niet elke dag. Bij mij is het meestal altijd waterdrop dat ik drink. Dat is veel gezonder en cafeïne, nee hoor.
0: Oei.
1: Helemaal niet aan mij besteed.
0: Ik ben niet helemaal mee. Wat is waterdrop? Want zo spreekt zij het uit. Waterdrop, maar wat is het? Wat is waterdrop? Is dat zo water uit een beker dat je dan

Hey, goedemorgen, het is woensdag 3 juni 2026. Straks bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow bezoek van Aaron Blommaert en de Nederlandse zangeres Zoe Levi. Die komen live een nieuwe single brengen. Maar ik heb in de Humo gelezen dat Aaron een grote comicbook collectie heeft. Dus ik weet waar hij en ik over gaan praten straks. Je hoort Aaron en Zoe vanaf 8 uur bij Maarten en Dorothee. Als je jarig bent vandaag, dan ben je samenjarig met Rafael Nadal, bekende tennisser. Rafael Nadal wordt 40 jaar nieuwe voordeur. En dat viert hij met een documentaire over zichzelf. Op Netflix, kan je nu bekijken. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

0: bij Q-Music. We hebben het al de hele ochtend over koffie drinken. En ik had daarnet een bericht gekregen van Annemie. Die zei dat ze geen koffie drinkt, maar waterdrop. Shirley, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij kan me vertellen wat het is, waterdrop.
1: Ja, dat is een klein vierkantig bakje dat je in je water moet doen voor de smaakje aan je water te geven. Maak je dat heel veel kan van op Facebook.
0: Op Facebook? Ah, je hebt het zelf nog nooit gedronken.
1: Nee.
0: Dus het is een vierkant blokje dat je dan in je water moet doen en dan krijgt je water een smaakje.
1: Klopt.
0: En dan ga je misschien meer water drinken, omdat water met een smaakje is leuker om te drinken dan gewoon water, want water smaakt nergens naar.
1: Dat zal de bedoeling zijn.
0: Ah, ja. Allee, bedankt om het mij uit te leggen. Waterdrop. Dankjewel, Shirley.
1: Fijne ochtend.
0: Sandra stuurt nog een berichtje. Goedemorgen, Vincent. Perfecte foute liedje bij dit onderwerp. Hey, kopje koffie, ja. Eén kopje koffie van VOF De Kunst. Maar Bram zegt ook, Vinnie, het is het ideale moment om Tommy Cash te draaien met Espresso Macchiato. Ja, stond vorig jaar op nummer 1 in de foute 728. Maar als je dat wil horen, mannetjes, dan moet je het aanvragen. Want elke vroege ochtend in de maand juni start ik met een foute hit. Zometeen de nieuwe single van Meteor, de Q-topschijf deze week, Nooduitgang. En daarna voegen we een nieuwe zin toe aan het verhaaltje van Bjorn, het lieve heersbeestje. Even recapituleren. Bjorn is ontvoerd en is nu stripper in een nachtclub.
2: Er klonk zwoele muziek door de boksen en Bjorn begon te dansen. De grote boze wolf in de zaal lachte zijn tanden bloot.
3: Hij nam een briefje van 5 euro uit zijn zak en stak die in de bikini van Bjorn. 's Avonds stopte Bjorn met dansen en kocht hij met het geld een ijsje.
4: Het was heat in de club en het ijsje was heel verfrissend.
0: Hoe gaat het verder? Dat hoor je zo meteen van Christophe uit Kaprijke.
5: Dit is deze week de Q Topschijf.
6: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q Topschijf van deze week.
7: Dankjewel, Q.
6: Dank you. Q Music. Q sounds better. Het was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meteor en nooduitgang. Elke dag verzinnen we een zin en die zin voegen we dan toe aan het verhaal over Bjorn het lieve heersbeestje.
1: Verzin een zin.
0: Bjorn is ontvoerd en is nu stripper in een nachtclub. Hij heeft geld verdiend met dansen en heeft met dat geld een ijsje gekocht. Christophe uit Kappenrijke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vinnie.
0: Vandaag is het aan jou. Jij mag de volgende zin verzinnen in het verhaaltje van Bjorn het lieve heersbeestje.
2: Het was zo warm in de stripclub dat het ijsje van Bjorn smolt.
0: Het was zo warm in de stripclub dat het ijsje van Bjorn smolt. Vind ik een mooie verderzetting van het verhaal. Hey, dankjewel, Christophe.
2: Toppie, dank.

0: Het is 5:00. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Aline.
1: Goedemorgen. Dan 6 op de 10 Vlaamse sportclubs zoeken extra centen. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Bijna 1/3 van de clubs besliste daarom al om hun lidgeld te verhogen. De Vlaamse Sportfederatie legt uit.
2: De kosten die stijgen sneller dan de inkomsten. Het leven is duurder geworden. Dat geldt voor iedereen. Dus dat is voor sportclubs niet anders. Een hoge energieprijs, bijvoorbeeld prijzen gelinkt aan infrastructuur, die zijn gestegen. En dat duwt dus het kostenplaatje voor sportclubs onder druk te komen staan.
1: Daarom pleit de Sportfederatie voor een hoger belastingsvoordeel. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, volgens het Amerikaanse leger, nadat Iran eerst aanvallen had gelanceerd op Kuwait en Bahrein. Maar alle raketten konden tegengehouden worden, klinkt het. En in het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Onder hen een kind. Er vielen ook nog zo'n 50 gewonden. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de aanvallen werd ook een ziekenhuis geraakt. Een arts en 5 medewerkers raakten gewond. Eerst nog buien, later iets droger met soms wat zon. Maar na de middag gaat het opnieuw regenen. Maxima tot 21 graden. Morgen regen met onweer en veel wind bij een graad of 18.
0: Ik moest net denken aan van die tekenfilmpjes.
3: Music. Vincent van Geel.
0: Zo van die tekenfilmpjes waarin mensen ze van die...

Lintse de Postbode is bezig met de krantenronde en ze heeft die kranten ook al gelezen, dus daar gaat ze zo meteen over vertellen. Eerst gaan we samen zingen, want er zijn meer mensen wakker dan je denkt. De bakker, de facteur en de vrachtwagenchauffeur. Daar gaan we met z'n allen.

0: en Martien uit Oudsbergen. Dag Martien, goedemorgen.
1: Hey Vincent, goedemorgen.
0: Martien, je bent net wakker, denk ik.
1: Ja, 4 uur sta ik op.
0: Om 4 uur sta je op en je hebt al je hoeveelste tas koffie gemaakt?
1: Mijn 4e juist.
0: Dat is 4 op een dik uur.
1: Ja, ja.
0: En dat blijft zo de hele dag of stop je op een bepaald moment wel?
1: Binnen een uurtje stop ik, denk ik.
0: Oh, ja. Maar dan ga je...
1: Meestal, ja, tot 6 uur.
0: Maar dan ga je er een stuk of 8 hebben gedronken op 2 uur tijd?
1: Ja, zoiets.
0: Oh, wauw, Martien. Wat is eigenlijk de aanbevolen hoeveelheid?
1: Ik denk beter geen koffie.
0: Hoeveel koffie mag je per dag drinken? Voor volwassenen is het advies om onder de 400 milligram cafeïne te blijven. Dat komt neer op ongeveer 4 tot 5 kopjes per dag.
1: Ja, dat heb ik royaal boven. Dubbel. Minimum. Er zijn dagen met 20 tassen zelfs.
0: Oh boy! Wat mag je doen? Maar dat mag je niet doen.
1: Ja, ja, ja.
0: Waarom? Heb je het gevoel dat je het nodig hebt?
1: Nee, ik vind het gewoon kei lekker.
0: Dat is wel een goede reden. Waarom ben je al zo vroeg wakker?
1: Ik sta op met mijn vriend. Ah. Ik doe 7 uur.
0: En die moet vertrekken naar zijn werk en jij maakt de boterhammetjes?
1: Nee, dat doe ik niet. Dat doet hij zelf samen.
0: Ah, ja. Maar waarom sta je dan op? Gewoon om hem nog een kus te geven. Zo van, hé,
1: dag. Ja, ja. Ja, samen wakker worden. Dus morgens buiten zitten. Ik drink koffie en hij drinkt Red Bull en een sigaretje roken.
0: Oh, ja. Ah, zo'n morgens vroeg Red Bull zou ik echt vreselijk vinden.
1: Ja, ik kwam vroeger ook Red Bull, maar dat drink ik niet meer. Dan drink ik nog koffie.
0: Dan nog liever koffie. Dankjewel, Martien. Fijne ochtend. Salut.
1: Graag gedaan. Yeah. Bye.

0: Lindsay de postbode, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat staat er in de kranten vandaag?
1: Google, dat blijft voor de meeste dagen onder ons de belangrijkste plek om online informatie op te zoeken. Maar ondertussen, natuurlijk allen gekend, gebruikt meer dan de helft van de jongeren ook ChatGPT. Veel liever dan Google. Het gaat over meer dan de helft van de 16 tot 24-jarigen die dat dagelijks gebruiken.
0: Well, ik heb daarnet ook, toen ik opzocht hoeveel koppen koffie wordt er aanbevolen te drinken elke dag, heb ik het ook aan Google gevraagd. Ik vind het raar om zoiets aan ChatGPT te vragen, omdat het zoveel meer energie verbruikt dan Google, dan de zoekmachine. En dat is echt iets waar je moet bij stilstaan. Dat verbruikt water, dat verbruikt energie. En dat is echt zot. Ik stel voor om geen AI te gebruiken als je het niet per se hoeft te gebruiken.
1: Maar goed. Ja, voor zo'n eenvoudige vraag is inderdaad Google wel nog evident, vind ik.
0: Exact toch? Hoeveel koppen koffie drink jij per dag?
1: Ik drink geen koffie.
0: Ah, kijk, maar heel veel mensen drinken geen koffie. Dus we hebben het er voor 5 uur hebben we het er lang over gehad. Hoeveel koppen koffie heb jij al gedronken sinds je wakker bent? Heel veel mensen drinken geen koffie. Absurd veel mensen drinken chocomelk. Goed, ja. En er was er net nog een berichtje van Jordi. En die zegt, ik zit er serieus boven, want ik drink 8 tot 12 monsters per dag. Dat zijn van die energiedrankjes, maar dat is echt veel.
1: Ja. 8 tot 12. En dat zijn grote blikken, hè? Oh. Een klein blikje, dat is van die gigantische blikken.
0: Ja. Wat staat er nog in de kranten, Lindsay?
1: Een drijvende stad die permanent de wereld rondvaart. Ze zou er misschien dan toch komen. Het is een schip dat 1,5 kilometer lang zou worden, 30 verdiepingen hoog. En er zouden zo'n 50.000 inwoners permanent kunnen wonen. Ze waren vooral op zoek naar geld, want het schip zou 14 miljard euro kosten. Maar het zou misschien toch nog gemaakt worden.
0: Dus dan woon je op een schip dat zichzelf uit heeft geroepen tot stad. En zou jij graag op een schip willen wonen, Lindsay?
1: Nee, niet speciaal. Ik vind het wel goed hier.
0: Ja. Maar af en toe, je ziet wel veel van de wereld, want zo'n schip kan natuurlijk bewegen. En dan vaar je overal naartoe. Lijkt mij ook wel leuk. Maar ik zou niet graag op een schip wonen, nee. Dankjewel, want ik kan er ook niet weg, hè. Dat zou ik angstaanjagend vinden. Dat je zo langere tijd op een schip moet blijven en dat je er niet afgeraakt. Dankjewel, Lindsay, en fijne ochtend.
1: Ja,

Zegt in de Q-app, bij Google krijg je tegenwoordig toch ook een antwoord van AI? Ja, dat is waar. Kan je dat uitzetten? Ik zou dat graag willen uitzetten. Ik heb eens gehoord dat wanneer je scheldwoorden gebruikt in je vraag, dat je dan geen antwoorden krijgt. Zoals shit of fuck. Dat Google er dan niet aan begint. Nu bij Q, Maxim en Babette. Dit is Hoe dan ook.

Colors in a Past Life van Calvin Harris en Rag & Bone Man. Ik heb zometeen goed nieuws voor A, fans van K3 en B, mensen die elke dag met de fiets naar het werk gaan. En als je jarig bent, dan vertel ik je met welke bekende zanger je samen jarig bent. Hoor je na Messi van Lola Young.

0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Q Music Maximum. Maximum Hits.

0: Goedemorgen, het is woensdag vandaag en de datum is 3 juni. Nu zondag is er het laatste concert van de K3 Originals, maar vandaag brengt de huidige K3 hun zomersingle uit. De zomer van Oya Lele, zo heet het nummer. En het wordt een ode aan de rijke geschiedenis van K3. Als je jarig bent vandaag, proficiat, je bent samenjarig met Miles Smit. Dat is de zanger van If you wanna dance, take a chance, die. Miles Smit wordt 28 jaar. Het is vandaag de internationale wereldfietsdag. Dat is een officiële dag van de Verenigde Naties. Ik lees voor, wereldfietsdag eert het unieke karakter, de lange levensduur en de veelzijdigheid van de fiets, die al 2 eeuwen in gebruik is, en dat het een eenvoudig, betaalbaar, betrouwbaar, schoon en milieuvriendelijk duurzaam vervoermiddel is. Dat is mooi, hè? Het wordt niet alleen de allerbeste dag om te fietsen met al die regen vandaag. Maar wanneer gaat het regenen vandaag? Dit is wat Aline daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: Eerst nog buien, later iets droger met soms wat zon. Maar na de middag gaat het opnieuw regenen, maximaal tot 21 graden. Morgen regen met onweer en veel wind bij een graad of 18.

0: Ik heb een foto gekregen van de opkomende zon van Steven uit Overijssel. Maar Steven, goedemorgen.
1: Hallo Vincent.
0: Waar ben jij?
1: In Nederland, in Uden.
0: Aha.
1: Eindhoven.
0: Oké, okay, want waar ik ben, hier schijnt de zon niet hoor. Het regent.
1: Oei.
0: Dus de zon komt op?
1: Ja, maar jij zet toch ook het zonnetje 's morgens, hè, Vincent?
0: Oh, wat bedankt. Maar je doet me blozen, ik word helemaal rood. Oh, je kan me bijna niet meer zien zitten in de rode Q-studio. Allee, maar je bevestigt, hè, de zon komt op, hè, want ik weet het niet, hè.
1: Oké, perfect, geen probleem.
0: Yo, dag, hè.
1: Hoi, hoi, Vincent.
0: En ook nog heel veel berichten gekregen van mensen die op het punt staan om met de fiets naar het werk te vertrekken. Veel succes en heel veel plezier. Ik hoop dat de wind goed zit. De zon, ja, die is er niet, maar ze is wel aan een comeback bezig, dus ik hoop dat ze er nog doorkomt ergens vandaag. Beste vrienden. De

Cliff zegt, hier in Antwerpen heb ik het gevoel dat de zon ondergaat. Exact dat gevoel heb ik ook. Het wordt opnieuw nacht. Gelukkig krijg ik ook een foto bijvoorbeeld van Anja uit Bree. Daar is de zon wel te zien. Hey, je bent opgestaan daarnet en je man of je vrouw mocht nog blijven liggen. Die kan nog slapen en dus moest je heel stil zijn in de badkamer, in de keuken. En het voelt alsof je de enige bent die wakker is. Maar niets is minder waar, dus stuur nu jouw goeiemorgen door in de Q-app, want zometeen lees ik zoveel.

0: Stefanie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Stefanie, jij hebt een vriend en die is onderweg naar zijn werk.
1: Die is al op zijn werk, ja.
0: Ah, die is er al. Maar je zegt in de Q-app, ja, door bepaalde redenen niet met de fiets. Waarom is hij niet met de fiets gegaan?
1: Het is gezondheidsredenen.
0: Ah, oké. Okay. Maar het regent ook, hè. Dus dat is niet zo leuk.
1: Hier niet.
0: Ah, oké. Okay. Waar is hier?
1: In Ieper.
0: In Ieper regent het niet. Ah, dat is goed.
1: Nee.
0: Maar je zegt in de Q-app... Ja, zeg het zelf maar wat je zegt.
1: Ik had gezegd, als je thuis komt, wil ik graag je fiets zijn.
0: Omdat die ook eens op jou mag zitten?
1: Ja.
0: Oké. Okay.

0: ik heb niet zoveel geslapen.
1: Ik hoor het niet.
0: Heel grappig. Ja. Is goed als ik nu even een minuut lang berichten ga voorlezen, Stefanie.
1: Ja, verder
0: met het programma. Dank
1: je. Ja, dank u.
2: De vrienden van de vroege ochtend in één minuut.
0: Stefanie uit Tongeren zegt: goedemorgen Vincent. Heb ik vandaag een dagje vrij? Ik ga er extra van genieten. Dennis uit Mechelen zegt: goedemorgen aan iedereen. En alle Boon-Edam-Edam-techniekers die al op de baan zijn. Tom uit Tilt zegt: veilige groetjes aan de MVT-boys. Oostende, here we come. Carmen uit Beelze zegt: goedemorgen Vincent. Fijne dag gewenst. We vliegen er weer in. Strijken. Deborah uit Wellen zegt: goedemorgen. Op weg naar mijn eerste patiënt in de thuiszorg. Vandaag zonder zon, maar met evenveel goesting. Fijne dag allemaal. Marcel uit Arendonk zegt: de boormeester uit Arendonk dankt al zijn HVAC-partners en wenst iedereen een fantastische dag. Rocky uit Sint-Gilles-Waas zegt: goedemorgen Vinnie. Tijd om op te staan, tijd om te gaan werken. Haley uit Boom zegt: joepie, zaterdag mijn zus opgehaald van de luchthaven. Na 4 maanden is ze terug in België. Isabel uit Middelkerken zegt: goedemorgen. Ik kon nog blijven liggen, maar stond toch samen met mijn leeuwtje op. Nancy uit Anzegem zegt: goedemorgen Vinnie, ik ga nog een koffietje drinken. En Kurt uit Veurne zegt: goedemorgen schatje, tijd om op te staan. Vandaag breken we de week doormidden. Dankjewel schatje. En nu, Taylor Swift, Back Your Music.

Leen zegt nog in de Q-app. Hij kan haar ketting smeren. Goed, dat dan. We houden het hierbij. Maarten en Dorothee krijgen vandaag bezoek van Aaron Blommaert en de Nederlandse zangeres Zoe Levi. Die hebben samen een nieuwe single, Tranen van Goud. Ik ben fan en ze komen hem live brengen. Straks om 8 uur.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphi.
3: Goedemorgen. 3 op de 10 sportclubs verhogen hun lidgeld, gemiddeld met 10%. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie, omdat meer dan de helft financieel niet meer rondraakt.
4: De kosten die stijgen sneller dan de inkomsten. Het leven is duurder geworden, dus dat is voor sportclubs niet anders. De hoge energieprijzen, bijvoorbeeld prijzen gelinkt aan infrastructuur, die zijn gestegen en dat duwt dus het kostenplaatje voor sportclubs onder druk.
3: Ze pleiten voor een hoger belastingvoordeel om meer inkomsten te kunnen houden zonder er belastingen te moeten op betalen. Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land. Sinds 9 uur gisteravond. Een paar tientallen vluchten konden gisteravond nog landen in Zaventem en Charleroi. De luchtverkeersleiders van Skies staakten gisteren omdat ze zich zorgen maken over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Ze willen daar niet gaan werken. Vakbonden en directie gaan er nu opnieuw over praten. En in het zuiden van Libanon zijn 5 mensen overleden bij nieuwe Israëlische aanvallen. Er zijn daar ook een 50-tal gewonden gevallen, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij die aanvallen is ook een ziekenhuis geraakt. Een arts en 5 medewerkers raakten gewond. Afwisselend zon en buien vandaag. Het wordt 21 graden. Morgen veel buien en onweer bij 18 graden. En ook vrijdag veel buien.
5: En 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. 6 minuten extra.
6: Music. Maarten en Dorothee.
2: Olivia Dean maakt zich klaar om naar het trouwfeest van Dua Lipa te vliegen. Ook daar zal zij zien It's so easy to fall in love.

0: Lionheart. 7 over 6.
1: Het is woensdag 3 juni.
2: Het planbureau heeft 264 voorstellen gekregen van experts om te besparen. Bijvoorbeeld flexijobs meer belasten, lonen van ambtenaren na 2 jaar lang bevriezen, het remgeld bij de dokter verhogen. En ja, het zijn er dus 3 van de 264. Wat het dan wordt, dat moet onze federale regering de komende weken beslissen.
0: Het worden nog vrolijke, frivole gesprekken. Bart Wever heeft er nu al heel veel zin in.
2: Ja, waarschijnlijk toch ook met koffiekoeken en nachtelijke pizza, dus het kan misschien nog gezellig worden.
0: Het gaat niet tof zijn, hè, wat ze gaan beslissen.
2: Nope.
0: Het aantal mensen dat op de grond slaapt in de gevangenis is, hou u vast, verdriedubbeld in een jaar tijd. Oh, 738 gedetineerden hebben vannacht op de grond geslapen in een Belgische gevangenis in te kleine cellen. Mensen moeten ook op de grond eten, omdat er te weinig stoelen zijn. Vaak mogen ze amper 2 uur per dag hun cel verlaten. De regering heeft al veel geprobeerd, zoals mensen aan het einde van hun straf vroeger vrijlaten of een enkelband. Minister Verlinde wil nu inzetten op onder andere nieuwe gevangenissen. Illegalen in de gevangenissen wil ze via terugkeerakkoorden terug naar hun land sturen, maar dat daar iets aan moet gebeuren, dat is wel heel duidelijk, want ja, hoe verwacht je dat iemand zich opnieuw integreert in de maatschappij als die 3 jaar lang op de grond
2: heeft moeten slapen? Ja, dat is zo. Uiteraard neemt zoiets tijd in beslag, maar elke nacht is er één te veel, hè? In zo'n omstandigheden.
0: Wat ga je doen in een maatschappij die jou als een hond heeft behandeld, jaren aan een stuk? Nou ja, dat is niet goed, hè? Dat is niet goed. Maar ja, dat is ook al tientallen jaren, hè?
2: Ja, exact, ja. De gevarendriehoek is zelf gevaarlijk. Als je auto in pannen staat langs de kant van de weg, dan moet je vanaf volgende zomer geen gevarendriehoek meer zetten. Ja, die zou je dus op een autostrade op 100 meter van je auto moeten gaan zetten. Maar dat is eigenlijk veel te gevaarlijk. Dat zegt onder andere het Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. En vanaf 1 juni 2027 zal je enkel dus je 4 richtingaanwijzers moeten aanzetten en dan zo snel mogelijk achter de vangrail gaan staan.
0: Dat is een moeilijke beslissing. Ik heb dat dus eens gedaan na een ongeval, meteen mij achter de vangrail gaan staan.
2: Ja?
0: Maar mijn wagen stond nog op de rechterrijstrook in omgekeerde richting. Dus ik was geslipt.
2: Oeh, ja.
0: Maar dat is heel, heel bizar. Maar dan moet je in een paar seconden moet je eigenlijk gaan beslissen. Maar wacht, ben ik nu niet mezelf boven het leven van iemand anders aan het zetten?
2: Ja, maar dat, wat jij nu zegt is natuurlijk nog een andere situatie. Hè. Dit gaat over, stel, je hebt pannen en je geraakt op de pechstrook. Maar ja, in zo'n geval...
0: Ik was helemaal gefreezed op dat moment.
2: Ja, dat snap ik.
0: Dan was er één iemand die stopte, die net kon stoppen. Die is uitgestapt, die heeft gezegd, die auto moet hier weg. En dan ben ik over de vangrail gesprongen en ben ik die gaan verzetten. Wat eigenlijk ook levensgevaarlijk was, maar ik had die klik zo precies nodig... En ja, dat is heel moeilijk om te weten wat is het juist.
2: Ja, ik heb dat altijd wel. Als ik zo zie dat er iets gebeurd is, ga ik altijd wel checken, is al iemand aan het helpen? En als er al bijvoorbeeld 2, 3 auto's bij staan, ga ik niet mij ook nog gaan moeien. Maar mocht ik morgen iemand helemaal alleen zien, ik zou altijd even gaan checken, kan ik iets doen, kan ik helpen?
0: Ik heb die man nooit meer teruggevonden, maar ik ben hem levenslang dankbaar. Die heeft echt het verkeer tegengehouden, waardoor ik de auto heb kunnen verzetten. Ja, die man, dat is echt... dat is sindsdien geloof ik weer in de mensheid.
2: Hij iets minder misschien.
0: Hij iets minder.
2: Ja.
0: Op de voorpagina van het nieuwsblad, de Rombek. Onze Rode Duivels hebben met 0-2 gewonnen van Kroatië. Dankzij doelpunten van aanvoerder Yuri Tielemans. En hoera van Romelu Lukaku.
3: Op kan buitenkant. Buitenom deze keer. Opkijken. 4-man wacht. Mocht gerust in de lucht. Daar is Tielemans. En de goal van de Belgen. Het is de captain, Yuri Tielemans, die België op voorsprong zet. Na alweer een actie van Jeremy Doku.
0: Uiteraard.
3: Hans van Aken met de assist op Lukaku. Herkansing voor onze topschutter aller tijden. Lukaku. Bam.
0: Ja.
3: Bam, bam, bam. Alsjeblieft. Eerste keer ging het nog stroef, maar hier gaat hij echt niet missen. Welcome back, Romelu Lukaku.
0: De Rombek, ja. Ik was gisteren nog met de kinderen aan kijken in bed en ik was zo... ik ben zo blij voor hem. Ah, ik ben zo blij voor hem.
2: Allee, de kinderen weer wakker.
0: Nee, die waren mee aan het kijken.
2: Ah ja, oké. Okay.
0: Ja, maar toch leuk, hè. Na een jaar afwezigheid meteen scoren bij de Duivels. Romelu Lukaku en dan nog tegen Kroatië, waar het vorige keer zo moeilijk tegen ging. Zaterdag volgt nog een uitwijfwedstrijd tegen Tunesië in een uitverkocht Koning Boudewijn stadion. Komende vrijdag kan je daar tickets voor winnen bij Vincent Live. En morgen en overmorgen de laatste concerten van Harry Styles in Amsterdam. Een man die nog de moeite neemt om een deftige intro te maken. Waar je als radio-dj lekker in kan.
2: Het doet niet de moeite om naar Brussel te komen, dat niet.
0: Nee, dat niet.
2: Hij maakt wel een intro.
0: Dank daarvoor. America.

0: Harry Styles.
1: Het is exact 6:15. Goedemorgen. Wat zit er in de show vandaag? Dat is de vraag. Wij weten elke dag graag wat jij hebt bijgeleerd de voorbije 24 uur. Een collega vertelde gisteren nog dat hij altijd dacht dat het woord Achillespees van Achille plus Space kwam.
2: Achille Space, ja.
1: Maar het is uiteraard een samentrekking van Achilles Space. Want dat was polstok springen, hè. Ik dacht ook dat dat met de polstok gebeurde.
2: Dat was met de polstok.
1: Met de pols.
2: Ja.
1: Zo word je elke dag een beetje slimmer. Of een beetje minder dom in dit geval. Wat wist jij 24 uur geleden nog niet en nu wel? Laat het weten in de Q-app.
2: Het is woensdag vandaag, dus wij verwachten een nieuw meesterwerk van Born en Arne in de vorm van een Q-musical rond 7:45.
1: En vanaf 8:00 zijn Aaron Blommaert en Zoe Levi hier. We gaan ze allebei beter leren kennen en ze zorgen voor live muziek. Het zijn 100 dagen zonder jou. Deze regenachtige woensdag. Dat is een mooie zin. Hè? Ik haat de kalender, want hij brengt me steeds verder van jou. Mooi. Enfin, dat is allemaal live. En ik wist niet dat powerpoints maken nog een ding is. Enfin, ja, natuurlijk, je ziet ze overal, maar zo... Het idee dat mijn kinderen dat ineens leren, terwijl ze gisteren nog luiers nodig hadden. Heel weird. Gisteren heb ik een prachtexemplaar van een powerpoint gezien. Het is echt... Ik ben heel fier. Ik zal het zo meteen uitleggen.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
10: Oei, wacht hè.
11: Rustig,
10: Rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
11: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
10: Mooi, ik had dat wel gevonden.
12: Ja, zeker dat.
13: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
14: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
15: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
16: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
17: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Avicii and Wake Me Up. Woensdag 3 juni, een halve dag school vandaag, maar een spannende dag voor mijn zoon Leon. Hij heeft zich de voorbije dagen uitgeleefd met PowerPoint, moest een spreekbeurt maken voor school en heeft gekozen om die te doen over de hagelbollen van afgelopen weekend bij ons in de buurt. Ja, die waren gigantisch natuurlijk. Een actueel en herkenbaar onderwerp voor de leraar en de andere kinderen.
1: Ja, en ook, allee dan, hij speelt wel echt in op Now Happening, hè?
0: Zeker
1: niet
0: wel.
1: Niet dat hij afkomt met een of andere dinosaurus, wat ook cool zou zijn, maar
0: zeker.
1: Het is echt wel...
0: Maar er zijn dus ook klasgenootjes waarvan bijvoorbeeld de grootouders schade hebben op hun zonnepanelen en dat soort dingen. Of de auto is beschadigd.
1: En dat legt hij dan uit in zijn spreekbeurt.
0: Zo herkenbaar dus voor de kinderen in de klas. En er zijn heel veel effecten bij zo'n PowerPoint tegenwoordig.
1: Ik heb al heel lang... Ja, ik zie heel vaak PowerPoints op een presentatie of ergens in een vergadering, maar zelf een PowerPoint maken is heel lang geleden bij mij.
0: Maar wat wij vroeger cool vonden om te doen in Office, hè, zo van die effecten, ja, dat is dus nu nog altijd.
1: Maar wat voor een effecten?
0: Zoals de slide die verfrommeld wordt en weggegooid wordt.
1: Ja,
0: of een gordijntje dat open gaat.
1: Dat is eigenlijk jammer, hè, toch, dat zo PowerPoints in bedrijven niet zo...
0: Oh, dat zou zo fantastisch
1: zijn. Dat zijn gewoon zo vaak zo slides met een beetje tekst op, maar niet zo... Zijn er ook zo letters die zo inkomen geflikkerd?
0: Ja, dat
1: zo, die
0: soort
1: zo
0: dingen.
1: Van uit de verte komen aangerold?
0: Ja, ja, ja, het is echt fantastisch. En heeft gisteren dan ook geoefend?
2: Wacht, hè. Wanneer? Het gebeurde op 30 mei rond 8:30.
0: Voilà, en ze op de laptop de volgende slide selecteren. Visueel effect en dan...
2: Het duurde maar 10 tot 15 minuten.
0: Voilà. Dat is dan mooi met de klok erbij en dan hup, verfrommelt het beeld en pst, daar is de volgende slide.
2: Oorzaak, hevige hagelstorm, gevolg, veel auto's en andere dingen en personen beschadigd.
1: Andere dingen en personen.
0: Ja, ja, dat kan allemaal beschadigen natuurlijk. Hè. Ik herken mezelf er ook wel in. Hè. Dat is dan zo helemaal invested in die PowerPoint. Ik zou ook zo zijn. Daar zo aan blijven klooien en klommelen en de AI gebruiken, want PowerPoint heeft nu ook AI.
1: En heeft Leon het ook met AI gedaan?
0: Ja, allee, ja, hij gebruikt die tools natuurlijk. Hè. Dus hij zegt dan, duurde 15 tot 20 minuten. En dan zegt PowerPoint, zal ik er een klokje bij steken?
1: Ah ja, zo. Oké.
0: Okay. Voilà, dan kan je dat selecteren.
1: En is hij zenuwachtig, denk je?
0: Ik kan het niet goed inschatten. Ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat het wel gaat lukken.
1: Oké, okay, ja, ja, top. En, maar leest hij ook gewoon af wat er op de slide staat?
0: Nee, hij heeft notities gemaakt.
1: Ah, ja.
0: Hij heeft eigenlijk kopies van de slide.

0: ik zei Judith, wat, klinkt ook zo internationaal, maar het is eigenlijk Judith gewoon. Hè. Judith is een Vlaamse. Dus werkte hiervoor ook samen met onze hulpcoach bij The Voice, Willem. Dus ja.
1: Ja, maar toen ze hier een tijdje geleden was, dan ja. zei ik het daar ook. Van, het kan echt gewoon iemand nieuw uit, weet ik veel, Amerika, de UK zijn, die een single heeft gemaakt. Het klinkt heel ja. internationaal.
0: Ik vind het ook zo leuk hoe ze met die tekst speelt. Van, ik zou het op mijn ex kunnen steken, maar ik heb het helemaal zelf gedaan. I'm a self-made woman, zo daarmee spelen. Vind ik heel leuk. Goed, het is bijna 6:30, dus laten we even naar het korte nieuws gaan met Delphine. Sporten wordt weer duurder.
2: In veel gevallen, ja. 3 op de 10 sportclubs zijn van plan om hun lidgelden te verhogen, gemiddeld met zo'n 10%. En dat is eigenlijk nog weinig als je weet dat ongeveer 6 op de 10 clubs het financieel niet meer trekken op dit moment. Alle koekjes verkopen, spaghettiavonden en zo kunnen die extra hogere kosten niet meer dekken. Want het leven is voor iedereen duurder geworden. Hogere energiekosten, onderhoudskosten voor infrastructuur en zo. En ook die moeten sportclubs betalen en dus doorrekenen. En de Walk of Fame in Hollywood, die krijgt er binnenkort een ster bij. Ex-topvoetballer David Beckham mag daar zijn eigen exemplaar onthullen. Dat zal gebeuren tijdens een ceremonie net na de start van het WK voetbal. Beckham is nu 51. Hij speelde jarenlang voor clubs als Manchester United, PSG, Real Madrid. Intussen is hij zelfs tot ridder geslagen, is hij zakenman en ook mede-eigenaar van voetbalclub Inter Miami, de club van onder meer Messi.
0: Kost geld, hè? Wist je dat? Dat kost $85.000.
2: Om daar te mogen liggen.
0: Om daar te mogen liggen. Dus dat moet, iemand moet dat leggen. Dus ofwel moet je dat zelf leggen, ofwel moet je fanclub dat leggen, of een filmmaatschappij, of een platenfirma. Maar iemand moet het feestje betalen.
2: Ik denk nu niet dat dat voor Beckham echt een probleem is.
0: Ja, ik denk dat
2: wel.
0: Hij zal het zelf wel
1: als
0: liggen,
1: Beckham
0: zeker.
1: Nu dat geld zou geven aan een Vlaamse sportclub, hè,
0: ah, ja.
1: dan was alles opgelost. Toch?
0: Ja.
2: We laten het hem weten.
0: Ja.
2: Ik heb het weer nog. We krijgen zowel droge perioden met wat zon vandaag als buien ook. En het wordt 21 graden.
1: En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Brussel gaat het traag op de E40 tussen Aalst en Ternat een kwartier extra. En richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Antwerpen Oost 10 minuten extra.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo.

0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
1: Dorothee's Doordenker.
2: Wie nooit lacht, krijgt rimpels zonder reden.

Dat is natuurlijk zeker, zeker. Hè? Je pakt gewoon classic van de 90s. En dan ga je er zelf op zingen, hè. BB Rexha zingt graag nieuwe liedjes op classics van de 90s.

0: En je kan ze geen ongelijk geven natuurlijk, het werkt.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: Dat ze brons had in die Q-top 40, ik heb dat even gemist. Maar ja, je ziet, het kan snel gaan, hè. Als je goed zingt op classics van de 90s. Gewoon Faithless Sample en up. Nummer 3 in de Q-top 40. Wat ik ook nog niet wist, Bas Serra heeft nieuwe muziek. Bas wie? Bas van The Voice. Vrijdagavond nog gewonnen. En nu al nieuwe muziek.
2: Ging snel, hè?
0: Dat ging heel snel, hè? Die hoor je zo meteen.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
9: Je dag is goed. Maarten.

0: We wensen hem toe dat het, ja, dat het mega gaat scoren natuurlijk. Hè.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Ja, dus All Because of You, zo heette de single van Bas. We zagen dat ook niet aankomen. Vrijdag The Voice gewonnen. Hij zei hier nog bij ons, maandag was het. Mm-hmm. Ja, misschien dat ik vrijdag een single heb. Maar dus ja, gisteren, dinsdag, was die single er plots al. Hij haalde alvast voorlopig 2 op 10 in Repeat of Niet. Iets over 10 uur, dan kan je bij Matthias van den Bulke nog eens die volledige single van Bas horen. En dan vooral laten weten of je het vaker wil horen.
0: Dat klinkt nu wel erg 2 op 10, maar het is dus...
2: Ik zeg toch voorlopig?
0: Ja, ja, 2 keer al dat we het opnieuw willen horen. En je kan maximum 10 keer hebben, ja. Dus inderdaad.
2: 10 op 10 is het maximum.
0: Ja, ja, voilà. Inderdaad. K3 heeft trouwens ook een nieuwe single. De zomer van Oya Lele. Het is een mooie knipoog naar Oya Lele natuurlijk, van de originals.

0: is al een tijdje geleden opgenomen, dus Marten zingt nog gewoon mee. Ondertussen is zij natuurlijk met zwangerschapsverlof.
1: En vanochtend in de kranten, de gevaren driehoek is zelf gevaarlijk. Vanaf 1 juni 2027 zal je enkel je 4 richtingaanwijzers moeten aanzetten en dan zo snel mogelijk achter de vangrail gaan staan en dus niet meer zo 100 meter verder te voet een driehoek gaan zetten. Antoon uit Houthale-Helligteren, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
1: Ja, jij wil daar graag op reageren, hè, op dat nieuws. Wij luisteren.
2: Ja, de gevarendriehoek is inderdaad gevaarlijk, want je moet ver wandelen op de autostrade. Het is nog altijd achter je een auto dat je wandelt, dus je bent eigenlijk het eerste dat ze raken. Maar het beste dat je kunt doen, is je eigen veiligheid eerst zetten. Gewoon je auto laten staan als er iemand een noodstop moet maken om niet tegen je auto te rijden. Wat dat zeggen dat hij niet aan het opletten was.
1: Je vertelt dit zo heel professioneel. Doe je iets in de business?
2: Ik werk zelf voor een takelwagenfirma, dus ik doe zelf niet anders dan auto's gaan halen op de autostrade. Soms zien we zo'n zotte toeren en mensen die hun eigen veiligheid in gevaar brengen.
1: Ja. Wat zie je dan zoal? Wat is zo een zotte toer die je onlangs gezien hebt?
2: Goh, mensen die op het linker rijvak staan en gewoon zelf proberen de auto nog op de pechstrook te duwen, want ze staan daar en ze voelen zich niet veilig.
0: Dat is een auto duwen over de volledige breedte van de autosnelweg lijkt mij inderdaad betrekkelijk gevaarlijk.
1: Maar wat raad je dan aan? Want Maarten vertelde hier vanochtend dat hij ooit voor had dat zijn auto op de rechte rijstrook stond.
0: Ja, daar was niks mis mee met die auto. Ik was gewoon geslipt. Hè? Dus ik had ook een vangrail een klein beetje een kusje gegeven, maar daar was eigenlijk niks mis met die auto. Dus ik moest mij gewoon op de pechstrook zelf rijden. Maar ik was zo gepanikeerd dat ik gewoon eruit ben gevlucht en achter de vangrail ben gaan staan. Maar ik zat zo achter een bocht. Als je van de ring naar de A12 rijdt, zo achter een bocht. Dus ja, ik vind dat je nogal stellig zegt van ja, dat is hun eigen fout, ze waren niet aan het opletten. Maar ja, voor mij voelde dat vrij kansloos voor de mensen die uit de bocht kwamen. Snap je wat ik bedoel?
2: Zeker, zeker. Ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Maar dat is iets waar je zelf niet te veel zorgen in moet maken, aangezien de autostrades staan vol met camera's. Dus ze hebben het eerder gezien dan dat jij het gezien hebt dat je geslipt bent. Dus dat staat op de borden, dat ze trager moeten rijden. En het beste dat je kunt doen is achter de vangrail gaan staan, 112 bellen. En dat komen wij het wel oplossen. Maar zelf geen gevaarlijke toeren uithalen.
0: Dat heb ik uiteraard gedaan en dat ging heel snel toen. De politie is nog snel komen helpen, dus... Ja, inderdaad. Goed, misschien, want we rijden toch allemaal en er kan altijd iets gebeuren. Dus goed dat je dat nog eens herhaalt op de radio bij deze.
1: En dan wensen wij jou een zeer rustige werkdag toe, Antoon.
2: Dankjewel. Dankjewel. Voor jullie ook.
0: Fijne ochtend.
3: Deze hit

0: En eigenlijk het WK-lied van 2026. Mocht je het gemist hebben, onze Rode Duivels hebben met 0-2 gewonnen van Kroatië. Dankzij doelpunten van aanvoerder Jurie Tielemans en de Rombek, Romelu Lukaku.
1: Ja, de WK-koorts stijgt en dus worden de Panini-boeken volgeplakt vanochtend in de krant. Ja, ook op scholen worden er dan zo stickers uitgeruild, uitgewisseld. Maar daar loopt het soms al eens mis en draait het, ja, al dat ruilen uit in ruzie.
0: Dat is toch altijd zo bij ruildingen, ja, op speelplaatsen. Dat moest je in ieder geval gestudeerd hebben om dat te zien aankomen. Hè. Dat, ja.
1: Dat is wel vaak. Of met Pokémon-kaarten ruilen. Heb ik ook wel eens wat tranen voor gelaten vroeger. Ik had een blinkende Pikachu geruild voor zo'n paar onnozele kaarten.
0: Je bent in het zak gezet eigenlijk.
1: Ik ben echt in het zak gezet, was wel drama toen.
0: Ik hoorde bij ons thuis nu gisteren ook zo van, Pokémon, er zijn er van de klas die Pokémon-kaarten hebben. Ik zeg, daar gaan we niet mee.
1: Heb je nu nog oude Pokémon-kaarten van jezelf?
0: Nee, die zijn verloren gegaan, denk ik.
1: Maar dus ja, sommige scholen verbieden die gewoon die Panini-stickers, omdat ze er echt genoeg van hebben. Ze zeggen, niet meer welkom op de speelplaats.
0: Ik herinner mij echt nog, echt heel intens, ik kan het me zo voor de geest halen, dat de bel ging in de lagere school, in de jongensschool, en dat de directeur ineens heel luid riep van, iedereen, luister goed. Het was muisstil, maar voor een kind is dat indrukwekkend. Hè. 200 jongetjes die zwijgen. Iedereen was echt onder de indruk en die kondigde daar officieel het verbod van de Pokémon-kaarten aan. En het is nu genoeg geweest. En vanaf nu, en dan was het ook klaar.
1: Heb je dat niet zo nog illegaal geruild?
0: Dat was een man
1: onder tafel in de refter?
0: Die had echt een soort van status, een soort van... ik heb het niet gezien in ieder geval. Maar
1: ja, kijk, als het verboden is op school, misschien goed nieuws voor de portemonnee van de ouders, want dat kost ook een pak geld.
0: Verschrikkelijk
1: al die Panini-stickers.
0: Maar natuurlijk wel. Zometeen de vrucht van een schoolkoor uit Duitsland. Tim Kamrat groeide die op in de buurt van Velbert, in het Ruhrgebied. Hij zat daar in het schoolkoor, ontdekte zijn prachtige zangstem en dacht, muziek, daar moet ik meer mee gaan doen. Dat is voor na een core memory van mezelf. Veel core memories hier vanochtend. Dat ik met mijn hoofdtelefoontje bij de radio zat en dat ik naar het nieuwe album van Bon Jovi aan het luisteren was. Dat mijn ouders hadden gekocht. En ik vond dat zo cool om die gitaren zo in mijn oren te krijgen. Zo in HD-kwaliteit. Dit is

0: Roergebied. En be mine.
1: Steeds meer scholen verbieden panini-stickers op de speelplaats omdat er ruzie van komt. En ja, los van ruzie, zo'n WK-boek vol krijgen kost ook hopen geld, want je weet nooit welk pakje stickers je dan exact koopt.
0: Nee.
1: Stefan uit Sint-Pietersleeuw. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Je hebt een, ja, een illegale manier om de dure panini-stickers te omzeilen. Wij luisteren.
2: Ja, dat is dus, ik heb dat van een vriendschap, die heeft mij dus dan een keer doorgestuurd. Een week of twee geleden.
0: Ja.
2: In PDF. En hij zegt, ja kijk, vandaag doe je met dat gewoon naar de primeurs, dat zeggen we ons, hè, in Brussel. Maar, en je kopieert dat dan, gevraagd dan om die stickers te kopiëren. En dat kost u, als je dat in hele goede kwaliteit wilt doen, tussen 100 en 150 euro en je hebt ze allemaal in één keer.
0: Maar wacht, je hebt dus een PDF met alle stickers, een soort, ja, een soort van drukproef, een soort van, ja, en dan, dus je maakt je eigen stickers.
2: Ja, dat is, ja, die zijn met jezelf voorhand gemaakt eigenlijk, gewoon op papier. Ja. En je moet gewoon vragen om ze op stickers te plakken, hè. En die kunnen dat gewoon doen, zomaar op stickers. En dan kost je daar honderden euro's minder, hè.
0: Dat is uiteraard mega illegaal, maar...
1: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Is het wel echt illegaal?
1: Ja, piraterij is een misdrijf, man.
2: Ja.
1: Maar we moeten toch af en toe...
2: Om 1000 euro's te betalen, kost dat 150 euro. En je hebt het allemaal eigenlijk. Hè.
1: Voilà. Stefan, merci voor de update uit de onderwereld.
2: Geen probleem.
1: Fijne werkdag.
2: Graag gedaan.
1: Yo.
3: Bye bye.
2: Ja, dag, dat je dag maakt inderdaad.

0: bij Maarten en Dorothee.
1: Voor de Narden met de nieuwe Q-musical.
2: We spelen 4 op een rij voor gratis geld. Je kan 1000 euro winnen om te shoppen.
1: En Hilde uit Kortenaken kon gisteren door een onverwachte staking op de luchthaven niet naar Valencia vertrekken. Maar ze zou gisteravond toch vertrokken zijn. Dus we hopen haar na het nieuws van 7 aan de lijn te hebben vanuit Valencia.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: In Moskou!
6: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een naald, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoopman!
9: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: 1 over 7, nieuws krijg je van Delphine.
10: Goedemorgen. 3 op de 10 sportclubs verhogen hun lidgeld, gemiddeld met 10%. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Want 6 op de 10 clubs klagen aan dat ze financieel niet rondkomen.
11: De kosten die stijgen sneller dan de inkomsten. Het leven is duurder geworden, dus dat is voor sportclubs niet anders. De hoge energieprijzen, bijvoorbeeld prijzen gelinkt aan infrastructuur, die zijn gestegen en dat duwt dus het kostenplaatje voor sportclubs onder druk.
10: Bijna de helft van de sportclubs kan momenteel niet overleven zonder de steun van sponsors. Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land sinds 9 uur gisteravond. Daarvoor lag alles stil door een plotse staking gisteren bij de luchtverkeersleiders van Skies. Omdat ze zullen moeten werken vanuit een nieuw digitaal controlecentrum, maar dat ligt in Namen. Vakbonden en directie gaan er nu verder over praten. Op Zaventem werden gisteren zo'n 140 vluchten geschrapt. Ze vrezen daar vandaag dan ook voor extra drukte. Een bank moet een koppel negentigers dat slachtoffer is van phishing meteen terugbetalen. Ze verloren 50.000 euro aan een valse bankmedewerker en eisten dat geld terug. Maar de banken weigerden omdat ze dat volgens de wet enkel moeten doen als je geen grove nalatigheid pleegt. Maar het koppel trok naar de rechter en kreeg gelijk. Baanbrekend, zegt phishing-specialist en advocaat Geert Lensens.
12: Heel belangrijk is dat de rechter de rollen nu omkeert. Het is de bank die moet betalen en nadien betwisten bij de rechter. Het is duidelijk dat de hele banksector op de vingers worden getikt, omdat we weten dat banken proberen tijd te winnen, mensen te ontmoedigen, zodanig dat ze afhaken, maar eigenlijk hebben de mensen recht op uitbetaling door de bank.
10: Hij roept dus ook op om altijd in kort geding te gaan als je slachtoffer bent van phishing. In Zuid-Libanon zijn 5 mensen gestorven bij nieuwe Israëlische aanvallen. Er zijn ook een 50-tal gewonden volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij die aanval is ook een ziekenhuis geraakt, een arts en 5 medewerkers raakten gewond. Onze Rode Duivels hebben een eerste van 2 oefenwedstrijden richting het WK-voetbal gewonnen met 0-2 in Kroatië. Juri Tielemans scoorde de eerste goal, invaller Romelu Lukaku de tweede in de 96e minuut. En die match was dan ook de ideale WK-voorbereiding, zegt Kevin De Bruyne.
13: Romelu gaat altijd zijn kwaliteiten hebben. Je moet hem 1 keer voor de goal zetten en hij kan altijd scoren. Maar ja, hopelijk kunnen we hem nu nog scherper krijgen, hij weet dat ook. En ik denk, Romelu die minuten pakt en die scherper wordt, is altijd gevaarlijk en goalen gaat hij altijd scoren.
10: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië en op 15 juni openen ze hun WK tegen Egypte. En net na de start van dat WK krijgt ex-voetballer David Beckham een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Beckham is 51, hij speelde jarenlang voor clubs als Manchester United, PSG en Real Madrid. En intussen is hij ook zakenman en eigenaar van Inter Miami. Afwisselend zon en buien krijgen we vandaag. Het wordt 21 graden. Morgen veel buien, onweer ook bij 18 graden en ook vrijdag veel buien.
2: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel. E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarden moet je 25 minuten extra rekenen. Tussen Boutersum en Haasrode een kwartier erbij tellen. Richting Gent E40 tussen Groot-Bijgaarden en Ternat 20 minuten extra. Richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost ook een kwartier erbij tellen. Antwerpse Ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 13 minuten extra.
0: Music. Maarten en Dorothee.
1: Goedemorgen. Thomas Gray kan een mens goed wakker maken. Rumors. Het is 4 over 7.

0: Het is woensdag 3 juni.
1: Dus nog twee keer slapen vanaf vrijdag. Dan maak je kans om met ons mee te gaan naar Disneyland Parijs. Want vanaf vrijdag zingt elke ochtend een bekende, maar ja, toch ook een beetje onbekende gast, zijn of haar favoriete Disneylied. Want als jij kan raden wie je hoort zingen, dan maak je dus kans om met ons mee te gaan.
2: Wie de Belgische overheid wat geld wil lenen, moet zich spoeien. Vandaag is de laatste dag dat je je kan inschrijven voor een staatsbon. Die worden morgen uitgegeven. Op de staatsbon van 1 jaar hou je ongeveer 1,75% netto rente over. Op die van 8 jaar 2,31%.
1: En vanochtend in het nieuws met Delphine ook. 3 op de 10 sportclubs in Vlaanderen moet noodgedwongen het lidgeld optrekken. Veel clubs zitten in geldnood, omdat ja, dus de kosten voor energie, zaalhuur, materiaal dubbel zo snel stijgen als de inkomsten. Wat ik niet wist, ik las dat vanochtend in de krant, extra sponsoring zoeken, dat is voor veel clubs blijkbaar geen optie. Want als die meer dan 25.000 euro omzet draaien, dan botsen ze op een btw-plafond. Dus stel dat ze daarover gaan om het lidgeld toch laag te houden, ja, dan volgt een hele complexe administratie, zijn ze btw-plichtig en zo, waardoor ja, veel clubs zoiets hebben van dat willen we nu ook wel liever vermijden. Ja. Maar dat is toch, hè, want anders zou je kunnen denken, ja, doe dan een extra spaghetti zwier of doen. Maar je kan dus niet extra blijven verdienen uit sponsorgeld.
2: Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land sinds 9 uur gisteravond. Gisterochtend rond deze tijd was er nog chaos. Hilde uit Kortenaken, goedemorgen.
3: Dag Maarten en Dorothee, goedemorgen.
1: Gisteren rond deze tijd vertelde jij ons dat je vlucht naar Valencia was geannuleerd door de plotse staking op de luchthaven. Voor het eerst in 20 jaar is een reis met je man alleen. En een paar uur later liet je weten dat je gisteravond dan toch kon vertrekken.
3: Ja, helaas is dat ook niet doorgegaan. Want dat was een vlucht vanuit Brussel, 's avonds dan. En die is ook nog eens gecanceld.
1: Oh, dat is toch valse hoop, Hilde.
3: Oh. Ja, ja, en ook daar weer de miserie van de tickets teruggeboekt te krijgen. En zo. Oh.
1: Ja, veel minder erg. Maar toen ik eens rond oudjaar daarmee deel dat gedoe met de Eurostar. Ja, een soort van vast zat in Londen. Dus ik zeg het, veel minder erg. Maar ik herken gewoon het onzekerheidsgevoel. Want wij kregen heel de tijd updates. Ah, maar je kan een trein later nemen. Ah, nee, toch niet. Ah, maar je kan toch nog naar huis vandaag. Ah, nee, toch niet. Oh. Maar bij jou, het was echt iets waar je naar had uitgekeken. Dus ja, wat ga je nu doen, Hilde?
3: Ik ga vandaag gewoon werken.
1: Ah, ja.
3: Ik heb mijn verlof ingetrokken en ik ga gewoon werken, ja. We zullen het wel op een ander momentje proberen te doen.
1: Maar wat had je los dan van het hotel en de vluchten allemaal gepland in Valencia?
3: Oh, op zich niks echt specifieks, maar ja, een beetje wandelen, een beetje fietsen, lekker gezellig eten, iets drinken. Een Aqua di Valencia gaan drinken, uiteraard.
1: Wat is een Aqua di Valencia?
3: Dat is een speciaal cocktailtje dat ze daar maken.
1: Ah, dat ken ik niet. Wat zit erin?
3: Een sinaasappel, onder andere. De rest weet ik eigenlijk niet. Cava.
1: Ah, ja, zo, ja,
3: lekkere dingen.
4: Maar nee, moet je niet weten.
1: Zo'n beetje Aperol-achtig qua
3: ja,
1: vibe.
3: Ja,
1: ah ja, oké.
3: Okay.
1: En dus, ja. Wat doe je van werk? Wat brengt je dag vandaag?
3: Ik werk bij KBC als klachtenmanager. Dus ja, ik hoop dat er
1: leuk
3: de klachten over gecanceld door het luchtje komen.
1: De klachten.
3: Maar ja, kijk, nee, we gaan het best doen dan om een oplossing te zoeken.
1: Voel je dan, als er nu iemand belt met echt zo het kleinste probleem ooit, dat je dan op het punt staat van breken en om te zeggen, ik zat normaal in Valencia, laat mij gerust.
3: Ja, dat zou wel eens kunnen, maar we gaan dat niet aan de klanten laten merken.
1: Nee, oké. Okay. Zeg, maar Hilde, weet je wat? Ga anders eens tapas eten in België als een hele kleine troost. Wij trakteren.
4: Ja.
3: Ja, oké. Okay. Oh.
1: Ja?
4: Ja, ja. Ja. Wij trakteren.
1: Gewoon.
3: Ja. Oh, fantastisch.
1: Maar niks te zot, maar gewoon een lekker tappakken. Misschien kunnen ze hier ook wel een Agua de Valencia.
4: Agua de Valencia.
1: Voor jou maken.
4: Ik heb trouwens opgezocht wat het ondertussen is, uiteraard. Want ik ben zo. Cava, sinaasappelsap, vodka, gin en suiker. Dus ja, dat is stevig.
1: Ik vind nog veel sinaasappelsap eigenlijk. Allee, Hilde, voilà. Dus dan kan je toch een beetje naar Valencia. En stuur een foto van de tapas die je dan in Belgica ergens kan eten. Super. Ik vind altijd leuk om te zien. Een foto van lekker eten.
3: Ja, gaan we doen.
1: Salut. Dag Hilde, succes vandaag.
3: Ja, dankjewel.

0: Glen Dorothee,
1: Jokes, wij zijn Aaron Blomaert
2: en Joey Levi.
1: Wij komen straks onze nieuwe single brengen live bij Maarten en Dorothee.
0: Aaron Blomaert en Joey Levi. Straks bij Maarten en Dorothee.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig.
6: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
9: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
8: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
9: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
8: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
7: Humo!
10: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
11: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
13: Bitterballen, hey, hey, hey.
12: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
14: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
15: Wit-wit?
16: Of net niet wit?
15: Maak het mooi bij je thuis.
17: Colora.
15: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
18: Vanavond bij VTM weten we welk koppel sowieso in de running blijft, in huis gemaakt. En VTM 2 zit met overlast, ongewenst gedrag en drugsgebruik in overtreders. Vanavond bij VTM en VTM 2.
0: Q Music. Maarten en Dorothee.

0: Steady Swims, Mr. Know-It-All. Goedemorgen. We gaan een heel mooi spel spelen, vier op rij, maar voor het zover is nog even dit blije nieuws toch melden. Toch belangrijk dat we dat er even tussen nemen.
1: Op pagina 16 van het nieuwsblad vanochtend. Nacho en Trixie vogelen erop los.
0: Okay.
1: Nacho en Trixie, dat zijn twee Nieuw-Zeelandse parkieten. Ze worden ook wel voorhoofd kakarikis genoemd. Maar Nieuw-Zeelandse parkieten is iets makkelijker om uit te spreken. En dat is een vogelsoort die met uitsterven bedreigd is. Maar Nacho en Trixie die maakten sinds 2024 al 55 jongen. En dat is goed voor 10% van de hele populatie wereldwijd. Dus 10% van die populatie komt van dat ene koppel. In het laatste broedseizoen alleen al kregen ze 33 kindjes. Terwijl andere ouderparen gemiddeld maar 5 à 10 kuikens voorbrengen. Extreem. Bruut, dat is toch zot?
0: Ja, dat is zeer straffe cijfers.
1: À 10 ten opzichte van 33.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, we kunnen niet anders dan besluiten dat het de Maarten van Qualis van de vogelwereld zijn.
0: Ja, ik wist dat al. Je bent al aan de woensdagochtend geraakt. Nog 50% van de werkweek te gaan. In dit spel gaan wij natuurlijk wel voor 100%, want alleen dan win je 1000 euro om te shoppen. Jentel uit Beveren, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Maarten en Dorothee.
0: We kunnen hier wel officieel stellen dat jij een droomjob hebt. Wat doe je van werk?
2: Ja, dat zou inderdaad wel kunnen dat veel mensen dat vinden. Ik werk als kwaliteitsmanager bij Chocolaterie Gillian. Wij maken chocoladezeevruchtjes.
0: Die jij dan moet eten?
2: Die ik moet eten, ja. Ik word verplicht. Maar ik vind dat helemaal niet erg.
0: Maar hoe zit dat concreet? Is dat dagelijks dat jij even een staaltje neemt? Of om het uur? Of...
2: Er worden dagelijks bij elke shift stalen genomen die wij dan moeten controleren. Niet alleen op smaak, ook op uitzicht en zo. Op vorm, op gewicht. En die stalen worden ook bijgehouden. Stalen wij toch ooit een klacht erover krijgen dat we altijd kunnen teruggaan naar dat product en dat dan nog eens kunnen gaan herbekijken en eventueel analyseren en zo.
1: Maar ik ga ervan uit dat zo'n proces toch redelijk op punt staat. Gebeurt het vaak dat je er iets moet uithalen dat je denkt, oef, nee, hier is iets fout gelopen?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik ga hout vasthouden, maar eigenlijk over het algemeen inderdaad, als een proces dat loopt, soms is dat bij opstart wel een keer alles goed afstellen, maar eens dat alles goed is afgesteld, dan zitten we goed.
1: Wat ik altijd een leuk wistje datje hebt gevonden over Gillian, is dat komt toch van Guy en Lilian, van het echtpaar achter het merk, hè?
2: Dat klopt, inderdaad. Zij hebben het oorspronkelijk opgestart. En het was ook omdat zij eigenlijk wat verliefd waren op de zee. En ze wilden een aandenken aan de zee, dat zij aan die zeevruchtjes gedacht hebben en daar chocolade van gemaakt hebben.
0: Wat een romantisch verhaal. Dorothee, jij luistert naar Q-Fout Radio. Wij gaan spelen. 1000 euro om te shoppen. Daar gaan we voor.
2: Ja.
0: Jouw eerste woord is vaas.
2: Bloemen.
0: Start.
2: Stop.
0: Astronaut.
2: Ruimte.
0: Helder.
2: Licht.
0: Oké. Ik haal Dorothee erbij. Als zij nu vier dezelfde woorden zegt, bij die vier woorden, ja, dan win je 1000 euro om te shoppen.
1: Snel dat je zwaait.
0: Ja, het was gedecideerd.
1: Dus ik ga ook...
2: Kom maar, Dorothee.
0: Ja. Nee, dat een goed idee. Okay. Ja. Vaas.
1: Bloem.
0: Ja, bloemen. Ja. Start.
1: Stop.
0: Astronaut.
1: Ruimte.
0: Helder.
1: Olle. Troebel.
0: Ja, licht.
2: Ah ja, ik heb getwijfeld. Oh,
0: ik zou ook troebel gezegd hebben.
2: Ja, ik heb getwijfeld. Ik dacht, helder, ja, iets te helder is licht, ja. Ja,
1: het zijn ook maar associaties, hè. Je hebt niks verkeerd gedaan. Hè. Gewoon iets anders.
2: Ja.
1: Allee, goed, pralines eten op het werk vandaag. Hè.
0: Ja,
2: ja, voilà, dat is mijn troostprijs.
1: Salut.
0: Fijne ochtend.
2: Better
3: with you. Beter slapen, begin met een lichaamscan bij Beterbed.

Met David Guetta en Sia. Born in Arnhem hoor je zo meteen. En ook Aaron Blommaert en Zoe Levi onderweg naar de studio. Nu Oscar and the Wolf. Dit is Warrior.

0: Delphine, de gevarendriehoek is te gevaarlijk.
1: Ja, absoluut. En daarom is het ook binnenkort niet meer verplicht om die te zetten bij een ongeval. Nu moet je op de pechstrook bijvoorbeeld op 100 meter voor je auto die gevarendriehoek gaan zetten. Maar er gebeuren te veel ongevallen terwijl mensen dat aan het doen zijn of terwijl we die gevarendriehoek aan het zoeken zijn in onze koffers. De wegpolitie zegt ook dat ze daar eigenlijk geen boetes voor geven als je het niet doet, omdat het gewoon te gevaarlijk is. En daarom volstaat het vanaf volgende zomer om je vierrichtingaanwijzers op te zetten als je pech hebt. En als je de pech had dat je vlucht van gisteren verplaatst is naar vandaag door die spontane staking bij de luchtverkeersleiders van Skies, dan vragen de luchthavens om goed op tijd te komen vandaag, want ze vrezen dat het daar extra druk wordt, ook de komende dagen. Zowat de hele dag waren er gisteren in het hele land geen vertrekkende of aankomende vluchten door die staking. Om 9 uur gisteravond is alles dan weer op gang gekomen, doordat de vakbonden en de directie van Skies weer gaan praten over het probleem, en dat is dat het personeel naar een nieuwe werkplek moet in Namen.
0: Dag Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja Frank, mijn zoon geeft vandaag een spreekbeurt op school over de gigantische hagelbollen in Puurs-Sint-Amans. Dat leeft wel onder de kinderen. Zijn er zo nog weerfenomenen die eraan komen die misschien wel van pas kunnen komen voor spreekbeurten?
2: Goh, ja, niet direct zou ik zeggen. Het is een beetje typisch Belgisch weer, zonder dat er echt extremen zijn. Gelukkig maar natuurlijk,
0: ja,
2: dat we dat niet elke week meemaken, die hagelbol. Heeft hij er eentje in een diepvries houden?
0: Nee, want ze zijn, dat is heel raar, Frank. Ze zijn niet rond ons. Ze zijn rond ons gevallen, dus niet bij ons. Het is heel raar in Buggenhout, in Liezelen. Allee, echt zo. Ja, het is zo precies, we ontsnappen eraan. En mijn vriendin zegt: ja, maar dat komt omdat de fruitboeren hier schieten. Zou dat.
2: Goh,
0: dat hebben we het al over.

0: gat.
1: Ja, ja. Ja, dat doen ze wel, maar zo'n hagelbollen, dat kan je toch niet vermijden door te schieten, denk ik.
0: Hoor. Chance
1: nee,
0: gaat dan. Echt, heel veel
1: ja,
0: chance.
1: Ik denk dat gewoon geluk gaat. Ja, dat, nou. Inderdaad, dat is allemaal heel plaatselijk ook. Hè. Dat, ja, ja. Dat is een feit. Maar enfin, die hagelbollen, daar moeten we dus niet voor vrezen de komende dagen. Sowieso niet de komende weken, de komende maanden misschien zelfs niet. Want dat is iets heel uitzonderlijk natuurlijk. Hè. Maar vandaag dus, ja, wisselvallig weer. Hè, met toch wel eventjes een felle builijn die nu over het oosten van het land nog ligt. Dus dat trekt dan richting het oosten. Daarachter nog een paar buien. Ik denk wel na de middag dat het grotendeels ja, eventjes droog gaat worden. Maar niet lang, want nog voor de avond gaat de regenzone alweer ons land aandoen. Dus dan wordt het alweer nat. En dat bij temperatuur niet hoger dan 19 graden. Morgen, ja, toch ook in de loop van de dag weer buien. Kan misschien ook wat onweer tussen zitten. 18 graden is de maximum temperatuur. Tegen het eind van de dag zou het wel weer wat droger en zonniger worden vanaf de kust. Vrijdag ook nog eerder wisselvallig. En in het weekend vrees ik er een beetje voor dat het meestal grijs gaat zijn. Zo wat gemiezer. Kan er af en toe ook uit die bewolking vallen. En de temperaturen doen het een fractie beter. Graad of 20 is dan net mogelijk, zowel zaterdag als zondag.
0: Dankjewel Frank, tot over een uur.
1: Tot straks.
2: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
3: Op dit moment 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Brussel, E40. Tussen Aalst en Groot-Bijgaarde is een ongeval gebeurd. Je moet een half uur extra rekenen. Tussen Haasrode en Bertum een kwartier erbij tellen. Richting Antwerpen enige 10 tussen Brecht en Antwerpen-Noord ook 20 minuten extra. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier erbij tellen. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier extra. En richting Gent E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat een kwartier erbij tellen.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: vrijdagochtend altijd goed. Dankzij twee mannen.
1: De Q Musical met Born en Arne.
0: Goedemorgen allebei.
2: Goedemorgen.
3: Hallo.
0: We zijn op zoek naar de foutste stem op de werkvloer. Iemand die het foute anthem zingt op de foute party voor duizenden mensen. Jullie als artiesten, wat moet de foutste stem zeker hebben, Born?
2: Dat mag een klok van een stem zijn, denk ik, die meteen herkenbaar mag zijn misschien. Een stem die misschien fysiek iets met u doet. Vrouwen die spontaan beginnen huilen, honden beginnen te blaffen. En iemand die vooral bakken zelfvertrouwen heeft. En ook al is het niet zo goed, het moet wel zo overkomen. Ik denk dat dat de basis kan zijn.
3: Ja.
2: Het kunnen verkopen ook.
3: Wat moet de foutste stem zeker niet hebben, denk je, Arne?
4: Zelfrespect. Die moet zich vooral helemaal smijten.
2: Voilà.
4: Het beesten zichzelf naar buiten laten. Even gewoon die knop omdraaien en 3 minuten alles geven.
0: Dat is duidelijk. Ja. Een goede Q-musical heeft ook een aantal belangrijke ingrediënten. Een actueel onderwerp, herkenbare muziek, goede moppen. En daar hebben jullie gelukkig opnieuw voor gezorgd deze week.
1: Born en Arne presenteren Loontransparantie. De Q-musical. Zaterdag is het 6 juni. De zesde dag van de zesde maand van het jaar 26. 6, 6, 6. We vieren de dag van de duivel.
5: Zeg, kunnen wij niks gewoon gaan drinken met de luisteraars? Een terrasje doen of zo?
6: Ah ja, dat kan ook.
1: Vincent Live presenteert Duvel Day. Deze week strijden 4 BV's voor hun stamcafé. De inzet? Vincent Live trakteert het hele terras. Vincent Live! Luister naar Q en ontdek waar je zaterdag moet zijn. Q Music. Q sounds better.
7: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.

0: Robin Schulz remix on Prayer in C. Lilywood and the Prick.
1: The Q Musical met Born en Arne.
2: Deze week een Q Musical over loontransparantie. Ja, die veel besproken Europese richtlijn moest normaal gezien tegen komende zondag in Belgische wetgeving zijn gegoten. Maar de voorbije dagen in ons nieuws, ons land vraagt dus 6 maanden uitstel.
0: We zijn niet klaar.
2: Er zijn te veel vragen bijvoorbeeld over... Ja,
3: allee, dat is de eerste keer. Hè.
2: Ja, het gaat dan over afspraken bijvoorbeeld die in strijd zijn met de privacy, die dan niet oké zouden zijn. In het Zuidpark in Antwerpen heeft een CEO ook haar bruto loon op een groot billboard gezet. Een beetje in dat thema van die loontransparantie. Wat denken jullie? Moeten we dat allemaal beginnen doen, Born?
4: Het moet een eerste stap zijn in de richting van meer gelijkheid, denk ik dan. En dat snap ik wel. Maar daarna moet er wel iets veranderen ook. Want anders weet je gewoon dat iemand anders meer verdient. En dat lijkt allemaal alleen maar frustrerend, denk ik, als er dan daarna niks verandert.
0: Ja, dat is natuurlijk het idee, hè, dat er dan iets gaat veranderen. Dat mensen dan ambetant gaan worden. Delen jullie eigenlijk jullie loon met andere mensen, Arne?
5: Dat gebeurt wel. Allee, onze job, we hebben zo'n beetje een carrière in aanmodderen in de marges van de showbiz-industrie. En wij doen het zo als freelancer op verschillende vlakken. Dus het is wel een beetje goed om te weten zo van, voor welke job kan je wat vragen. Want op veel vlakken is dat soms nog een beetje het Wilde Westen. Bijvoorbeeld als je gaat optreden, voor sommige mensen is ik zeg maar iets, €300 heel veel geld. Dan zeggen ze zot €300 voor te komen optreden. En voor iemand anders is dat dan peanuts. Dus het is soms een beetje moeilijk om daar zo voeling voor te krijgen van wat zijn de prijzen als liedjeschrijver, als muzikant. Dus dat is zeer goed om met collega's daarover te kunnen praten.
2: Ja, bijvoorbeeld pommelien voor €300, dat is een koopje.
5: Dat zou zeker lukken, ja.
0: Ja, dat zou ik ook betalen, denk ik, als die op het feestje van mijn dochter wil komen zingen voor €300. Goed, de musical gaat het allemaal samenvatten en gaat het probleem misschien wel oplossen, hè?
2: Je hebt je hoge verwachtingen, vind ik.
4: Ja, maar
0: het is één groot clue en misschien wordt het wel helder als we een keer goed luisteren.
1: Born en Arne presenteren Loontransparantie, de Q-musical.
6: De loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft helaas een feit. En daar wil de Europese Unie verandering in brengen. Werknemers moeten kunnen weten wat collega's die hetzelfde werk doen verdienen. Maar geld blijft voor ons Belgen een moeilijk

0: voorbij.
1: Ja, want door de nieuwe Europese richtlijn wordt gepleit voor meer loontransparantie. De Antwerpse CEO van Payflip, toevallig een loonbeheer-app, geeft alvast moedig het goede voorbeeld door op een gigantisch reclamebord te etaleren hoeveel zij per maand.

Maar niet iedereen verdient zoveel als een CEO. De doorsnee werknemer verdient veel minder, maar werkt wel minstens even hard. Als we straks elkaars loon gaan kennen, gaat dit niet nog oneerlijker aanvoelen voor de gewone Vlaming? Ik sta

is transparantie de oplossing. Dus weg met dat taboe. Laat ons allemaal maar uitpakken met hoeveel we verdienen en zo bouwen aan een betere, ongelijk

0: Ik vind het alvast duidelijker geworden. Borne en Arne, dank je wel. En heel graag tot volgende week.
1: Alright, salut,
0: kids.
2: Dit is deze week de Cute Topschijf.
3: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q Topschijf van deze week.
4: Thank you, Q.
3: Thank you. Q Music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor, nieuw Vlaams vakmanschap. Hij deed dat al vaker, een duet met iemand uit Nederland, hier met Babette. Met Emma Heesters. En die Emma Heesters werkte dan ook al met Reggie. Maar ook, wat wil je van mij, weet je nog? Ja, fijn. Ik kan even nu een heel overzicht geven van alle mogelijke duetten van Meteor met Nederlandse artiesten en mogelijke samenwerkingen van Nederlandse artiesten met Vlaamse zangers. Maxime heeft ook al heel veel gewerkt met zangeressen waar Meteor ook al meegewerkt heeft. In ieder geval, het gebeurt veel vaker en dit is ook logisch, want je kan ook doorbreken in Nederland, hè, als je kan samenwerken met een Nederlandse artiest. Aaron springt nu ook op de duettentrein. Aaron Blommaert samen met de Zoe Levi.

0: morgen om 7:15 bij Maarten en Dorothee.
1: Hallo, ik ben Jens de Donker en ik neem jullie weer mee in mijn teletijdmachine.
0: En straks...
2: Het nieuwste duo, het nieuwste duet in showbizland. Aaron Bullewaert, goedemorgen.
3: Hey.
2: Hallo, en Zoe Levi, ook goedemorgen.
4: Goedemorgen.
5: Ja, Aaron, met dat blonde haren, je voelt jezelf marginaal. Heb je al gezegd. Maar je, maar je bent het niet. Op een of andere reden kom je ermee weg.
3: Dank u.
5: Maar ik weet niet wat het is.
2: Blonde mesjes die er doorgetrokken zijn.
3: Ja, maar ze zijn wel extreem blond.
2: Dat wel.
5: Het was voor een rol, hè, dat mogen we zeggen. Dus het is geen eigen ambitie om zo rond te lopen.
3: Nee.
5: Maar toch, hè, dat vindt hij zwaar. Het staat hem. Hè.
2: Ja.
5: Maar je kan je het pinpointen waarom het dan wel bij hem niet marginaal is? Dat is moeilijk, hè?
4: Nee, dat kan ik niet. Maar hij toonde het en als hij zijn hoofd naar voren buigt, dan ziet het er helemaal anders uit. Dus ik denk dat hij gelukkig is dat hij groot is.
5: Dat er weinig mensen de bovenkant zien, eigenlijk.
2: Ja.
5: Oké, duidelijk.
2: Goed, je moest dus van Aalst komen.
5: Ongeveer.
2: Ja, oké. Zoe, van waar moest jij vanochtend komen?
4: Ook hier, Brussel.
2: Ah.
4: Ik slaap in Brussel.
2: Oh, leuk.
4: De afgelopen dagen.
2: Oké, okay. Handig. Optiemak.
5: Jullie zijn vanochtend gezellig bij ons op deze regenachtige woensdag. En jullie zorgen voor live muziek.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Annulering door herexamens? Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Goedemorgen, 8 uur. Delphine heeft het nieuws.
4: Goedemorgen.
8: De gevarendriehoek verdwijnt. Vanaf volgende zomer moet je die niet meer zetten als je pech hebt, maar wel je vierrichtingaanwijzers gebruiken. Dat is beslist omdat die driehoek zetten zelf te gevaarlijk is. Verkeersinstituut Vias.
9: Omdat je uit de wagen moet stappen om die gevarendriehoek te gaan zetten voor het tegemoetkomende verkeer. Je moet dus wandelen op de pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. Bovendien kan die gevarendriehoek soms wegwaaien bij wind. Bij pech op de autosnelweg is het echter zaak om zo snel mogelijk zelf je in veiligheid te brengen, achter die vangrail te gaan staan.
8: Sinds het dodelijke busongeval in Buggenhout vorige week stijgen de klachten over leerlingenvervoer, dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat onder meer over slecht onderhouden voertuigen, maar ook gordels die niet werken of agressief rijgedrag van bestuurders. Bij dat ongeval in Buggenhout reed de bestuurder met een minibusje door een gesloten overweg. Hij heeft dat net als een begeleidster en twee kinderen uit het buitengewoon onderwijs niet overleefd. De luchthaven in Zaventem vreest voor grote drukte vandaag en vraagt om zeker op tijd te komen als je een vlucht hebt. Het komt doordat er gisteren zo'n 140 vluchten geschrapt werden door een staking en een deel wordt vandaag ingehaald. De luchtverkeersleiders van Skies hielden een spontane staking door nieuwe werkafspraken. Het luchtverkeer in het hele land lag daardoor bijna de hele dag plat. Een bank moet een koppel negentigers dat slachtoffer werd van phishing meteen terugbetalen. Ze verloren 50.000 euro aan een valse bankmedewerker en eisen dat geld terug. Maar de bank weigerde omdat ze dat volgens de wet enkel moeten doen als je geen grove nalatigheid pleegt. Maar het koppel trok naar de rechter en kreeg gelijk. En dat is baanbrekend volgens phishing-specialist en advocaat Geert Lensens.
10: Heel belangrijk is dat de rechter de rollen nu omkeert. Het is de bank die moet betalen en nadien betwisten bij de rechter. Het is duidelijk dat de hele banksector op de vingers worden getikt, omdat we weten dat banken proberen tijd te winnen, mensen te ontmoedigen zodanig dat ze afhaken, maar eigenlijk hebben de mensen recht op uitbetaling door de bank.
8: En onze Rode Duivels tanken vertrouwen voor het WK voetbal. Ze hebben een eerste van twee oefenwedstrijden gewonnen gisteravond met 0-2 in Kroatië. Jurrie Tielemans scoorde de eerste goal.
11: We hebben vandaag een heel goede mentaliteit getoond, ook in moeilijkere momenten in de wedstrijd, waar we allemaal te samen verdedigen. Natuurlijk alles is nog niet perfect. Nog één wedstrijd op zaterdag om ons voor te bereiden en dan naar Amerika, dus we kijken er naar uit.
8: Romelu Lukaku maakte de tweede goal en zaterdag oefenen de Duivels in Brussel dus nog eens tegen Tunesië en op 15 juni openen ze dan een WK tegen Egypte. Er is kans op felle buien vandaag. Na de middag even droger, vanavond weer regen, 19 graden. En morgen ook buien met onweer dan en het wordt 18 graden.
2: En 6 files op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen. E19 tussen Sint-Joppe-in-t-Goor en Antwerpen-Noord. 25 minuten extra. E313 tussen Masseroven en Wommelgem een kwartier erbij tellen. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Daar moet je 13 minuten extra rekenen richting Hasselt. E313 tussen Tessenderlo en Beringen ook 20 minuten extra. Op de Antwerpse ring dan richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout een kwartier erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde 13 minuten extra.
0: Music. Maarten en Dorothee.
5: En Zoe Levi en Aaron Blommaert. En ze gaan live zingen. Nu eerst de

0: salsa om wakker te worden. En Ben de Noor, gewoon goede maten die nu samen aan het optreden zijn. De Noor zijn trouwens al vertrokken, hè, richting Amerika.
1: Naar 2K? Ja, oké.
0: Die zijn al weg. Ja, goed, veel info op korte tijd. Mijn excuses.
2: Het is woensdag 3 juni.
0: Op bezoek een kerstvers duo, Aaron Blommaert en Zoe Levi. Begin mei hebben jullie samen Tranen van Goud uitgebracht. Die gaan jullie zo meteen ook live brengen. We gaan eerst even samen door het nieuws van de dag.
1: Aaron, heb je gisteren naar de Rode Duivels gekeken?
3: Nee, ik was naar de Sleeping Beauty aan het kijken, de film. De oude Disney-film.
1: Okay. Ja, omdat je dus niet into voetbal bent.
3: Meer into Disney. Ja,
1: ja, nee. Oké. Op de voorpagina van het nieuwsblad, de Rom Back, onze Rode Duivels, hebben dus met 0-2 gewonnen van Kroatië, dankzij doelpunten van de aanvoerder Yuri Tielemans en Romelu Lukaku.
4: Op Doku. Kan buitenkant. Ja. Buitenom deze keer. Opkijken. 4-man wacht.
0: Doku.
4: Rust in de lucht. Daar is Tielemans. Ja. En de goal van de Belgen. Het is de captain, Yuri Tielemans, die België op voorsprong zet na. Alweer een actie van Jeremy Doku. Hans van Aken met de assist op Lukaku. Herkansing voor onze topschutter aller tijden. Lukaku! Bam! Bam, bam, bam. Alsjeblieft. Eerste keer ging het nog stroef, maar hier gaat hij echt niet missen. Welkom back, Romelu Lukaku.
0: Ik heb zeker 10 keer tegen mijn kinderen gezegd, ik ben zo blijveren.
1: Ja, na zo'n jaar afwezigheid bij de Rode Duivels, meteen scoren, dan nog tegen Kroatië, waardoor we er het vorige WK dan door hen uitlagen.
0: Zo, jij hebt hier geslapen in België, jij hebt het dus
5: gezien. Zeker, nee, absoluut niet. Nee, we moeten natuurlijk niet de concurrent gaan supporten, we moeten ergens de grens trekken.
0: Oké, dus je supportert wel voor het Nederlands elftal dan?
5: Ja, ik ga vandaag ook echt heen. Oh. Dus vandaag moet Nederland tegen Algerije spelen in de Kuip, maar ik kom wel echt voor Nederland, dat is een uitzwaaiwedstrijd. En dan ga ik wel echt even heel lekker kijken.
1: Oh, leuk. Ja, we hebben ook nog zo'n uitwijfwedstrijd. Dat is bij ons tegen Tunesië in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion zaterdag. En vrijdag kan je daar tickets voor winnen bij Vincent Live. Ondertussen zijn er steeds meer scholen die van die WK Panini stickerboeken verbieden. Er komt ruzie van op de speelplaats. En het is natuurlijk, los daarvan ook gigantisch duur om zo'n boek vol te krijgen. Hebben jullie dat ooit gedaan, zo stickerboeken van voetballers volplakken?
3: Ja, absoluut. Dat ik wel, ja.
5: Ja, zeker.
3: Dat ik dan wel.
1: Ja.
3: Dat
1: deed
3: dan
1: wel.
3: Daar in diddelblaadjes.
1: Diddelblaadjes,
0: Waard jij echt een diddellover?
3: Oh, ja, eigenlijk echt? Wel. Zo, ik was ook daardoor echt populair bij meisjes.
1: Tuurlijk, dat snap ik wel, ja.
5: Geniaal.
3: Ja, dat was echt.
5: Natuurlijk.
3: Dat was het. Zo is het allemaal begonnen bij mij, maat.
5: Natuurlijk.
1: Oh, nee, Aaron,
0: wat een genius move.
1: Wat een
0: als heteroseksueel man diddelblaadjes beginnen verzamelen. Bam! Score! Ja, maar dat is geniaal.
1: Wat ze moeten meebrengen, dan konden we een beetje ruilen.
0: Ja.
1: En vandaag begint ook een nieuw tv-programma op Ketnet, No Yep. Het is wel bijzonder, want het is een programma gemaakt voor en door kinderen van 9 tot 12. Dus ze gaan zelf op onderzoek naar regels en afspraken die ze moeten volgen. Bijvoorbeeld over energie en sportdrank. Mogen kinderen dat eigenlijk wel drinken?
0: Goed idee.
1: En zo nee, waarom niet dan? En een tof weetje, het idee voor het programma komt van Matthias. Die is 12 jaar en hij is nu de jongste audiovisueel auteur ooit geregistreerd bij Sabam.
0: Wauw.
1: Dat is toch cool?
0: Dat is cool.
3: Dat is crazy.
5: Ja. Heel cool.
1: Ja. Aaron, jij bent ook jong aan je carrière begonnen. Kan je dat aanraden?
3: Ik was 10 jaar toen ik Junior Eurosong deed. En eigenlijk wel, in die zin, dat brengt u toch wel heel veel bij. Op jonge leeftijd is dat al een soort scholing dat je krijgt. En dan ben je 17, 18 en dan kun je er eigenlijk echt aan beginnen.
0: Ja, ik snap het. Dan heb je al eens een camera gezien, heb je al eens het omroepgebouw gezien, de rode lamp, de stress, de druk.
3: Ja. En langs de andere kant is het vooral heel belangrijk om echt kind te blijven.
0: Ja.
3: Dat is het belangrijkste.
0: Maar ik heb het gevoel dat het allemaal wel goed gelukt is bij heel die boat van Junior Eurosong.
3: Ja.
0: Nee, ja, ongeveer toch, hè? Dat is niet helemaal scheef gegaan met al die kinderen of zo. Hè?
3: Niet allemaal.
0: Niet allemaal.
1: Niet allemaal, blonde mesje.
0: Nee.
1: Zoe, je moeten we in België nog een beetje leren kennen, maar we zijn daar volop mee bezig, want deze is nu bijna een maand uit.
6: Het zijn al 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast van banden tegen.
0: Ja, hoe was die maand?
5: Ja, heel erg leuk. Ik heb heel erg genoten. Heel veel met Aaron opgetrokken. Daar moet ik nog wel even aan wennen. Nee.
0: Ja, maar je leert het vermoedelijk pas kennen nadat je het hebt opgenomen. Want ik vermoed, ik weet niet hoe het ontstaan is, het nummer.
1: Hoe kwam je bij hem terecht? Of bij elkaar?
5: Nou ja, eigenlijk. Ik was dus in het depot. Ik deed het voorprogramma van Crasip.
1: In Leuven?
5: In Leuven. Ja. En ik zei tegen mijn eenaar, dus degene die met mij de muziek maakt, wat zijn het leuke mensen, de Belgen? Want ze luisteren echt naar me. Dus voor mij was dat helemaal nieuw. Want in Nederland, ze praten door je heen af en toe.
0: Een voetbalprogramma in Nederland is bruut.
5: Is bruut. En ik heb echt dingen meegemaakt dat ik dacht, weet je, nou ja, maakt niet uit. In ieder geval, toen zei ik dat, van kunnen we niet samenwerken met een Vlaamse artiest? En een week later zat ik toen met Aaron in de studio. Maar Aaron was niet zo op de hoogte als ik, volgens mij, wat we gingen doen.
3: Ik wist, dat het mijn duetje was.
5: Ik had geen idee, die jongen.
3: Want ik weet dat jij daar zo in de hoek van de kamer zat. En ik dacht ook de hele tijd, wie is dat meisje?
5: Ja, letterlijk.
3: Maar en we beginnen die song te schrijven en we beginnen dat in te zingen. En dan kwam jij erbij en zo. En dan dacht ik, oh, amai, die klinkt goed. En dan kwam ik het pas te weten eigenlijk.
5: Het was echt, want ook met 6 mensen zaten
3: we daar. Ja, we waren met heel veel.
0: Dus het is wel verfrissend dat jullie dat gewoon zo eerlijk vertellen. Hoe de muziekbusiness
3: werkt. Ja, maar ook omdat op een of andere manier was ik... Ik was nooit crazy hard van plan om dan natuurlijk er eventueel al zangers zijn geweest die duetten doen. Hier in Vlaanderen met Nederlandse artiesten. Dus ik had nog niet zo geduwd op dat idee. Dus ik vond het fijn dat de vraag dan vanuit wat anders kwam.
0: Ja. Het is een leuk resultaat natuurlijk. Hè. Je kon dus Aaron Blommaert strikken voor zijn eerste duet ooit. Ja. Wij zijn zeer benieuwd naar de live versie, hoe jullie dat live gaan brengen zo meteen. Dat is dus...
1: Aaron denkt nu, moeten wij zingen?
0: Nee, straks. Hey.

0: Dat is een mooi stukje songwriting, hè. Before you came into my life, I missed you so bad.
1: Hey, ja. Daar had ik zelfs nog niet naar geluisterd.
0: Er is over nagedacht, hè. Mooi. Carly Rae Jepsen, op bezoek Aaron Blommaert en Zoe Liva. Je zou denken, we moeten vooral Zoe beter leren kennen. Maar weten we eigenlijk alles al over Aaron Blommaert?
1: Uh-oh.
0: We ontdekken het vanochtend in...
2: Zus of Zoe. Yay!
3: We hebben wat vragen voorgelegd aan jouw zus Amber en aan Zoe. Nee. We gaan testen of jij kan raden wie wat over jou heeft gezegd. Dus van wie de antwoorden komen.
1: Oh my god, ja.
3: En zo komen wij dus jouw diepste geheimen te weten vanochtend. Ja. Aaron, we hebben aan jouw zus en aan Zoe gevraagd wat jouw lievelingseten is. Eén van de twee heeft gezegd... Lievelingseten, hè. Eén van de twee heeft gezegd... Philippe en Mathilde. Hmm. Over lievelingseten. Wie dat heeft gezegd, dat komen we zo te weten.
0: Heel random allemaal. Ja. Eerst gaan jullie live zingen. Zoe, heel blij dat je de Belgen zo tof vindt. Dat je wilde samenwerken met Aaron. Ik ben er zeker van dat de Q-luisteraars jou met open armen ontvangen. Ga maar naar de Q Live Lounge.
4: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
5: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising.
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Goku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
6: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
7: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
8: Amai.
7: En hier de trekhak uit. Klappen zonder een maat te raken.
8: Handig. En hier, automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
7: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
9: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
8: Amai, ik proef hier precies de zon.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
10: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
0: Het is zover. Ondertussen staan ze klaar in de Q Live Lounge. Aaron Blommaert en Zoe Liva. Ze hebben een nummer gemaakt over afscheid nemen zonder haat. Een lach en een traan. We hebben het goed gehad, maar het is dus tijd om afstand te nemen. Dit is Tranen van Goud, live bij Q.

0: Aaron Blomart en Zoe Levi. Tranen van goud, helemaal live bij Q.
1: Maarten en Dorothee.
2: En zoals wij hadden voorspeld, worden zij met open armen ontvangen door de Q-luisteraars. Zet die boy uit Lokeren, die stuurt tranen van schoonheid hier. Wat een pareltje, die song. Gunther uit Temps laat weten, 10 op 10, een zomerhit.
3: Hola.
2: Dat is misschien ook wel iets waar jullie op hopen of van dromen. Of zou mooi zijn.
3: Dat mag, hè.
2: Zou terecht zijn ook.
3: Ja, ik ben vrij.
2: En Ines uit Berlaar die stuurt, Zoe heeft echt een prachtige stem. Ik ben zo'n grote fan van haar. Ik wil nog veel meer van haar horen.
0: Ja. Over Aaron zegt ze niks, hè. Aaron, dit nummer staat ook op jouw nieuwe album Oorsprong. Kwam uit op 15 mei. Op die plaat staan heel veel songs over de minder mooie kanten van de liefde. Hmm. Ondanks dat jij volgens interviews en zo wel in een fijne relatie zit. Hoe capteer je dan dat gevoel van heartbreak?
3: Heel hard naar binnen kijken.
0: In je eigen lichaam.
3: Nee, ja, door niet alleen over mezelf te schrijven, hè, maar ook over andere mensen hun liefdesleven, wat vrienden van mij vertellen, dus geen geheim is veilig bij mij.
2: Oh nee, ben je zo iemand dat vrienden denken, als ik dat aan Aaron vertel, dan gaat hij er weer een liedje over schrijven.
3: Dat gebeurt wel.
2: Ja.
3: Ja, zo, er zijn bepaalde songs die bijvoorbeeld, zoals Hoe zit het met ons, of Hoe is het zover kunnen komen, is een song op het album. Dat zijn wel bepaalde zinnetjes die veel werden gezegd op een gegeven moment op café. En, hoe is het zover kunnen komen?
0: Ja, maar dat is zoals Ed Sheeran, hè? One friend's overdosed.
3: Ja.
0: One has two kids but lives alone.
3: Ja, degene die dat aan horen.
0: Overdosed.
3: Ja.
0: One's already on his second wife. Allee, dat is ook plezant, hè? Voor die man.
3: Zwaar.
0: Allee, in ieder geval, je hebt veel carrières. Presentator, acteur, zanger, die lopen soms een beetje door elkaar.
3: Ja.
0: Als je Tien om te zien presenteert, zoals komende zomer opnieuw, en je dan je eigen liedje weer eens brengt.
2: Ja, zo, ben je toch zo'n beetje de Willy Sommers van nu, hè? Nee, maar dat was toch vroeger ook altijd zo, dat de Willy dan presenteerde en dan ging die later zo in je hart zingen, dus dat is toch...
3: Ja, dat is waar,
2: toch?
3: Dat is waar.
0: Ja, ja.
3: Nee, maar ik vind dat soms ook, ik moet eerlijk toegeven, dat wel een beetje zo moeilijk is, omdat je dan een andere pet even moet opzetten. Maar ik probeer dat wel af te baken. Ik ben nu ook al met de mensen zo aan het praten van Tien om te zien van, kunnen we dat zo mooi mogelijk laten gebeuren, dat ik niet zo nog grap met een bakje dan zo naar mijn ding moet lopen. Ik vind dat niet tof.
0: Ja,
3: ik wil vooral met Zoe ervoor zorgen dat wij mooie dingen kunnen neerzetten daarbij Tien om te zien.
2: Maar Zoe, je hebt ook al geacteerd, hè?
4: Ja, klopt.
2: Toch?
4: Ja.
3: Echt?
4: Ja, ik zit in een film in Nederland, weet je niet.
3: Nee?
4: Nee.
0: Wie is dat meisje in de hoek?
3: Ja, maar ik heb nogthans onlangs tegen jou gezegd, want in de reeks dat ik nu heb gespeeld, zo van eigenlijk volgend seizoen, ik zou echt super cool vinden, moest je meedoen.
4: Ja, lijkt me heel erg leuk. Ik vind acteren ook echt leuk. Ik heb ook heel lang theater gedaan.
3: Ah, oké. Ja. En toen zei jij,
4: nee, ik was een beetje grapjes met jou aan het uithalen.
3: Ah.
0: Maar dus die reeks die je net hebt opgenomen, die krijgen dan een nieuw seizoen ook nog?
3: Nee. Nee, dat weet ik niet. Dat hoop ik wel.
0: Ah ja, oké.
3: Dat hoop ik wel.
0: Kunnen we daar al iets over weten, over die reeks? Of?
3: Ja, het is hier voor VTM, voor streams gemaakt. Het is de bedoeling, ik denk dat we zo richting de winter willen uitzenden en op streams hebben. Maar het is vooral, ik heb echt dingen gespeeld waarvan ik nu al denk, oh nee, mijn grootouders kijken ook naar tv.
0: Oh,
4: spannend.
2: Ja. Okay. Ja.
0: Jouw zus speelt ook toneel?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Ik wou even een overgang maken.
3: Ja.
1: Zus of Zoe?
2: We hebben wat vragen voorgelegd aan Zoe en aan jouw zus Amber. Kan jij raden wie wat gezegd heeft? Dat is eigenlijk de vraag. We hebben aan jouw zus en aan Zoe gevraagd wat hun lievelingseten is. En één van de twee heeft gezegd Philippe en Mathilde.
0: Ja.
2: Wie?
3: Ik zal beginnen met de vraag aan Zoe. Weet jij wie Philippe en Mathilde zijn?
4: Ja? Nee.
0: Koning en koningin.
2: Oh!
4: Ja, dat wist ik wel. Dat wist ik wel. Ja. Dus ik wil jullie testen.
2: Nee. Oh, dit was te gemakkelijk.
3: Ja. Dat is eigenlijk gewoon wat wij allemaal kennen als hete bliksem. Maar mijn grootmoeder heeft dat voor de eerste keer klaar.
0: Oh, wacht. Laat haar het uitleggen.
5: Mijn lievelingseten is Philippe Mathilde. En dat is een beetje een verzonnen naam door mijn mummy. Dat is eigenlijk hete bliksem. En die heeft dat voor het eerst gemaakt op de trouwdag van koning Philippe en koningin Mathilde. En vandaar is dat bij ons in de familie het gerecht Philippe Mathilde.
3: Voilà.
0: Wow.
2: Is dat ook jouw lievelingseten?
3: Ja, ik vind dat super lekker. Ja.
4: Wat is dat dan?
2: Maar weet je wat hete bliksem is?
4: Nee, ik heb geen idee.
3: Ja, hoe leg je dat nu uit? Dat is een overschotel.
2: We leren inderdaad Aaron beter kennen en Zoe leert ook België beter kennen.
4: Ja.
3: Het is eigenlijk iets wat heel veel wordt gegeten wel. Dus het is gehakt. Dat weet je wel, hè, wat dat is.
4: Ja. Oh.
3: Nee, en dan, wat zit er dan?
2: Appelmoes
3: en puree. bovenaan.
4: Oh, oké. Okay. Dat in de overschotel.
3: Ja. Ja,
2: voilà. Aaron, wie zei dit over haar grootste idool? Ik ben van meerdere mensen fan. Van Aaron bijvoorbeeld. Wie heeft dat gezegd? Jouw zus of Zoe?
3: Dan denk ik Zoe. Heb je dat niet gezegd?
4: Wel. Nou, ik ben wel van meerdere mensen fan. Hè. Aaron is daar ook een van. Hè. Daar moeten we niet... Maar ik ben ook heel erg fan eigenlijk van

0: Something Just Like This, Chainsmokers en Coldplay. Ook een fijne samenwerking. 8:30, tijd voor het korte nieuws. Delphine, die grondslapers in de gevangenis, dat cijfer dat blijft maar stijgen.
1: Ja, en vooral opvallend daarbij, een jaar geleden was er in de gevangenissen voor 245 mensen geen bed, dus een matras op de grond kregen zij dan. En in een jaar tijd is dat cijfer maal 3 gegaan. Terwijl er sinds vorig jaar ook een noodwet is, net om dat probleem van grondslapers aan te pakken. Maar tegelijk zijn er ook minder enkelbanden goedgekeurd. En daar zit het zowat. En het heeft gevolgen natuurlijk, want door die extra matrassen in die cellen te leggen, is er bijvoorbeeld geen plaats voor stoelen en eten gevangenen op de grond of zelfs op een bed. En vanaf volgende zomer is het niet meer verplicht om een gevaardriehoek te zetten als je pech hebt. Dat is goedgekeurd omdat er te veel ongevallen gebeuren terwijl mensen die driehoek aan het zetten zijn of aan het zoeken zijn. De wegpolitie zegt ook dat ze daar eigenlijk geen boetes voor geven als je het niet doet, net omdat het zo gevaarlijk is. En daarom volstaat het dus vanaf volgende zomer om je vier richtingaanwijzers aan te zetten als je pech hebt.
0: Dag Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Frank Tamara uit Wetteren heeft een berichtje gestuurd.
3: Goedemorgen Maarten en Dorothee. Ik heb zondag een barbecue voor mijn verjaardag. Kunnen jullie straks aan Weerman Frank eens vragen wanneer er wat meer zekerheid zou komen over het weer? Wij zouden natuurlijk heel graag buiten kunnen zitten in plaats van binnen. Dank u wel.
0: Ja Frank, ze stuurt dat berichtje natuurlijk omdat jij gisteren echt absoluut geen verhaal

0: Heldering kon brengen. Het was voor jou ook één groot mysterie, de zondag. Heb je al wat meer duidelijkheid over zondag en over de dagen daarvoor?
1: Moet ik eerst met vandaag beginnen of eerst zondag?
0: Ah, wel, maar dat is voor de spanningsboog misschien beter, ja. Dus begin met vandaag en dan, oh, spannend, zondag.
1: Ja. Nee, maar inderdaad, vandaag eerder wisselvallig weer met een paar felle buien nu nog over het uiterste noordoosten. Dat gaat ons land verlaten. Dan hebben we nog links of rechts een enkele bui. Wordt het tijdelijk even droog, maar in het ten westen van ons ligt ook nog een regenzone. Dus dat is voor in de loop van de namiddag. Dus dan gaat het opnieuw regenen vanaf de kust. Tegen de avond zal dat ook het oosten van het land bereiken. Temperaturen 18, 19 graden. Morgen is het dan eerst op een enkel buitje naar droog, maar al snel ontstaan er toch stapelwolken die kunnen uitgroeien tot felle buien, al dan niet ook het onweer. En tegen het eind van de dag wordt wat beter en zal het ook wat zonniger worden in het westen van het land bij 18 graden. Vrijdag ongeveer hetzelfde scenario, alleen is het zo dat de buien minder intens zijn. Maximaal wordt 19 graden en dan het weekend wel zaterdag. Dat ziet er niet zo goed uit, al vrij snel vanaf het zuidwesten veel wolken, af en toe wat gemiezer. Later op de dag kan het wat feller gaan regenen bij 20 graden. En dan zondag, daar kan ik bij sowieso al vertellen dat het lijkt wel de beste dag van het weekend te worden. Er zitten nog wat verschillen tussen de weermodellen, maar ik moet zeggen dat de meerderheid er wel voor kiest dat het droog gaat blijven. Dus, en dat in de loop van de dag zon er even door kan komen. Als dat het geval is, dan kan het zelfs nog iets warmer worden dan zaterdag. Dus begin de 20 moet dan haalbaar zijn. Ja. Maar goh, ik zou mijn hand nog niet volledig voor het vuur steken, want er zitten ook wel
2: verschillen. Nee, maar de meerderheid kiest er wel voor dat het droog blijft.
3: Ja, maar ja.
2: Er kiest de meerderheid. Dat, wel voor, denk ik.
3: Ja, maar ja.
1: Dat is zo, maar de ervaring leert dat dat daarom niet 100% zekerheid geeft, natuurlijk. Ja. Dus voor hetzelfde geld wordt dat morgen weer veranderd. Maar feit is wel, dat lijkt toch het geval te zijn dat zondag net de betere dag is van het weekend, dat wel.
3: Ja.
2: Maar ja, beter ten opzichte van slecht is nog altijd niet top.
0: Ja, voilà, inderdaad. Ik vind het toch allemaal...
1: Ja,
0: we zijn er nog niet.
1: Morgen zijn er nog niet. Voilà, daar komt het op neer. Ja.
0: Oké. Okay. Morgen meer.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Zeven files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Hasselt, E313 tussen Ham en Beringen. Daar moet je 40 minuten extra rekenen. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Een half uur extra. Richting Gent tussen Antwerpen Noord en Borgerhout een kwartier erbij tellen. Richting Antwerpen E313 gaat het traag tussen Massenhoven en Antwerpen Oost. 20 minuten extra. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord ook 20 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Vilvoorde een kwartier extra. En dan nog richting Brussel, 1:10 tussen Zemst en Machelen, 13 minuten erbij tellen.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Dorothee's Doordenker.
2: Wie nooit lacht, krijgt rimpels zonder reden.

0: beetje over binge drinking. Om wakker te worden natuurlijk wel. Alesso en Nate Smith.
1: Maarten en Dorothee.
0: En vanochtend bij ons Aaron Blommaert en Zoe Levi. Ze hebben samen mooie muziek gemaakt. De live versie komt straks zeker nog online.
2: Ik zie nu net, Zoe, dat je een hele coole tattoo hebt.
3: Ja,
2: op jouw
3: beeld
2: staat Ik Zing.
3: Ja. Ja, zeker. Ik heb een nummer Ik Zing. En dat is best wel een goede hit geworden in Nederland. En toen lag ik dus, was ik bij een tattoo convention en ik dacht, ja, zet het er maar gewoon op.
2: Ja, maar het is wel zo echt, ik vind het heel mooi, maar het is zo, het is dubbel leuk.
3: Want... Ja, omdat het op mijn keel is en je zingt natuurlijk.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja,
0: dat...
2: ja. Allee, ja, we hebben het toch even uitgelegd.
3: Ja, dat is voor de mensen die het niet zien.
0: Ja, oh, ja. Ja. Wel badass natuurlijk op je keel. Hè. Want ik ga nu af en toe zwemmen met de kinderen. Dat is een nieuwe gewoonte.
2: Wacht.
0: En ik ontdek dan ineens hoe heel veel dorpsgenoten tattoos hebben.
3: Ja, dat is wel waar.
0: Oké. Meer mensen dan ik dacht. Maar bij jou natuurlijk, ja.
3: Ja, je ziet het gelijk.
0: Een bewuste keuze, hè.
3: Ja.
0: En heb je daar lang over nagedacht? Of?
3: Nee, iets te kort misschien. Ik heb het op de dag zelf besloten dat ik het ging doen.
0: En had je toen al aan de zijkant ook al?
3: Ja, die heb ik echt al sinds ik 19 ben. Ik ben nu 26.
0: Ja, dat maakt het natuurlijk makkelijker om het nog iets bij te zetten.
3: Ja.
0: Ja. Maar ja, dat is een ja, dat, als artiest is dat natuurlijk mega graaf. Hè?
3: Ja, mijn moeder was niet zo blij hoor, kan ik zeggen.
2: Zoals dat Maarten zou hebben, ik praat.
4: Ja. Ik presenteer.
2: Ik lul ook maar wat uit mijn nek.
1: Oh, zus. Of Zoe.
2: Ja, moeten inderdaad even door. Aaron, jouw zus kent jou al heel lang. Hebben jullie een goede band?
4: Zeer goed, ja. Ja, we zijn eigenlijk echt beste vrienden, zo een beetje.
2: Zoe kent jou ondertussen ook al goed. Jullie trekken nu vaak samen op. Wat hebben jullie zo al allemaal samen gedaan dan de voorbije maand sinds de single uit is?
4: Jij was op mijn albumrelease eigenlijk.
2: Album-release,
4: we hebben daar samen opgetreden in Depot in Leuven. Dat was superleuk. En ik merkte ook dat het publiek zo... Ik weet niet, Zoe moet niet veel doen en mensen zijn direct mee in Vlaanderen. Dus dat is wel iets gek. En ik vind vooral, wat ik leuk vind bij Zoe en ikzelf, is dat wij lachen graag met
3: Klopt,
4: dingen.
3: Ja.
4: Het liefst met mensen.
2: Ja. Maar zo, met andere mensen.
4: Ja, maar lief, hè. Toelachen.
0: Ja.
4: Maar zo, ik denk dat wij allebei een goede portie zelfrelativering. Zo van weten, het is ook maar dat.
2: Ja.
0: Ja, maar het is ook maar dat.
2: Ja, we hebben aan jouw zus en aan Zoe gevraagd, wat is de raarste gewoonte van Aaron?
0: Mm-hmm.
2: Wie zei daarover? Het zijn er wel wat, maar vooral de gekke dansjes die hij constant doet.
4: Oei.
2: Van wie was dat het antwoord?
4: Ja. Dat kan wel van ze allebei komen, denk ik.
2: Ja, we willen een naam.
4: Ik denk dat jij dat hebt gezegd, Zoe.
0: We gaan eens luisteren.
3: Ik denk dat een hele rare gewoonte, die ook wel heel leuk is, is dat hij heel vaak danst. Dus hij heeft soms gewoon van die gekke kleine dansjes die hij dan doet. En ik doe dat dan ook. Dus dan doen we dat heel vaak samen. En ik heb nog nooit iemand ontmoet, zei ik vorige keer tegen hem, die ook dat soort dansjes doet. Dus gewoon een beetje gek doen de hele tijd. Of af en toe een heel dom grapje maken.
0: Ja, hij is wel goed aan het scoren, vind ik.
4: Ja, en ook zo specifiek op bepaalde nummers. Hè, heb ik altijd een apart dansje.
2: Oh.
4: Ik heb er bijvoorbeeld één op Papa Oute. Kan die doen als je wil?
0: Ja, dat is goed.
4: Dat is zo,
0: wacht, ik ga hem er even bij. Hè. Papa Oute, dat is nog
2: Ik zal het proberen beschrijven, hè, het spektakel dat zich hier afspeelt.
4: Maar doe vanaf Oute Papa.
0: Ja, de
2: totale. Oh, amai, het is een beetje Stromae-achtig. Ja.
4: Moet dat vind ik dan niet. Wacht, dat is niet onder de indruk.
2: Ja, het is een soort van...
0: Het is zo'n Stromae, hè. Ja.
2: Robot gecombineerd in de armen met een soort van kniezwengel onder.
4: Ja. Ik moet nu zeggen, eigenlijk als de muziek eronder zit, is het minder leuk en minder grappig. Het is leuk als ik het
0: aan de muziek
4: doe. Het gewoon out of the blue.
2: Ja, want
4: anders, goedemorgen,
2: anders,
4: en dan begin ik zo.
2: Was het hilarisch.
0: Ja, anders dan hadden we hier, amai.
2: Ja.
0: Jouw zus heeft ook op die vraag geantwoord. Wat jouw raarste gewoonte is.
4: Oh, nee.
0: Ik weet niet of je het leuk vindt. Want we haar antwoord zo meteen ook delen. Met de natie.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
8: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
7: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Ah.
10: 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of in je winkel.
11: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
12: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
13: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
12: Ja, of 2 abonnementen, of...
13: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
14: Of is dat vals spelen?
12: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
15: Code Yellow!
16: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Q. Maarten en

is en hart volgt, kan soms een bumpy road tegenkomen. Follow your heart, maar drive safe, alstublieft. Miles Smith en Niall Horan. Aaron Blommaert en Zoe Levi in de show brachten daarnet live een nieuwe nummer Tranen van Goud.

0: optredens komen eraan. Veel festivalletjes. Hoe ziet jullie agenda eruit?
1: Goed eigenlijk.
2: Goed, ja.
0: Druk.
2: Ja. Mooi in koro. Ja. Jullie hebben het voorbij uur in koor leren praten. Ja. Goed. En druk. Maar wat gaan jullie allemaal doen? Waar staan jullie zoal?
1: Goh, op heel wat plekken in mijn geval. Zo, Suikerrok is een hele leuke. Ik ben nu aan het denken, wat is er al gecommuniceerd? Zo, Rijversfestival toestanden.
2: Maar er komen dus nog nieuwe dingen aan.
1: Ik weet het niet. Ik denk dat misschien nu wel alles is gecommuniceerd, hoor. Maar ja, langs de andere kant ook tv-opnames en zo. Dus dat is wel leuk, 10 om te zien
2: en
1: zo. Ja, ja.
2: En Zoe, bij jou?
3: Ja, ook heel veel. Maar dan vooral in Nederland. Ik ga ook wel een paar keer met Aaron mee. Maar in Nederland heb je Constatie of Opper de Pop of Hullabaloo. Of
1: daar ga ik ook zijn bij Constatatie.
3: Ja, toch? Daar ga je mee.
1: Ja.
3: Het festival van Bluff.
1: Ik heb mezelf net uitgeboekt.
0: Daar gaat zij dus ook zijn. Hè? Maar dus dat je weer niet schrikt als ze daar ineens zit. Dat je denkt dat je daar alleen geboekt bent, maar dat je eigenlijk gewoon met haar moet meezingen.
2: Ja, Bluff kennen wij hier vooral van Zoute Landen, denk ik, met Sjeike Arnaert. Maar hij organiseert het.
3: Ja, het is hun festival. Het is echt hun eigen festival georganiseerd. Doen ze echt al 20 jaar volgens mij.
2: Oké. Okay.
3: En het is een heel, heel groot festival. Ik denk 40.000, 50.000 bezoekers.
0: Wauw.
2: Ja. Maar hebben jullie dan nog tijd voor andere, ja, meer klassieke zomerplannen? Op reis gaan bijvoorbeeld? Of zit dat er niet in?
3: Nee, niet in de zomer, nee.
1: Nee, dat weet ik ook niet.
3: Nee.
1: Ik doe dat pas zo als alle zomeroptredens zijn gedaan. Dus dat is begin oktober of zo?
3: Ja, een beetje rond die periode.
0: Oké. Zoe, Mathieu Terijn, die kent jou heel goed. Soms wil ik blijven rijden. Allee, heel goed. Toch al beter dan Aaron Blomma. En die zei onlangs dat hij rond de zomer nog eens naar Nederland trekt voor schrijfsessies, onder andere met jou. Maar wat hebben jullie dan al concreet iets gepland of hoe gaat dat?
3: Ja, 12 juni.
2: Oké, dat is al heel snel.
3: Volgende week.
0: Ja?
3: Dus hij is in Amsterdam. En hij vroeg van ja, is het leuk om samen te schrijven, dus dat gaan we doen. Ik ben heel benieuwd.
2: Okay. Maar is er al een soort van gewenste uitkomst misschien om samen iets te maken of te gewoon een beetje brainstormen?
3: Nee, ik denk wel dat we samen iets willen maken, maar er is nog niet echt een concreet plan van dat is voor een album of voor een single. Of
0: gewoon chill.
3: We kijken gewoon waar het uitkomt.
0: Op het gemak.
3: Ja.
0: Oké. Okay. Ah ja, we hadden nog een onthulling beloofd.
4: Zus of Zoe?
2: De zus van Aaron, Amber en Zoe, die hebben verschillende vragen van ons gekregen. Maar wie heeft wat geantwoord? Maar moeten we misschien tussendoor nog even een lieve doen? Een lieve?
0: Ja.
2: He, want we hebben hen allebei gevraagd. Nee. Wat is de mooiste kant van Aaron?
1: Uh-oh.
2: Jouw zus of Zoe zei, hij is een topsupporter in wat je ook doet.
1: Oh. Ik denk dat dat mijn zus was.
0: Maar eens luisteren.
5: Ik vind Aaron wel, dat is een grote supporter. Dus wat je ook doet, en met wie die ook praat, en of dat dan nu een grote sporter is, of iemand die met acteren bezig is, of heel handig is, die zal dat altijd bejubelen. En die gaat ervoor zorgen dat je een goed gevoel hebt over jezelf. Dat is, en ik vind dat echt ongelooflijk lief en straf aan Aaron, is dat hij echt, wat je ook doet, die zal altijd supporteren.
2: Ja, Zoe, kan jij daar ook in vinden?
3: Ja, heel erg. Aaron is heel supportive. Maar het is gewoon, hij is ook heel blij met zichzelf. En daardoor is hij denk ik ook heel blij voor een ander. Nee, maar dat is belangrijk. Nee,
0: dat
3: klinkt heel raar. Maar dat is meestal wel. Als je blij bent met wat jij doet, dan kan je ook vaak heel blij zijn voor andere mensen.
1: Er is geen afgunst.
3: Er is geen afgunst, dus geen concurrentie. Dat is wel, vind ik, heel bijzonder.
1: Ah, dat is lief.
3: Ja.
0: Okay.
1: Mooi compliment.
0: Ja, zeker. We hadden het daarnet al over. Wat is de raarste gewoonte van Aaron? Het antwoord van je zus willen we je niet onthouden. Luister goed.
5: Als Aaron een scheet laat,
0: dan
5: durft hij dat thuis wel eens op te scheppen met zijn hand. Maar ja, dat klinkt nu heel raar, maar als in van, hij wil het ons dan laten ruiken. Dus hij neemt het precies in een kommetje in zijn hand en schuift het dan onder onze neus.
6: Stop! Dat gaat niet! Echt, je kunt mij niet zo goed zetten eerst op de radio.
0: Aaron, dit kan toch niet?
3: Maar, ook hoor.
2: Zo in jouw gezicht.
3: Ja, maar dat kan je niet maken.
0: Het is ook mooi dat we in één beeld...
6: Al de mogelijke seksappeal die ik had... is weg.
3: Helemaal verdwenen.
0: Het is ook mooi dat we in één beeld, om het technisch te omschrijven, een duo-shot, de verschrikte reactie van Zoe ook in beeld hadden.
6: Ik ga het nooit bij jou doen.
3: Ik hoop het niet, Aaron, nee.
2: Oh nee, nu gaan zo de echte fans dat willen, Aaron.
3: Ja, waarschijnlijk wel. Dat pak je ook nog.
2: Ja, please, ik wil ook.
0: Hij heeft bij mij al het kommetje gedaan en bij u nog niet. Ja.

0: Love. Leona Lewis, bijna 9 uur. En de woensdag is goed begonnen met Aaron Blommaert en Zoe Levi. Misschien eerst nog even tussendoor. Wat denken jullie dat Simon Leerkracht lager onderwijs vijfde leerjaar verdient?
1: Wow.
2: Oh, daar heb ik echt geen idee.
0: Ik ook niet.
1: 2600.
0: Ik heb geen idee, maar het antwoord horen we om 9:30. Dan spelen we natuurlijk verdubbel je loon in 60 seconden. Maar voor het zover is en we aan het foute uur beginnen, Zoe, na de zomer ben jij te zien in Beste Zangers.
1: Ja, klopt.
0: Dat is de Nederlandse tegenhanger van Liefde voor Muziek. In hetzelfde seizoen als Clouseau.
1: Ja.
0: Oh,
1: dat was echt leuk.
0: Ja, je echt zo, ja... Koen en Chris heel goed leren kennen, hè?
1: Ja, heel erg goed. En ik was al wel een beetje fan van ze.
3: Ja, want het is al opgenomen.
0: Sorry, ja, ja.
1: Ja, het is al opgenomen.
0: Ah, wel, hoe was het?
1: Het was fantastisch. Het was echt heel leuk om te doen.
0: Heb je nu ook zo echt... Ja, ben je nu best friends dan met Koen en Chris?
1: Nou, eigenlijk wel een beetje. Een klein beetje. Ik had vorige week ook nog een soort interview met hun. En ze zijn gewoon heel lief. Heel professioneel. Heel warm. En ik was in eerste instantie een klein beetje bang. Omdat ik dacht, ja, Clouseau. Nou, ze hebben wel iets statigs.
0: Ja, ja.
1: Je hebt mensen dat je gewoon hun ziet. Dat je denkt, oh hoi, ik ben zo, ik adem ook. maar ze waren dat helemaal niet. Dus ja, ik ben wel heel blij dat ik hun heb leren kennen.
0: Ja, en ze inspireren jullie ook, hè, als we luisteren naar Tranen van Goud.
4: Ik denk alleen maar, daar gaat ze, ben ik jouw Clouseau.
0: Ja. Hebben ze er al op gereageerd?
5: Nee.
1: Jawel.
2: Ja, ja, bij jou dan, niet tegen mij.
1: Ja, niet tegen jou, maar wel tegen mij. Wel.
2: Wat hebben ze gezegd?
1: Nou, ik liet het dus horen. Ik zeg, kijk, kijk, jullie zitten... En, oh, Aaron, echt een goede zanger, echt een goede acteur ook. Hij doet het zo goed, professioneel.
0: Wow.
1: Maar heel enthousiast over jou.
3: Oh, wauw, dus het was zelfs geen compliment over de lyric, maar over Aaron.
1: Ja.
3: Oké. Okay. Ja.
2: Nee, ja.
3: Heb je ook makkelijk een nummer kunnen kiezen uit het oeuvre van Clouseau om dan
1: ja,
3: zelf mee aan
1: te doen? Ja. Ik heb er wel 3 dagen over gedaan om er doorheen te moeten komen. Want
3: veel,
1: het is
3: hè?
1: Echt veel.
3: Ja. Aaron, Liefde voor Muziek zou toch ook iets voor jou zijn?
2: Ik zou dat heel graag doen, ja. Ik zou dat heel, heel, heel
3: En je hebt toch
2: doen.
3: Ondertussen genoeg hits ook?
2: Ondertussen heb ik ook gewoon een... Want ik heb wel al eens nagedacht om zoiets mee te doen, maar toen had ik gewoon nog geen repertoire natuurlijk.
0: Ja,
2: dus nu heb
0: ik
2: een album.
0: Ja.
2: Het is 2 weken, dus nu zou het kunnen.
6: Ja, het gaat gebeuren dan. Hè. Allee, ik denk dat...
2: Als ze luisteren niet bij VTM.
3: Ja. Het zou heel terecht zijn.
6: Heel terecht,
3: ja. Wat brengt jullie dag nog...
1: Ja, de WK-wedstrijd.
0: Ah ja, tuurlijk.
1: Dus ik ga zo terug naar Nederland.
3: Tegen Algerije. Sorry.
2: Ja. Ik heb nog een signeersessie voor mijn album.
0: Oh, waar?
2: Ja, in Hasselt.
0: En waar?
2: Ja.
0: In een shoppingcentrum.
2: Ik denk in een standaard boekhandel.
0: Ah, leuk.
2: Zo. Ja, zo. Okay, zoiets.
3: Daar hebben ze ook diddelblaadjes trouwens.
0: Ah ja,
2: maar doe ze dat terug?
3: Ja, ja, ja, ja, zijn dat terug is te koop. Dus daarmee is de cirkel rond.
2: Ik heb die nog liggen, hè.
0: Ah ja, voilà. Je kan er dus niet nieuwe kopen.
2: Wauw.
0: Goed. Duidelijk nog wilde plannen, jullie allebei. Geniet daarvan. En dankjewel om langs te komen vanochtend.
1: Jullie bedankt.
0: Zoals gezegd, richting het foutuur.
7: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
8: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
9: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
8: Echt? Oh, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
0: Goedemorgen, ruim 9 uur. Delphine heeft het nieuws.
12: Goedemorgen. De gevarendriehoek is te gevaarlijk en dus moet je die vanaf volgende zomer niet meer verplicht achter je auto zetten als je pech hebt. Het verdwijnt in de nieuwe wegcode, zegt Verkeersinstituut Vias.
13: Omdat je uit de wagen moet stappen om die gevarendriehoek te gaan zetten, je moet dus wandelen op de pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. Bovendien kan die gevarendriehoek soms wegwaaien. Bij pech op de autosnelweg is het echter zaak om zo snel mogelijk zelf je in veiligheid te brengen.
12: In de plaats moet je vanaf volgend jaar je 4 richting aanwijzers te gelijk opzetten. De Vlaamse regering verplicht De Lijn om een aantal pijnpunten aan te pakken, omdat ze al te lang aanslepen, zoals de communicatie met de reizigers of de transparantie over haar cijfers. Vanaf 1 juli gaat De Lijn meer dan 40 buslijnen schrappen en bijna 300 lijnen minder vaak laten rijden, en dat leidde de voorbije maanden tot stevige discussies. En in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden door een Russische droneaanval en 11 mensen gewond geraakt, dat zegt Rusland zelf. Het gebeurde in de regio rond Donetsk. De slachtoffers zaten op een bus die naar het schiereiland de Krim reed. Er is kans op felle buien. Na de middag even droger, vanavond dan weer regen. We halen 19 graden en morgen ook buien, mogelijk met onweer. Dan wordt het zo'n 18 graden.
5: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Hasselt. E313 tussen Ham en Beringen. 40 minuten extra
0: rekenen. Allemaal al onderweg naar Aaron Blommaert natuurlijk. Hè. Standaard boekhandel. Sorry.
5: Richting Brussel gaat het traag op de enige 10 tussen Zemst en Machelen. 20 minuten extra. Richting Antwerpen enige 10 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 20 minuten erbij tellen. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook 13 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring, daar gaat het traag tussen Expo en Machelen. 20 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten erbij tellen.
0: Als je het begin van een werkdag ideaal kan maken, waarom zou je dat niet doen? En gewoon het foute uurkeilhout opzetten. Maar ja, natuurlijk wel. Laat u gaan.

0: My Heart Will Go On. 18 over 9 woensdagochtend.
1: De foutste stem op de werkvloer.
0: 26 juni staan we met alle Q-DJ's op het podium van de Foute Party. En er is nog één plekje vrij in het team. We hebben een vacature openstaan voor de foutste stem op de werkvloer.
2: Wij zoeken dus iemand die het Foute Anthem brengt op de Foute Party. De opening ook van de avond. Een unieke flexijob. Voor één avond dus.
0: Absoluut. Via qmusic.be kan je solliciteren. En tussen 9 en 10 kan je volop repeteren. Hier is Otto Knows.
1: Het Foute Uur.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
2: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
4: Bitterballen, hey, hey.
3: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Yeah! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
6: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
8: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
7: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
8: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
7: Ah, ja?
8: En daardoor veel minder potten verf, hè?
7: Ah, bon.
8: Ja.
7: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
0: Maak het mooi bij je thuis.
2: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
9: Hersteld, Carglass vervangt.
10: Auto ruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
14: 9:30. Goedemorgen. 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Hasselt op dit moment. E313 tussen Te Senderlo en Beringen. Een half uur extra rekenen. Richting Brussel. Enige 10 tussen Zemst en Machelen. 13 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen. E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord. 11 minuten erbij tellen. E17 tussen Kruibeke en Antwerpen West. 6 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Machelen. 10 minuten erbij tellen. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. Op 10 minuten extra.
15: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
16: Simon uit Gullegem, goedemorgen.
17: Goedemorgen Maarten, goedemorgen Dorothee.
16: Hallo, wat doe je van werk?
17: Sorry?
16: Wat doe je van werk?
17: Leerkracht aan onderwijs, sorry.
16: Nee, geen probleem. Hoeveel verdien je elke maand netto?
17: €2.375,05.
16: Zoe Levi dacht vanochtend dat het 2600 zou zijn. Zou je graag meer verdienen? Oei, dat had ik eigenlijk niet mogen vragen.
18: Nee, dat is in het verkeerde keelgat geschoten.
16: Je bent beledigd, jongens. Ai. Simon? Nee, jong.
18: Ja, en de verbinding moet wel goed zijn om het spel te spelen, natuurlijk.
16: Ja, want beter nu dan tijdens het spel.
18: Als hij wegvalt tijdens de vraag, dat is ook een beetje sneu, natuurlijk.
16: Ik wil er nog wel iets over zeggen.
18: Hallo?
16: Simon, kan je ons goed verstaan? Is de lijn goed? Want ja, voor dat spel is belangrijk, hè?
17: Ja, inderdaad. Sorry.
16: Nee, maar ik vroeg dus, zou je graag meer verdienen?
17: Dat is altijd welkom, hè, natuurlijk.
16: Ja,

0: natuurlijk. Maar weet je wat ik ook is? Ik denk dat we meer belastingen betalen dan de Nederlanders. Ik denk dat daarom zou je het iets hoger inschatten.
1: Ah, zo. Maar ja, heel veel dingen zijn in Nederland ook wel duurder.
0: Voilà. Vandaar.
1: Ja, maar je kan ook geen opslag vragen als leerkracht, hè?
0: Ah, nee.
2: Nee, dat zou makkelijk zijn, maar ik denk niet dat ze dat gaan goedkeuren.
1: Nee, dus ja, de radio als laatste redmiddel.
0: Zo is het, inderdaad.
1: Simon, als jij onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Ik zou het wel graag doen, zo'n leerkracht lager onderwijs. Ik denk dat dat echt heel plezant is. Nee? Jij niet?
1: Nee, ik ben
2: maar dat is ook zeer plezant.
1: Ik kan me voorstellen hoe Maarten zou zijn als leerkracht.
0: Ik zou dat goed doen.
2: Ja. Ik denk dat ook.
0: Ja, ik zou dat graag doen en goed doen.
1: Ze zouden alles door elkaar leren waarschijnlijk.
0: Dat wel.
1: Als ze het maar kennen.
0: Ja. Goed, maar we gaan je niet zenuwachtiger maken dan nodig. Ik ga aftellen. Veel succes. 3, 2, 1, go.
1: Van welke band is Walter Grootaars de leadzanger?
2: Pas.
1: Welke rivier stroomt door Brussel, de Deile of de Zenne?
2: Pas.
1: Voor welke Pixar-film die deze maand uitkomt, heeft Taylor Swift muziek gemaakt?
2: Ik hoor het niet goed. Pas.
1: Hoe heet de Romeinse tegenhanger van de Griekse liefdesgod Eros?
2: Pas.
1: Wat is het beroep van Kabouter Lui in de Studio 100-reeks Kabouter Plop? Maar wat was... Ja, oké, we zullen stoppen.
0: Hij hoort niks, hè.
1: Wat hoor je niet?
0: Hij hoort niks.
2: Stop.
0: Stop.
1: Stop. Ja, pas, ja. Stop. Hallo?
2: Ik hoor de vrouw niet.
0: Ja, dat is een probleem. Ja. Kunnen we niet gewoon terugbellen met de gewone telefoonlijn via de gewone... Gaan we dan opnieuw beginnen? Ja,
1: ja, maar dan kunnen die vragen al opgezocht zijn. Hè?
0: Maar hij heeft ze niet gehoord.
1: Misschien collega's wel.
0: Ja. Dat is wel waar.
3: Hallo?
0: Kan je het nu horen?
3: Ja, nu hoor ik het beter, ja.
0: En zijn er collega's die mee aan het luisteren zijn via de radio?
3: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Je bent alleen aan het spelen?
3: Mijn vriendin zit naast mij, maar ik ben momenteel thuis.
0: En zij luistert ook mee via de telefoon?
3: Nee.
0: Wat?
3: Ze zit naast mij, maar het is soms dat wij zitten in de living en soms valt die verbinding precies weg.
0: Ja, oké. Okay. Maar zullen we nog iets proberen?
3: Ja.
0: Ja? Oké, okay, we gaan gewoon nog eens proberen. Oké. Okay. 3, 2, 1, start.
1: Van welke band is Walter Grootaars de leadzanger?
3: Pas.
1: Welke rivier stroomt door Brussel, de Deile of de Zenne?
3: Pas.
1: Voor welke Pixar-film die deze maand uitkomt, heeft Taylor Swift muziek gemaakt?
3: Pas.
1: Hoe heet de Romeinse tegenhanger van de Griekse liefdesgod Eros?
3: Pas.
1: Wat is het beroep van Kabouter Lui in de Studio 100-reeks Kabouter Plop?
3: Postbode.
1: Hoeveel jaar is een koppel getrouwd bij een diamanten huwelijk?
3: 60.
1: In welke sport staat love voor een score van 0 punten?
3: Pas.
1: Wat is de voornaam van de vrouw van de Britse koning Charles?
3: Meghan?
0: Nee, Camilla.
3: Camilla. Oh,
1: maar Meghan is inderdaad wel de vrouw van prins Harry.
0: Ja, tuurlijk.
3: Ja.
0: Hé, hey, we hebben ervoor gekozen om je op je woord te geloven. We hebben gewoon het spel opnieuw gestart. Ik vind de goedheid van de mens en weet je, een leerkracht lager onderwijs, als we die al niet meer kunnen vertrouwen...
1: Dat vind ik ook.
0: Dat is het einde van onze maatschappij. Dus,
1: oh my, dat zijn de grote
0: woorden. Nee, dat is waar. Hè, dat is waar. Ik denk vertrouwen eerder, je in de leerkracht.
1: Maarten van Quali als leerkracht, dat is het einde van de maatschappij.
0: Ja, dat zou ook kunnen. Ja.
1: Walter Grootaars, liedzanger van De Kreuners, de Zenne die stroomt door Brussel. Taylor Swift heeft muziek gemaakt voor Toy Story 5, die deze maand uitkomt. Ja. Griekse liefdesgod Eros, de Romeinse tegenhanger daarvan, Cupido of Amor hadden we ook goed gerekend. En Love, een score van 0 punten in het tennis.
3: Geen tennis van,
1: dat is duidelijk. Maar kijk, geen score van 0 hier. Wel 2 juiste antwoorden, dus een score van €20. Dat is toch ook mooi, hè?
3: Ja, dat is zeker goed meenemen.
0: Voilà. Dankjewel en succes in de klas, hè. Nog een viertal weekjes.
3: Dankjewel. Dankjewel, inderdaad.
0: Yo, bye-bye.
3: Dag.

0: 12 uur met Bryan Adams en Heaven. Wat je nu hoort is muziek van de Hoedsoelen. Nu, de Hoedsoelen, ik heb dat moeten opzoeken. Ik veronderstel dat jij ook niet weet wat of wie het zijn.
1: Nee.
0: Het is een volk dat al heel lang in de Karpaten woont. Bergketen in het westen van Oekraïne. Ze hebben kleurrijke kleren, vrolijke dansen. Ze hebben bijzondere muziek met oude instrumenten. En hun cultuur heeft Ruslana geïnspireerd om deze parel te maken. Gebaseerd dus op die muziek van de Hoedsoelen. Een volk dat ook heel lang leeft. Dus daar doen ze ook research naar hoe dat komt en zo. Heel interessant. Maar vooral ook de inspiratie voor deze dijk.

0: het Foute Uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
0: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Motorpech en Nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Goedemorgen, tijd voor nieuws van 10 met Delphine.
11: Goedemorgen. 3 keer meer grondslapers in een jaar tijd. In onze gevangenissen was er vorig jaar voor 245 mensen geen bed. Nu zijn dat er al 3 keer zoveel. Sinds vorig jaar is er nogthans een noodwet net om dat probleem aan te pakken. Maar die heeft een omgekeerd effect, vertelt collega Farouk Özkünes.
12: Die noodwet is er in augustus vorig jaar gekomen. Komt erop neer dat de strafuitvoeringsrechter moet beslissen over toekennen van een enkelband. Wat we zien is dat strafuitvoering rechters veel strenger optreden, met als gevolg dat er minder mensen met een enkelband vrijkomen.
11: De regering werkt daarom nu aan een noodwet bis. In Ranst in de provincie Antwerpen is een vrouw overleden toen ze met haar auto tegen een betonmixer is gebotst. Het is nog niet duidelijk hoe dat juist kon gebeuren. Een verkeersdeskundige onderzoekt dat nu ter plaatse. De politie vraagt om de omgeving te vermijden. En op verschillende plaatsen in Sint-Petersburg in Rusland zijn drones ingeslagen. Een grote olieopslagplaats staat daar in brand. En dat lijkt niet toevallig nu, want in Sint-Petersburg start net nu een belangrijke economische conferentie onder leiding van Russisch president Poetin en met heel wat internationale gasten. Er is kans op felle buien vandaag. Na de middag even droger, vanavond opnieuw regen bij 19 graden. Morgen krijgen we ook buien, mogelijk met onweer, en dan wordt het zo'n 18 graden.
10: En op dit moment staan er 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost moet je 10 minuten bijtellen. Richting Nederland vertraag je 6 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Richting Antwerpen dan op de E19 vanaf Sint-Joppent-Goor tot Antwerpen-Noord 7 minuten bijtellen. En op de E429 tussen Tubeke en de Bergse Steenweg 5 minuten extra. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
13: Music. Matthias van den Bulke.
10: Ik heb de winnaar van The Voice van Vlaanderen voor jou, maar eerst 2 niet-Vlaamse toppers. Rihanna en Alex Warren.

kan deze dagen een handig accessoire zijn. Je umbrella. Rihanna bij Q-Music, maar goed, ook als het regent kan het leven mooi zijn. Vraag dat maar aan Dua Lipa. Zij is dit weekend in Londen getrouwd met haar Callum Turner. Dus die zit sowieso op een roze wolk. We gaan haar zo meteen wel even afhalen van haar roze wolk om ze te draaien op Q. En daarna zetten we ze er terug

0: Ze is dit weekend in het huwelijksbootje gestapt in Londen. Ze zag er prachtig uit. Ze had zo'n ivoorkleurig mantelpakje aan van Schiaparelli. Dat is zowat beige, wit, lichtblauwe tint, ivoorkleurig. Ze had ook een grote hoed aan, bijpassende handschoentjes. Allemaal very British, very elegant. Ze zag er echt heel erg goed uit. En we wensen Dua Lipa uiteraard het allerbeste in haar huwelijk. Zometeen wordt het zeer interessant in Repeat of Niet. Want de Voice van Vlaanderen zit erin.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige!
1: KLM zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech?
5: Wat?
6: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
5: Oh nee?
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radion.

0: Enrique Iglesias, Back in Music, Súbeme la Radio. Betekent in het Nederlands, zet je radio luider. En ik heb het gevoel dat er nu heel veel hun radio gaan luider zetten.
1: Repeat of niet.
0: Want het is aan de beurt aan The Voice van Vlaanderen, momenteel in Repeat of niet. Bas Serra, 17 jaar uit Tiene. Hij won vrijdagavond The Voice. Hij heeft een weekendje mogen bekomen. Hij heeft veel kunnen slapen, vertelde hij maandag nog bij Maarten en Dorothee. Maar nu is de trein vertrokken. Zijn debuutsingle All Because of You is sinds gisteren on-air bij Q-Music. Bij Vincent Live ontplofte onze Q-app bijna, letterlijk. We hebben hem bijna moeten reanimeren, maar hij leeft nog. Gelukkig maar, en ik zie nu al berichten binnenkomen. Ik hoorde dat hij blijkbaar live was op TikTok. En zo waren de fans allemaal naar Q-Music aan het luisteren natuurlijk. De vraag is of er nu misschien weer een TikTok live is. En of er weer zoveel berichtjes gaan binnenkomen in de Q-app. Het nummer gaat over de liefde. Het is een ballade over kwetsbaarheid en over emotie. En het heet All Because of You. Ik ben heel benieuwd naar de reacties in de Q-app. Stuur repeat of niet.

0: Bas, Serra en All Because of You, de winnaar van The Voice van Vlaanderen, maar vanaf nu nog veel meer.
1: Repeat of niet?
0: Heel veel berichtjes in de Q-app. Jessica uit Tienen stuurt hartjes, ze is ook van Tienen. En we gaan hem zien op Suikerrock, Matthias, laat ze weten, met Koen Wouters op het podium op 9 augustus, als ik me niet vergis. Veel plezier, Jessica. Naomi, die heeft gestuurd, prachtig van Bas, wat een verdiende winnaar van The Voice. Ook Isabel uit Middelkerke, die vindt het geweldig. En ze zegt, hij klinkt ook heel internationaal. Hij gaat nog heel ver komen. Ook Valérie uit Roeselare is ervan overtuigd dat hij internationaal gaat doorbreken. Er zijn er niet veel, maar er zijn een paar nieten die binnenkomen. Onder andere van Wim uit Stabroek. Die vindt het maar niks, maar vooral ook heel veel positieve berichtjes. Koen uit Waregem zegt, een prachtige stem, die jongen. Bart uit Ravels zegt, vanuit Zweden ook een dikke repeat. Aline uit Lokeren die zegt, ik ben speciaal gestopt langs de weg, Matthias, om een repeat te kunnen sturen op een veilige manier. Dat is zeer verstandig van jou, Lien, en ik heb hem er zeker nog bij geteld.
1: Repeat of niet?
0: Het is dus duidelijk, Bas Serra gaat door naar Vincent Live. Dan hoor je zijn nieuwe single nog een keer.
1: Q Sounds

0: het prachtige warme weer van vorige week bestaat de kans misschien wel dat je op dit moment met een soort van summertime sadness zit. Ikzelf heb er ook een klein beetje last van. En Lana Del Rey, die weet er alles van. Zo meteen back your music naar Kygo. Eerste files, want ondertussen 10:50. En er zijn maar 2 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring vertraag je richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 9 minuten extra. En richting Antwerpen op de A12 7 minuten file rijden. Tussen Aartselaar en de Kleidalaan.
1: Matthias van den Bulke.
2: Oh my god, het is woensdag.

0: zie je hier voor je.
1: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
2: Ja, dat kan ik zeggen, ja.
0: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort.
3: Let it go, let it go.
2: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
1: Och, jong.
0: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister vanaf vrijdag naar Q. Win een magische trip en ontdek World of Frozen.
4: Remember me.
5: Q Music.
0: Q.
5: Sound better with you.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
8: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
7: Echt? Oh, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
10: Bepat.
9: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
11: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
12: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
13: Peugeot.
14: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
15: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
16: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
17: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
0: Q.
5: Q.

Zometeen de vrouw die de nieuwe Toy Story voor haar rekening gaat nemen. Maar eerst een feestje. Want we kappen tenslotte de werkweek in twee vandaag. Hier zijn Mark Ronson en Bruno.

0: Taylor Swift en Opalite Back to Music. Ze gaat de nieuwe Toy Story 5 inzingen en die ga je kunnen aanschouwen in onze cinemazalen over enkele weken in Kinepolis. Dat zag ik gisteravond nog, want ik ben zelf gaan kijken naar The Devil Wears Prada 2. Daar krijg je straks sowieso nog verslag van. Caroline uit Oostende is vandaag blij als een ei.
1: Hey Matthias, ik heb eindelijk tickets voor Céline Dion. Woehoe!
0: Nice. Op 29 mei volgend jaar komt Céline Dion naar België en daarnet om 10 uur is de ticketverkoop gestart. Succes! Ik hoorde ze vanochtend ook op Q Foute Radio en ik dacht, ha, ons Céline. Love

0: Zee de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
1: Ah, de honey mustard. En ja?
0: Zonnebril.
1: Voor de zon.
0: Voor de ribbekies.
1: Hoe?
0: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Radisse. De Vos Lemmis. Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Goedemorgen, je krijgt het nieuws van Elf van Delphine.
5: Goedemorgen. Er slapen 3 keer meer gevangenen op de grond. In onze gevangenissen was er vorig jaar voor 245 mensen geen bed. In een jaar tijd ging dat x3. Sinds vorig jaar is er nochtans een noodwet om dat probleem net aan te pakken. Maar die heeft een omgekeerd effect, vertelt collega Farouk Özkunes.
6: Wel, die noodwet is er in augustus vorig jaar gekomen. Komt erop neer dat de strafuitvoeringsrechter moet beslissen over toekennen van een enkelband. Wat we zien is dat strafuitvoeringsrechters veel strenger optreden, met als gevolg dat er minder mensen met een enkelband vrijkomen.
5: De regering werkt daarom nu aan een nieuwe noodwet. Gedetineerden kunnen intussen wel vanuit de gevangenis hun diploma van de middelbare school halen. Dat heeft Vlaams minister van Justitie en Onderwijs Soual Demir beslist. Nu heeft amper een kwart van de gevangenissen een middelbaar diploma, terwijl het hen wel kan helpen om na een straf makkelijker een job te vinden of een hoger diploma te halen. En op de luchthaven van Kuwait kunnen geen vliegtuigen meer landen of opstijgen na een aanval van Iraanse drones vanmorgen. Er zijn verschillende gewonden en de terminal voor de passagiers is ook beschadigd. Alle vluchten zijn daarom omgeleid naar andere luchthavens. Kans op felle buien. Vanmiddag wordt het even droger, maar vanavond weer regen bij 19 graden. En morgen ook buien, mogelijk met onweer dan. En het wordt dan zo'n 18 graden.
4: Het is vrij rustig op deze woensdag 3 juni. Er is maar één plaats waar je meer dan 5 minuten verliest. En dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Reken daarop 10 minuten extra. Vanaf Antwerpen-Noord tot Borgerhout.
7: Q-Music. Matthias van den Bulke.
4: Er staat een nieuwe vacature open bij Q-Music. Eerst de nummer 1 in de Q-top 40 en DJ Licious.

0: Olivia Dean. Ze is nog altijd de nummer 1 in jouw Q-top 40. Er staat een nieuwe vacature open bij Q-Music. Wacht hoor, ik ga ze er even bij halen. Secondje hoor. Ja, hier staat hij. Voilà. Hij of zij mag geen podiumvrees hebben. Dat is belangrijk. Hij of zij moet fout kunnen zingen. En hij of zij moet zin hebben in een goed feestje.
1: De foutste stem op de werkvloer.
0: Jappa, we zijn op zoek naar de foutste stem op de werkvloer. Misschien wel bij jou op je werk. Dus als jij een collega hebt waarvan je denkt van... Ja, Matthias, ons Jessica, die ademt foute muziek. Die is klaar om het podium van de foute party te bestijgen. En het foute anthem te zingen. Dan moet je surfen naar qmusic.be en haar vooral inschrijven. Of een andere collega uiteraard ook. Kan natuurlijk via de Q-app. All yours. Ik moet zeggen, ik sta nu al een paar jaar op het podium van de Foute Party in Flanders Expo. En ik kan u zeggen, dat lijkt op het eerste zicht zo wat beangstigend voor al die mensen daar staan. Maar eens je dat podium bent bestegen, ja, dan gaat de rest vanzelf. Dan ben je echt als een vis in het water. Allee, ik heb dat toch, hè. Ja. Ik kan niet spreken voor anderen, maar goed. Je kan je dus nu inschrijven voor die nieuwe vacature.

Uit een goed jaar deze classic van Bon Jovi. Het jaar 92, ah ja. Toen zijn er wel meerdere goede dingen gemaakt. Als je snapt wat ik bedoel. Keep the faith. Jorik uit Ardooien die stuurt: ik ben ingeschreven, Matthias, voor de foutste stem op de werkvloer. Kan je jezelf trouwens inschrijven, nee, als je wil. Maar het is nog zo tof om een collega in te schrijven zo achter zijn rug of haar rug, dat het echt wel een foute verrassing zou zijn. Q Music. Bijna kwart over elf, hier is Swedish House Mafia. Q's

0: 26 juni, Flanders Expo. De foute party. De zaal zit vol. Maar er is nog één plekje vrij. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
1: Studenten en flexies in een vingertik. Met NowJobs. NowJobs.
2: Carglass
3: herstelt, Carglass
2: vervangt.
3: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
8: Ja, hè?
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijf kalm.
8: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
10: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Gepland rondreis of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
12: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of in je winkel.
13: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
16: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
14: Immoscoop, man!
17: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
18: IKEA.
17: Voorwaarden op IKEA.be.
19: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
8: Amai, ik probeer precies de zon.
19: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
11: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Wit-wit?
6: Of net niet-wit?
13: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
13: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: deze week de Cute Topschijf.
1: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Cute Topschijf van deze week.
2: Dankjewel, Cute.
1: Thank you. Cute music. Cute sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor en nooduitgang. Nog tot vrijdag namiddag, jouw Q-topschijf. Ondertussen vandaag een nieuwe voordeur voor Anouk uit Waregem. Niet letterlijk, maar wel echt 50. Level 5, met andere woorden, unlocked. Dit is Avicii en proficiat, Anouk.

0: Avicii en Levels. Sunny is grote fan.
1: Dit blijft toch een van de beste schijven van Avicii. Laat die namiddag maar snel komen. Hoppa!
0: Hoppa, Sunny.
2: That's the spirit, boy. Het zal wel zijn. Ondertussen is het 11:58 en ik geef je de plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Het zijn er 3, maar ze vallen alle 3 al bij al best mee. Antwerpse ring richting Gent vertraag je 9 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse ring vertraag je ook. Op de buitenring tussen Groot-Bijgaarde en Dilbeek 8 minuten extra. En op de binnenring 5 minuten bijtellen tussen Grimbergen en Machelen. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar weet, je verliest er sowieso minder dan 5 minuten. Q Music.
3: Matthias van den Bulke.

0: Dermot Kennedy en zijn machtige stem. Als jij nu zaterdag graag met je maten de bloemetjes wil gaan buiten zetten, dan moet je deze week bij Vincent Live zijn.
1: Zaterdag is het 6 juni. De zesde dag van

0: kunnen wij niks gewoon gaan drinken met de luisteraars? Een terrasje doen of zo?
1: Ah ja, dat kan ook.
2: Vincent Live presenteert Duvel Day. Deze week strijden vier BV's voor hun stamcafé. De inzet? Vincent Live trakteert het hele terras. Vincent Live! Luister naar Q en ontdek waar je zaterdag moet zijn. Q Music. Q sounds better.
3: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan min 40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.

14 voor 12. Een geweldige classic van Robbie Williams uit 1998. Millennium. Ja, en de fans zullen het weten. Hij komt deze maand naar België. Op 27 juni staat hij op Life is Live in Antwerpen. Dat wordt zo'n topconcert. Weet wel, 27 juni, dat is de dag na de foute party. Dat wordt dus sowieso pittig als je ze wil combineren, de twee. Maar ik zou zeggen, geleef maar één keer natuurlijk. Life is Life heeft ook de Sugar Babes op de line-up staan dit jaar. En Suzanne en Freek. En die laatste twee hoor je zo meteen bij Q na Lost Frequencies.

0: krijgen.
1: Laura uit de Senderlo is nog altijd aan het denken aan een concert van afgelopen zaterdag. Het was zo goed, Matthias.
2: Ja, ik weet het, Laura. Ik ben ergens in mei ook geweest. En het was fantastisch in de Gelredome. Afgelopen zondag was het hun 10e en dus ook laatste show in de Gelredome. En we zijn nu 3 dagen later. En ik denk dat zowel Suus als Freek nog altijd aan het nagenieten zijn. En ze zullen wel nog even nagenieten. Nu, wij gaan ook kunnen nagenieten, want er komt een documentaire waarin Suzanne en Freek het leven vieren. De docu volgt het duo in aanloop van hun reeks concerten. Vanaf 13 juni kan je hem bekijken op Videoland. Dat is een Nederlandse streamingdienst. Of die ook naar België komt, weten we nog niet. Maar ik ga ervan uit van wel.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be. Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Goedemiddag, je krijgt het nieuws van 12 van Delphine.
5: Goedemiddag. Minder dan een vijfde van de Belgen wil na zijn pensioen blijven werken. En daarmee scoren we samen met Spanje het slechtst in Europa. Dat blijkt uit een nieuwe studie van HR-dienst SD Works. Meer dan 6 op de 10 willen eigenlijk stoppen voor een wettelijke pensioenleeftijd.
6: De belangrijkste redenen daarvoor zijn meer tijd hebben voor privéleven en om door te brengen met familie. De wil om langer te blijven werken, die ligt het hoogst in de ICT-sector. Zo'n 36%, dubbel zo hoog als het gemiddelde. Gevolgd door de bouw en de vastgoedsector en de handel en financiële diensten.
5: Tegelijk ervaart bijna de helft van de werknemers een tekort, van de werkgevers een tekort aan talent. Het grondwaterpeil in Vlaanderen staat te laag voor deze tijd van het jaar. Op sommige plaatsen staat het water zelfs heel laag, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij. Die zet de droogtestatus voorlopig op code geel. In de provincie Oost-Vlaanderen mag al sinds vorige maand geen water meer opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen. En voetbalclub STVV heeft een nieuwe trainer. Het gaat om Frederik De Meijer, dat meldt HLN. De Meijer was al aan de slag als assistent-trainer. Sint-Truiden moest op zoek naar een nieuwe coach nadat Wouter Franke besloot om zijn contract niet te verlengen. STVV behaalde afgelopen seizoen een derde plaats in play-off 2 en mag volgend seizoen Europees voetballen. Kans op felle buien, het wordt even wat droger, maar vanavond dan opnieuw regen, 19 graden en morgen ook buien, mogelijk met onweer, dan wordt het zo'n 18 graden.
4: Alright. Goed, dan gaan we eens kijken hoe het gaat op de Vlaamse snelwegen. 5 files van langer dan 5 minuten. Richting Brussel staat de langste op de E40. Tussen Afliegem en Ternat moet je 9 minuten bijtellen. Ook op de Antwerpse ring vertraag je richting Nederland. 7 minuten tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. En vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 6 minuten bijtellen. Ook richting Gent vertraag je tussen Antwerpen-Noord en Deurne 6 minuten. Dan richting Antwerpen een file op de E19. 6 minuten ook tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
7: Music. Matthias van den Bulke.
4: Hoppa, de werkweek in 2. En nu ook de woensdag met Somber en Ellie Goulding.

Het is woensdagmiddag, dat betekent dat ik net iets meer op mijn woorden ga moeten beginnen letten, want er luisteren op dit moment kleine kinderen mee in de auto, als je ze misschien net hebt opgepikt. Geen paniek, we gaan ons vandaag gedragen. Q-music. Ik ga toch zo hard mogelijk mijn best doen. Gisterenavond ben ik eindelijk gaan kijken naar The Devil Wears Prada 2 in de cinema. Ik zei er al weken, ik was er al weken aan het over zeggen dat ik ging gaan kijken. Maar het kwam er maar niet van. En nu dus toch wel. The Devil Wears Prada 2 is het vervolg uiteraard op het eerste deel van 20 jaar geleden. Heerlijke film. Als je zin hebt bijvoorbeeld in een ontspannend avondje met de vriendinnen. Of met je gay best friends. Want ja, it's all about fashion. En de geweldige Anna Hathaway en Meryl Streep zie je natuurlijk ook in de film. Twee van mijn lievelingsactrices. Het is wel very, moet ik het zeggen, Netflix-serieachtig. Als in heel geromantiseerd en alles erop en eraan. Maar dat vind ik niet erg. Dat is leuk. Zo wat, geen per se romcom of zo. Maar gewoon een luchtige, gezellige familiefilm. Of dus voor met de vriendinnen. Die andere must-see, Michael, die speelt nog ook altijd in onze zalen. Die is de volgende op mijn lijstje. Daar moet ik ook dringend werk van maken. Het zijn echt ook de moeite. Een film die zich focust vooral op zijn muzikale succes. Dus daar moet ik ook nog werk van maken.

0: feestje tijdens je lunchbreak. Met de beste dance track van dit moment. Another and 54 Ultra staat op nummer 1 in de Dance 30. Met Talk to You. Wat mij betreft mogen ze daar zeker nog een paar weken blijven hangen. Zometeen bij Q-Music de hoogste nieuwkomer deze week in de Q-top 40.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
4: Kissie, Keno, lekker lang uit likken. Kissie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

0: Berichtje van Heidi uit Wingene. Ze is vandaag 57, proficiat. Maar ook wel een beetje eigenaardig, want ze stuurt... Matthias, ben jij ook niet jarig vandaag? Nee. Allee, toch niet dat ik weet. Toch niet dat ik mij kan herinneren, of zo. En eerlijk, ik verjaar echt al genoeg. Nog een keer verjaren zou zeggen nog een jaar extra. En nee, voorlopig niet. Nieuw. Camille is nieuw binnengekomen in onze Q-top 40. Op nummer 38 met Nu dat je weg bent. Maar ze is niet hoogste nieuwkomer. Die eer is voor deze.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Twee heren, Martin Garrix en Ed Sheeran, komen binnen op 23.

Martin Garrix en Ed Sheeran. En Repeat It. En Mark uit Wommelgem is aan het kijken via de livestream naar Q-Music. Dat kan uiteraard ook. En hij stuurt smakelijk Matthias. Ik voel me een klein beetje betrapt, want normaal gezien wacht ik altijd tot na mijn programma om te eten. Maar ik was echt bang dat je mijn maag ging horen door de micro. Dus ja, ik heb het toch al opgewarmd. Het is pastatje met gehakt, beetje avocado, beetje broccolini. Ja. En zonder kaas. Gezond. Gezonde lunch vandaag. Ja. Als jij ook aan het eten bent, smakelijk.

0: hart van Kaira uit Roeselaren stopte even met kloppen. Ze stuurt: hoezo, Matthias, pasta eten zonder kaas? Maar ja, Kaira, het zit zo. Ik doe eigenlijk bijna altijd kaas op mijn pasta, hoor. Zeker wel. Maar om eerlijk te zijn, ja, ik had er gewoon geen in huis. En ik had echt geen zin om nog naar de winkel te gaan. Dus het is echt puur uit luiheid. Maar normaal gezien zou ik ook zeker kaas op mijn pasta doen. Of paas op mijn kasta. Ja. Ondertussen is het 1:01. Goedemiddag. Er zijn 9 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Brussel is er een stevig ongeval gebeurd op de E40. Tussen Aalst en Ternat schuif je daardoor 55 minuten aan. Ook vanaf Sterrebeek tot Sint-Stevens-Woluwe 5 minuten extra. E19 dan vanaf het UZA tot Kontich, 8 minuten file rijden. Moet er uitkijken voor een defect voertuig. Dan op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 13 minuten bijtellen. Richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 12. En vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen West 7. Dan richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 5 minuten bij. Op de E313 ook 5 minuten vanaf Ranst. En op de E429 tot slot op tussen Tubeke en de Bergse Steenweg liever ook 5 minuten bijtellen. Maar op andere plaatsen gaat het sowieso beter. Daar verlies je minder dan 5 minuten op dit moment.
1: Sounds better with you. Q-Q music. Matthias van den Bulke.

0: Usher en Take Me to Church bij Q Music. Een hele fijne middag. Het is tijd om jouw muzikale kennis te testen. Guess the song. Je krijgt zometeen een kort stukje te horen, een snippet uit een liedje. Het is aan jou om te raden welke song we zoeken en van wie die komt. Je krijgt ook elke dag een tip, aangezien dat het anders misschien een beetje te moeilijk zou kunnen zijn. Vandaag is het een nummer over iets wat we echt kunnen gebruiken als je naar buiten kijkt. En het is een nummer uit 1997. Daarmee moet je het voorlopig doen. Voilà. En je hebt er een stukje van gehoord. Hey, mama. Welke song zoeken we uit 97 en van wie? Je mag het juiste antwoord inspreken of inzingen via de Q-app.
1: Welke figuur zie je hier voor je?
2: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
3: Ja, wat kan ik zeggen, ja.
1: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort.
4: Let it go, let it go.
3: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
2: Och, jong.
1: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister vanaf vrijdag naar Q. Win een magische trip en ontdek World of Frozen.
5: Remember me.
6: Q Music.
1: Q.
6: Sound better with you.
7: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
8: Sst, luister.
9: Summer deals!
8: Hoor je het ook?
9: Summer deals!
8: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
10: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: Ingrid is het vanmiddag ook niet zo slecht. Skir met aardbeien en watermeloen. Amai, zo healthy, Ingrid. Goed bezig. Lekker gezond en ook fris, hè. Als het wat warmer aan het worden is. Watermeloen vind ik ook altijd heel goed met feta. En dan zo wat munt en zo, verse munt en zo. Ja, dat is echt zo'n zomers slaatje. Guess the song. Elke middag test ik jouw muziekkennis aan de hand van snippets. Dat zijn korte stukjes muziek uit Q-hits. Het is aan jou om te raden welke Q-hit we zoeken. We gaan nog eens luisteren naar de opgave van vandaag. Het is een hit uit de 97 en het is eentje waarvan we toch wel het kunnen gebruiken. Wendy uit Aalst stuurde meteen Alane van West. Ja, ik snap het. Maar het is niet juist, Wendy. Nee, helaas. We luisteren naar Sven uit Malle.
1: Je zoekt Sunshine van Dario G.
0: Ja, Sven, dat is inderdaad Sunshine van Dario G. Ja, ja. En geef toe, we kunnen een beetje Sunshine gebruiken. Sven was niet de enige. Ook Dieter, Claire en Anne-Sophie waren deze middag bij de Pinken.

Genoeg sunshine bij Eve op dit moment. Want ze zit op Tenerife. Ze stuurt haar berichtje via de Q-app. Q sounds better with you, Matthias. Ja. Ja, ja. Als je op Tenerife zit, dan kan ik dat zeker geloven, beste Eve. Zometeen de knapste vrouw ter wereld. En eigenlijk twee keer. Want Jolien Roets komt eraan en J-Lo.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: En goedemiddag. Het nieuws van 1 uur krijg je van Delphine. Goedemiddag. We willen het minst lang van Europa werken na ons pensioen. Minder dan een vijfde van de Belgen staat daarvoor open. En dat brengt ons samen met Spanje op de laatste plek in Europa. Dat heeft HR-dienst SD Works berekend. Meer dan 6 op de 10 Belgen willen stoppen voor een wettelijke pensioenleeftijd.
5: De belangrijkste reden daarvoor zijn meer tijd hebben voor privéleven en om door te brengen met familie. De wil om langer te blijven werken, die ligt het hoogst in de ICT-sector. Zo'n 36%, dubbel zo hoog als het gemiddelde, gevolgd door de bouw- en de vastgoedsector en de handel en financiële diensten.
4: In Bergen in de provincie Henegouwen is een nieuw NAVO-dorp geopend. Het gaat om zo'n 600 woningen en appartementen, bedoeld voor militairen uit de verschillende NAVO-landen. Daarin wil ons land zijn rol nog beter opnemen, zegt minister van Defensie Theo Franca.
6: We leven in zeer instabiele geopolitieke tijden. We hebben het hoofdkwartier in Brussel, het politieke hoofdkwartier. We hebben nu ook het militaire hoofdkwartier al vele jaren. We hebben nu dit volledig nieuwe logementen voor de militairen. En dus ja, dat betekent dat de NAVO in België was, is en zal blijven.
4: En in de Formule 1 verlengt Monégasque Charles Leclerc zijn contract bij Ferrari. Dat heeft het merk zelf bekendgemaakt. Het is niet duidelijk hoe lang de samenwerking nog verder loopt. Leclerc zegt wel zelf dat hij dankbaar is voor het vertrouwen en hij wil ook volop strijden voor de wereldtitel. Hij staat op dit moment derde in het klassement. Tijdelijk wat droger, maar vanavond weer regen. 19 graden halen we en morgen buien met onweer en tot 18 graden.
7: Het is druk. Op onze snelwegen staan er 13 files waar je 5 minuten of langer verliest. In de richting van Brussel op de E40 tussen Aalst en Afliegem zie je de langste file een half uur extra. Daar dan van Ternat tot Sint-Agatha-Berchem 7 minuten extra. En van Sterrebeek tot Sint-Stevens-Woluwe verlies je 6 minuten. Op de E19 tussen Wilrijk en Kontich 19 minuten extra uitkijken daar voor een defect voertuig. Op de A12 van Wilrijk tot Aartselaar 7 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je van Antwerpen-West tot Borgerhout momenteel 18 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 9 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 14 minuten extra. Dan op de E429 tussen Tubeke en Bergense Steenweg 7 minuten bij. Van de ring rond Brussel tot de Bergense Steenweg 5 minuten extra. Op de ring rond Gent richting Zelzaten van Brugsevaart tot Wippelgem 7 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Wommelgem 6 minuten bij. En op de E19 verlies je van Kleine Bareel tot Antwerpen-Noord 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
8: Music.
9: Jolien Roets.
7: Het is alsof er iemand buiten het licht al heeft uitgedaan. Wat een grijze, sombere dag vanmiddag. Dit is Turn the Lights Off. Goedemiddag.

51 jaar, mama van 6 kinderen, nog altijd een van de strafste stemmen van Nederland. Anouk, shake what your mama gave you. En girl, een heel erg goedemiddag. Over het algemeen heb ik niet echt superveel vertrouwen in de weerapp op mijn smartphone. Maar op dagen als vandaag kan ik me dan toch moeilijk inhouden. En dan denk ik, ik ga toch eens piepen of er beterschap op komst is. Maar helaas, pas volgende week vrijdag zie ik voor het eerst een zonnetje komen piepen op mijn scherm. Dus ik vrees dat we de zomer nu even zelf gaan moeten maken. Maar dat is oké. Okay. Dat gaat lukken. Dat gaat sowieso lukken. Zometeen met Jason Derulo. Na deze Material Lover, dit is Sienna Spyro. Goedemiddag.

0: verrassend bericht van Serena uit Beringen. Daar brandt het licht nog wel, stuurt ze. Effectief. De zon bestaat nog. Maar op dit moment dus vooral in Beringen. Heb je trouwens al gehoord over die nieuwe vacature bij Q? Wij zoeken zangtalent voor 26 juni.
1: 26 juni. Flanders Expo. De Foute Party. De zaal zit vol. Maar er is nog één plekje vrij. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
2: Studenten en flexies in een vingertik. Met NowJobs.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ah, ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
9: Zeg, Jasmin.
10: Uh-huh.
9: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
10: Uh-huh.
9: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
10: Dat klopt.
9: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
10: Yes.
9: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
10: Joehoe.
9: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
10: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
9: Is dat geen tijd dat je eraan begint?
10: Ja, zeker. Ja.
11: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
12: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
11: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
12: Heerlijk in de kruising.
11: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
12: Goku, score!
11: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
13: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
14: Oei, wacht ze.
15: Rustig.
14: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. En dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
15: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
13: Prima, prettige avond.
14: Mooi, ik had dat wel gevonden.
16: Ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
17: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
18: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
19: Amai, ik proef hier precies de zon.
18: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
20: Caraïbisch blauw.
21: Of tropisch groen.
11: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
11: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
1: Q Music.
8: Q sounds better.

Selfmade Woman van Judith kreeg net nog een hartje in de Q-app van Anja uit Berlaren, van Kaira uit Roeselaren en van Mark uit Lier en nog wel een paar andere mensen. Maar ze heeft jammer genoeg geen plek meer in jouw Q-top 40. Judith vlog eruit na 11 weken met Selfmade Woman. Wie weet, komt daar dankzij die hartjes wel veranderingen nu vrijdag. Gisteren is aangekondigd dat Tien om te zien deze zomer niet alleen terugkomt op het podium aan de kust, maar ook dit najaar. En groter dan groot, want op vrijdag 13 november wordt de AFAS Dome omgetoverd tot één groot Tien om te zien feest met Tien om te zien Back to the 90s. Het wordt heel nostalgisch, een nostalgische terugkeer naar die gouden jaren 90. Uiteraard zijn uw gastheer en gastvrouw Anne de Baatselier en Willy Sommers. En als je daarbij wil zijn met foute artiesten, ja, wel een klein beetje, echt zo'n 90s artiesten, iconen uit die tijd die toen op het podium stonden van Tien om te zien, dan kan je daarvoor tickets bestellen via vtmtickets.be. Wist je dat de Backstreet Boys ooit nog op het podium stonden van Tien om te zien? Het was in 1996, ze brachten toen I'll Never Break Your Heart. En een jaar nadien was deze monsterhit een succes. Backstreet Boys en Everybody. Everybody.

moeilijk om in te schatten. Ben je verkouden of ben je allergisch? In ieder geval, er wordt wat afgesnotterd in de wereld, ook bij Anastasia zo meteen na de pauze. En de files, het is best druk. Er staan op dit moment 12 files waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 19 minuten extra. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West verlies je 8 minuten. In de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 10 minuten bij. En van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-Tunnel verlies je 5 minuten. Richting Brussel, op de E40, tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe, 14 minuten extra. En vanaf Lichem tot Ternat komen er 5 bij. Op de A12 verlies je van Wilrijk tot Aartselaar 8 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 14 minuten extra. En op de E17 van Kruibeke tot Antwerpen-West komen er 5 minuten bij. Je verliest tijd op de Brusselse binnenring van Groot-Bijgaarde dan Saarlaan tot Jette. 8 minuten is dat. En in de richting van Gent verlies je op de E17 van Lokeren tot Beervelde 7 minuten. Ten slotte nog op de E429 een file van Tubeke tot Bergense Steenweg. Je verliest er 6 minuten. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten.

0: kunnen wij niet gewoon gaan drinken met de luisteraars? Een terrasje doen of zo?
1: Ah ja, dat kan ook.
2: Vincent Live presenteert Duvel Day. Deze week strijden vier BV's voor hun stamcafé. De inzet? Vincent Live trakteert het hele terras. Vincent Live! Luister naar Q en ontdek waar je zaterdag moet zijn. Q Music. Q sounds better.
3: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
8: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
10: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
11: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Vliegtuig, overnachting, musea, voilà. Ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
13: En ook uw budgetvakantiepech?
12: Oh, wat?
13: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
12: Oh nee.
13: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
14: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
15: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
16: Volkswagen.

0: Afrobeck en Allo Jack. Ja, dat kan ook. Ja, goed bezig.
1: Vincent Live, 4 Duvel Day op 6S.
0: Goed, zaterdag is het 6 juni, 6-6-26, 6-6-6, de dag van de duivel, of hoe wij het dus noemen, Duvel Day. En dat gaat Vincent Live vieren ergens in een café in Vlaanderen. Met zijn gratis duvelkus, met live radio en met een DJ-set van onze DJ Voltage. Welk café het gaat worden, dat wordt deze week uitgevochten, want elke dag mag een BV een stamcafé naar voren schuiven, ergens in Vlaanderen, en battelen voor de winst. Gisteren was het battelen eigenlijk nog het makkelijkste van de hele boet, want er was vooral discussie op voorhand. Er waren twee BV's die Café de Vismijn in Antwerpen naar voren schoven als stamcafé. Het waren twee housewives, namelijk Annelies en Kiki. Maar de vraag was, wie van de twee gaat battelen?
2: Ja, ik wil wel.
3: Luister, Kiki, jij bent hier om de mannen te temmen en ik ga hier rondrennen.
2: Ja, maar ik ben kleiner en fijner, dus dat gaat veel sneller gaan.
3: Oh, schijt toch uit.
2: Jawel, jij bent veel te lang en sloom. Dat gaat niet lukken, Annelies.
3: Jawel, dat lukt me wel.
2: Nee, ik denk het niet.
3: Draak jij maar aan de bel, mij lukt het wel.
2: Ja, maar ik zal straks aan je haren trekken. Ik wil dat doen. Nee, echt.
3: Nee, ik?
2: Nee.
0: Ja, het zijn housewives of het zijn het niet, hè. Uiteindelijk heeft Annelies de strijd met Kiki gewonnen en ze deed het ook heel goed, want ze volbracht liever haar battle in 1 minuut 37. 30 seconden en 1200ste. Niet slecht, maar vanavond is het aan Jelle Beekman die zijn stamcafé De Trollenkelder in Gent gaat representen. Ik ga meeduimen, want dat is in mijn stad. Dus als Jelle wint, dan kan ik zaterdag lekker mee gaan duvelen. Makkelijk. Je wordt het vervolg van de battles na 4 uur. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is vulture.

the king of yearning. Smachtend zingen kan hij als de beste. Bruno Mars en Risk It All. Een berichtje van Sophie uit Locristi in de Q-app. Ze stuurt: hey Jolien, mijn zus trouwt zaterdag. Gaan we allemaal eens niet massaal een oproep doen aan de zon om wat meer te schijnen en al zeker op zaterdag? We zouden zo dankbaar zijn. Maar wel, Sophie, als we het gewoon nu al eens goed doen regenen, dan is alles er misschien uit tegen zaterdag en blijft het droog. Allee, let's get soaking wet. Dit is Jerry Halliwell.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
6: Ik kies Unlimited Internet.
5: En 5G.
6: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
10: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Het is 2 uur, je krijgt het nieuws van Paulien. Een goedemiddag. Aldi wil alle winkels op zondag enkel in de voormiddag openen. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden. In april maakte Aldi al duidelijk interesse te hebben in zondagsopeningen. Toen legde het personeel spontaan het werk neer in verschillende winkels. Volgens de directie mogen personeelsleden vrijwillig kiezen of ze op zondag willen werken of niet. Wie dat doet, krijgt extra loon of vakantiedagen. Een akkoord met de vakbonden is er nog niet. Hackers gebruikten de interne chatbot om Instagram-accounts te hacken. Dat schrijft HLN. Criminelen konden via die bot zichzelf toegang geven tot andere accounts. Bijvoorbeeld door er een nieuw e-mailadres aan te koppelen. Technojournalist Kennedy.
12: Het is eigenlijk hallucinant wat daar gebeurd is. Je kon bij die chatbot gewoon een Instagram-account van iemand noemen en zeggen, kijk, ik wil van dat account het e-mailadres om mee in te loggen. Ik wil dat veranderen. En dan je eigen e-mailadres geven, ook al was dat account helemaal niet van jou. Ondertussen heeft Meta laten weten dat het probleem opgelost zou moeten zijn, dat ze maatregelen getroffen hebben.
11: Hoeveel accounts er precies zijn getroffen, is niet duidelijk. En het EK baanwielrennen van volgend jaar vindt plaats in Berlijn in Duitsland. Dat heeft de Europese Wielerunie bekendgemaakt. Het kampioenschap vindt plaats van 10 tot 14 februari. Vorig jaar pakte ons land 9 medailles. In 2028 vindt het EK baanwielrennen trouwens plaats in ons land. Dat is in Heusenzolder. Vanmiddag eerst nog droog, maar later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we soms buien, lokaal zelfs met onweer en 18 graden.
13: 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 16 minuten. En van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout 9. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 6 minuten extra. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 12 minuten bij. Op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 9 minuten. En op de E34 tussen Vraassenen en Beveren 5 minuten bij. Richting Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe 7 minuten extra. En van Ternat tot Sint-Agatha-Berchem 5 minuten. Op de Brusselse ring tenslotte op de binnenring nog een file tussen Groot-Bijgaarde, dan Saarlaan en Jette. Je verliest er 7 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Harry Styles die heeft een paar dagjes vrij.
14: Music.
15: Jolien Roets.
13: Voor zijn hele circus verhuisd van Amsterdam naar Wembley Stadium. We gaan hem toch aan het werk moeten zetten nu. Dit is Watermelon.

Thomas Gray en de Rumours, de nummer 18 in jouw Q-top 40. Afgelopen maandag vierden we de verjaardag van de Canadese superster en het 90s-icoon. Alanis Morissette is 52 geworden maandag. En volgende week zingt ze op de openingsceremonie van het WK voetbal. Wel ja, één van de drie. Omdat het WK in drie landen doorgaat, zijn er ook drie openingsceremonies. En Alanis zal op 12 juni optreden samen met Michael Bublé op de openingsceremonie in Canada, vlak voor de match van Canada tegen Bosnië en Herzegovina. Ze heeft dus heel veel deze week en volgende week om dankbaar voor te zijn. Dit is Alanis en thank you.

0: Twee vrouwen waar je het warm van krijgt. Fever, zo meteen. En daarna nog een warm dekentje troost dankzij de Q Topschijf.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
3: Info in voorwaarden op carglass.be.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op ikea.be.
12: Knaldi.
13: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.

0: is deze week de Cute Topschijf.
1: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Cute Topschijf van deze week.
2: Dankjewel, Cute.
1: Thank you. Cute music. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

nog tot vrijdag. Extra veel in onze playlist. De Q-top schijfjes voor meteor en nooduitgang. En dan wordt het toch altijd zo even stellen. Gelukkig niet voor lang. Want dit is de perfecte remedie tegen jouw ontluikende middagdip. Werkt trouwens nog beter in combinatie met een koffietje of een pauze van een paar minuten. Je gaat zien, daarna gaat het werk nog zo vlot. Rip de middagdip met Delirium en die oorverdovende stilte van Silence.

De files, er staan er 13 op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer tijd verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring. Van Astridlaan tot Jette verlies je 23 minuten door een ongeval dat daar gebeurd is. Ook op de buitenring gaat het traag van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem, 7 minuten extra. En van Diegem tot Machelen nog eens 6. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem, 16 minuten bij. Op de E34 tussen Vraassenen en Beveren, 6 minuten. Op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan, Kontigse Steenweg, 5 minuten. En op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West ook 5 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland, van Antwerpen Centrum tot Borgerhout, 11 minuten bij. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West verlies je 10 minuten. In de richting van Gent, van Antwerpen-Noord tot Deurne, 10 minuten extra. En van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel, 6. In de richting van Brussel op de E40 van Ternat tot Sint-Agatha-Berchem, 9 minuten bij. En op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg verlies je 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Maar toch, drive safe.

0: Duke DuMont en I Got You. We hadden het daarnet over yearning. Dat is zoiets nieuws. Allee, nee, dat is niet iets nieuws, maar die term is nu heel hot. Yearning betekent zo smachtend zingen. Bruno Mars is daar heel goed in. En er zijn nog veel artiesten die daar heel goed in zijn. En dat is zo'n klein beetje terug, die trend om te yearnen in de muziek. Zometeen een song uit 1990, die ook wel mooi een gooi doet naar het yearning record. Eerst nog Teddy Swims.
1: Welke figuur zie je hier voor je?
2: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
3: Ja, dat kan ik zeggen, ja.
1: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort?
4: Let it go, let it go.
3: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
2: Och, jong.
1: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister vanaf vrijdag naar Q. Win een magische trip en ontdek World of Frozen.
5: Remember me.
6: Q Music.
1: Q.
6: Sounds better with you.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
10: Sorry, maar het is WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar 36 euro. Alleen bij Mediamarkt.
12: Zeg, de Vos.
13: Ja, Lemmes?
12: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
13: Oei, wat doet hij er zo op?
12: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
13: Ja, en?
12: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild.
14: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
15: Dat is
16: de Vos Lemmes.
17: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of in je winkel.

It Must Have Been Love, een cute classic uit 1990 van Roxette natuurlijk. Terug naar het heden dan, met op dit moment in de lijst 9 Belgische noteringen. En van die 9 zijn er 3 een Belgisch-Nederlandse combo. Dus een Belgische artiest en een Nederlandse artiest die samen een hit maken. Aaron Blommaert bijvoorbeeld, die staat deze week op nummer 30 in zijn derde week. Aan de zijde van de Nederlandse Zoe Levi. Ze waren vanochtend nog te gast bij Maarten en Dorothee en ze brachten er een hele mooie live versie van Tranen van Goud.

filmpje van de live sessie staat ook op onze socials. En ik vind vooral Aaron zijn haar heel goed. Hij heeft zo van die blonde meshen tegenwoordig. Het is wat langer, blonde meshen. Ik heb er hem over aangesproken. Ik heb gezegd, ik vind het heel schoon. En hij zei, het is eigenlijk voor een fictieproject, dus ik vind het wat heftig. Maar ik heb gezegd dat het mag blijven. Benieuwd wat het de komende tijd wordt. Maar hij ziet er goed uit en zijn hit doet het dus ook bijzonder goed in jouw Q-top 40. De tweede Belgisch-Nederlandse combo zijn Fleming en Meteor. Oh. Ze staan op nummer 22 met Niet Nodig. En Maxime en Babette die waren op een bepaald moment ook de Belgische, beste Belgische notering. Maar nu staan ze op 15. Met hun single Hoe Dan Ook. Maar de beste Belg deze week die doet nog beter. Lost Frequencies stijgt door en komt terecht op nummer 11 in zijn negende week. Het is deze week dus de beste Belg.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: 3 uur, het nieuws krijg je van Paulien.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een 20-tal wagens aanreed op de E34, wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Dat heeft het parket van Oost-Vlaanderen beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken beelden op waaruit blijkt dat hij doelbewust inreed op andere voertuigen. De onderzoeksrechter beslist straks of hij aangehouden wordt. Aldi wil alle winkels op zondag enkel in de voormiddag openen. Dat heeft de directie gezegd tijdens zo'n overleg met de vakbonden. In april maakte Aldi al duidelijk interesse te hebben in zondagsopeningen. Toen legde het personeel spontaan het werk neer in verschillende winkels. Volgens de directie mogen personeelsleden vrijwillig kiezen of ze op zondag willen werken. Wie dat doet, krijgt extra loon of vakantiedagen. Een akkoord met de vakbonden is er nog niet. Hackers gebruikten de interne chatbot om Instagram-accounts te hacken. Dat schrijft HLN. Criminelen konden via die bot zichzelf toegang geven tot andere accounts. Bijvoorbeeld door er een nieuw e-mailadres aan te koppelen. Techjournalist Kennedy.
4: Het is eigenlijk hallucinant wat daar gebeurd is. Je kon bij die chatbot gewoon een Instagram-account van iemand noemen en zeggen, kijk, ik wil van dat account het e-mailadres om mee in te loggen. Ik wil het veranderen. En dan je eigen e-mailadres geven, ook al was dat account helemaal niet van jou. Ondertussen heeft Meta laten weten dat het probleem opgelost zou moeten zijn, dat ze maatregelen getroffen hebben.
3: Hoeveel accounts er precies zijn getroffen, is niet duidelijk. Vanmiddag eerst nog droog, maar later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer en 18 graden. En vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen en een graad of 20.
2: Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring staat de langste file in de richting van Nederland. Van Antwerpen-West tot Borgerhout verlies je even 21 minuten. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 12 minuten extra. Richting Brussel op de E40 tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem 18 minuten bijrekenen. In de richting van Antwerpen verlies je op de E313 tussen Herentals Industrie en Wommelgem 17 minuten. Op de Brusselse binnenring van Dilbeek tot Jette een kwartier. Extra. En op de E429 tussen Tubeke en Nijvelse Steenweg 13 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Music. Jolien Roets. Als je last krijgt van die

0: van Sabrina Carpenter. Die vanochtend een mooie versie kreeg in de Q Musical.
1: De Q Musical. Met Born en Arne.
0: Ja, je hebt ongetwijfeld de voorbije dagen de reclamecampagne gezien van een bedrijf uit Brussel, waarvan de CEO haar brutoloon deelt met de wereld. Daar is veel om te doen geweest, omdat wij Vlamingen natuurlijk heel preut zijn over het delen van lonen enzovoort. En ze doet dat uiteraard in de eerste plaats voor promo, voor haar bedrijf. Maar ook omdat er meer loonstransparantie moest zijn in Vlaanderen. En dat inspireerde Born en Arne voor een nieuwe Q-musical.
2: Door de nieuwe Europese richtlijn wordt gepleit voor meer loontransparantie. De Antwerpse CEO van Payflip, toevallig een loonbeheer-app, geeft alvast moedig het goede voorbeeld door op een gigantisch reclamebord te etaleren hoeveel zij per maand

Maar niet iedereen verdient zoveel als een CEO. De doorsnee werknemer verdient veel minder, maar werkt wel minstens even hard. Als we straks elkaars loon gaan kennen, gaat dit niet nog oneerlijker aanvoelen voor de gewone Vlaming? Ik sta

En ze hebben gelijk. Oh, waar blijven ze het toch halen? De Q-musical is er altijd op woensdag met Born en Armen. En morgen stappen we, zoals elke donderdag, mee in de teletijdmachine van Jens den Donker. Rond 7:45 is dat bij Maarten en Dorothee. En nu gaan we ook terug in de tijd door. Niet zo ver, terug naar het jaar 1987. Toen kwam deze uit van U2. Dit is With or Without You.

0: bessen. Voor sommigen is muziek het medicijn. Anderen hebben dan weer liever een duveltje voor de mentale gezondheid.
1: Zaterdag is het 6 juni. De 6

0: Kunnen wij niks gewoon gaan drinken met de luisteraars? Een terrasje doen of zo?
1: Ah ja, dat kan ook.
2: Vincent Live presenteert Duvel Day. Deze week strijden 4 BV's voor hun stamcafé. De inzet? Vincent Live trakteert het hele terras. Vincent Live! Luister naar Q en ontdek waar je zaterdag moet zijn. Q Music. Q sounds better.
3: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wit-wit?
7: Of net niet-wit?
6: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
6: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
9: Q Music.
10: Q sounds better with you.

me. Wat een stem, Rag & Bone Man en Human. En over waanzinnige stemmen gesproken, sinds gisterenavond zit er een nieuwe in, Repeat of Niet. Dus de single waar jij op dit moment je mening over mag geven, is heel verrassend nu al de eerste single van de kerstverse Voice van Vlaanderen, Bas Serra.

0: Because of You heet hij. En vanochtend bij Matthias kreeg hij alleen maar lofzangen in de Q-app. Het is een waanzinnig talent, hè, Basserra. Amper 17 jaar. En straks, want hij ging door, jawel, mag je er dus opnieuw je mening over geven bij Vincent Live. Dat is om 25 over 5.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Deze Freya Sky is zelfs nog maar 16. Haar single heet Silent Treatment.
1: Sounds better with you.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

tegen de namiddag bij Q Snow Patrol was dat. 2 keer 2 heerlijke duo's zometeen. Eentje in het Nederlands en eentje in het Engels na de files. Want er zijn er best wat, hè. 8 op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 22 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen daar nog eens 14 minuten bij. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost verlies je 13 minuten. En van Berchem tot de Kennedy-tunnel 11 minuten extra. Richting Brussel op de E40 tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem 20 minuten bij. In de richting van Antwerpen op de E313 van Massenhoven tot Wommelgem.

0: 26 juni, Flanders Expo. De Foute Party. De zaal zit vol. Maar er is nog één plekje vrij. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Yes. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
6: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
5: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
6: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
5: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
7: Humo!
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè?
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
8: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
10: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
15: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
17: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
15: Immos Koopman.
18: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals.
19: Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
12: Amai, ik proef hier precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4,859. Info op Volkswagen.be.

kwart voor vier, woensdag namiddag. En Shanna uit Poperingen stuurt dat ze geboortegeschenkjes aan het maken is voor haar eerste kindje dat geboren wordt in juli. Dat is helemaal zo lang niet meer, zeg. Mai aftellen, stilaan beginnen, dromen, zegt. Over wie dat fantastisch kleintje gaat zijn. Alles gaat beter met de muziek van Q-Music en zeker met deze Q-Classic.

Vanaf 4 uur hoor je Vincent live en er wordt veel gebatteld vandaag. Je BV battelt om te beginnen met content creators Anders Scholtens en zijn partner Claudia de Greef. Die gaan bewijzen dat hun band supersterk is door veel lawaai te maken, basically. Want zo gaat dat in de BV battle. En daarnaast is het aan Jelle Beekman om ervoor te zorgen dat Duvel Day nu zaterdag gevierd wordt in Gent. Want hij vertegenwoordigt de Trollenkelder, zijn stamcafé. Ik ga supporteren, want dat is echt vlak bij mij. En dan kan ik zaterdag lekker meeduvelen. Let's have some fun. Ze zijn er vanaf 4.

0: sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Koffer gestolen in Kreta?
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
6: Goedemiddag. Dodelijke ongevallen in Buggenhout is er veel discussie over het leerlingenvervoer voor kinderen in het bijzonder onderwijs. Dat is de bevoegdheid van mobiliteitsminister Annick de Ridder, maar het had eigenlijk al de bevoegdheid van onderwijsminister Zoal Demir moeten zijn. Toch weigert Demir al maanden het dossier rond leerlingenvervoer over te nemen. Collega Karel Latré.
7: De minister van Mobiliteit nu, Annick de Ridder, zegt ja, ik ga niet al mijn extra potjes doorgeven. Ik geef het budget van 139 miljoen euro door en wil eigenlijk al meteen 10 miljoen euro daar ook van afdoen. En dan zegt ja, de minister van Onderwijs, oké, ik wil wel hervormen, maar niet met al meteen een besparing erbij, dan doe ik het liever niet.
6: Onlangs heeft de lijn nog laten weten dat het miljoenen tekort komt om elke leerling een plaats te geven op een bus. De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een 20-tal wagens aanreed op de E34 blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken beelden op waarop te zien is hoe hij opzettelijk inreed op andere voertuigen. Het parket onderzoekt ook nog of hij een psychische stoornis heeft. In Spanje zijn vorige maand een record aantal mensen overleden aan extreme hitte. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat in totaal om 101 mensen. 3,5 keer meer dan in diezelfde maand mei in de afgelopen 10 jaar. In Spanje sneuvelden afgelopen weken verschillende hitterecords. Om de bevolking te beschermen is nog tot eind september een preventieplan van kracht. Vanmiddag eerst nog droog, maar later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer zelfs en 18 graden.
5: 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent moet je 50 minuten bijtellen van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland moet je 3 kwartier bijtellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de E313 richting Antwerpen 27 minuten extra van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de Brusselse binnenring 12 minuten van Dilbeek tot Jette. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. Ik wil graag de show beginnen met mijn excuses. Ja.
8: Music. Vincent Live.
5: Gisteren rond een uur of half zes ben ik tijdens deze show buiten de krijtlijnen van Vincent Live gestapt.
6: Dat is zo.
5: Ik was negatief. Terwijl de baseline van dit programma Let's Have Some Fun is. Dit programma draait om plezier te maken. Omdat het kan. Omdat het moet. Er is al zoveel miserie in de wereld, dus wij maken plezier, toch? En gisteren om 5:30 is dat even niet gelukt. En nadien ben ik, zo hoort dat dan, met karma natuurlijk keihard tegen de muur geknald. Echt, maar echt hard. Ja. En dat dwingt mij tot mijn oprechte excuses. Ik kan die zo meteen in het groter en in het breed aanbieden. En ook even schetsen wat er gebeurd is voor zij die het gemist hebben. Dat is voor na Olivia Dien met de nummer 1 in de Q top 40.

0: kom je naar Vincent Live for fun. Let's have some fun, weet je wel. Maar ik heb gisteren die belofte niet kunnen waarmaken. Dus wil ik graag de show beginnen met mijn excuses. Het was op het raakpunt van mijn twee grootste passies in het leven dat ik de mist ben ingegaan. Namelijk toen ik op de radio iets vertelde over het voetbal. Gisteren speelde Rode Duivels zijn eerste oefenwedstrijd voor het WK voetbal. Het was in en tegen Kroatië. Minder dan 10 dagen voor het WK begint, dacht onze bondscoach Rudy Garcia, ik ga eens van tactiek veranderen.
1: Ja.
0: In plaats van met 4 verdedigers, maar met 3 verdedigers. En iemand extra op het middenveld.
1: Mm-hmm.
0: En iemand extra op de aanval. En dat werd er in de show gek verklaard, dat plan. Dat sloeg helemaal nergens op. Zo net voor het WK is iets nieuw proberen. Dat is verwarrend. De spelers kunnen niet op elkaar ingespeeld geraken. Als het dan mislukt, een slecht gevoel en zo. En ik stond niet alleen. Ook Frank de Weerman, Frank Dubocage, had daar een gekruide mening over.
2: Ja, sorry, maar ik vind dat eerder stoem, nee?
0: Ja.
2: Ik snap het niet goed. Je moet op een of andere manier... Heb je toch al maanden gewerkt met een team waarbij toch vaste waarden zijn? Ja. Dan ga je nu 10 dagen voor... Nee. Wie ben ik natuurlijk, hè?
0: Ja.
2: Maar met alle respect zou ik zeggen van nee.
0: Ja, hij zei natuurlijk wie ben ik. Nadien kwam hij zelfs met dit nog, Frank de Weerman.
2: Maar kijk, stel dat ze winnen met 5-0. Oh ja, met 0-5 is zeker. Dan wat moeten we dan nog zeggen natuurlijk. Hè? Je weet nooit.
0: Ja, dan is het een genie. Dan kunnen we niet anders dan zeggen dat hij geniaal is. En wij dat niet hadden kunnen voorspellen natuurlijk. We kunnen maar 1 conclusie trekken over onze Rudy. Je bent een goeie. Ik kan het, hè?
1: Ah ja.
0: Onze Rudy.
1: Dat is wel duidelijk.
0: Meer zelfs, ik denk dat we wereldkampioen worden.
1: Ja. Met deze tactiek.
0: Ja, ik denk dat we wereldkampioen worden door in de finale Nederland te verslaan met 7-0.
1: Oh my.
0: Dat lijkt me een logische voorspelling.
1: De enige
0: logische voorspelling na wat we gisteren gezien hebben.
1: Ja.
0: Kan niet anders. En Lukaku maakt er 3, waarvan 1 tijdens een salto. Zeker? Ja. Maar bij deze beloof ik dus plechtig om wat meer vertrouwen te hebben in de fratsjes van onze bondscoach. Hij heeft zichzelf echt wel bewezen. Ik kijk al uit naar de volgende oefenwedstrijd. Nu zaterdag is dat. Wie weet, 12 verdedigers.
1: Ja.
0: Nieuwe tactiek. Hij kan het allemaal. Alles wat hij bedenkt is, wordt goud. Dat is duidelijk. Nu kunnen we verder met de show met 2 dienstmededelingen. 1. Zo meteen Music Match met artiesten die ons begroeten in hun nummer. Nee, dan zeggen ze hey en dan iets of iemand. En 2, ik heb gisteren trouwens een Panini-sticker van Messi gescoord. En die van Lukaku ook. Dus je hoeft geen contact meer op te nemen, want er waren plots heel veel
1: mensen
0: geïnteresseerd. Ja, ik ben echt koning.

0: Cameron Whitcomb bij Vincent Live in Kingdom of Fears. Heel wat mensen hebben net een pushmelding gekregen en wij hier op de redactie van Vincent Live ook. En we hebben het ook even gedubbelcheckt, maar Margriet Hermans is overleden. We weten sinds kort allemaal dat Margriet Hermans ziek was, zwaar ziek was. En nu weten we dus ook dat ze er niet meer is. Vlaanderen heeft in de jaren 90 Margriet Hermans leren kennen als iemand met een geweldig gevoel voor humor. En een zo mogelijk nog geweldigere lach die daarop dat volgde. Zo. Dat was echt haar handelsmerk. Maar het was ook gewoon een straffe madame die nadien de politiek inging. Die heel veel dingen gedaan heeft voor body positivity. Laten we dat ook echt niet vergeten, want het is nu een hip onderwerp. Maar zij was er al mee bezig voordat het hip was. En ook gewoon een goede muzikant met een coole muzikale carrière. Maar het is waar. Want er zijn mensen die in de queue opsturen. Klopt dat? Weten jullie meer? Nee, wij weten niet meer. Wij houden het natuurlijk ook allemaal in het oog via de nieuwskanalen. Maar Margriet Hermans is 72 geworden en is na een korte strijd tegen kanker overleden. De hele queue-familie wenst uiteraard iedereen die Margriet goed gekend heeft of warme herinnering aan haar heeft, het allerbeste toe. En wij gaan even een mooi liedje draaien, speciaal voor Margriet.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Ed Sheeran en Thinking Out Loud hier bij Q Music, speciaal voor Margriet Hermans en haar familie en vrienden en zo, want we hebben daarnet te horen gekregen dat ze overleden is. Ondertussen weten we ook al iets meer. Eind april viel het verdict dat ze zwaar ziek was natuurlijk. Dat hebben we allemaal gelezen op de nieuwssites. Maar ze heeft de regie eigenlijk zelf in handen genomen omdat er intense pijn was. Er was een ongemak en een gebrek aan uitzicht op een kwalitatief bestaan. Dus ze heeft voor euthanasie gekozen. Iedereen heeft mooie en warme herinneringen aan Margriet Hermans. Ongetwijfeld gaan die de komende dagen en weken naar boven blijven komen overal. En dat is prima, want dat was een fantastische madame. Die het leven omarmde zoals we het eigenlijk allemaal zouden moeten doen. We zijn altijd moeilijk, want nu moeten we dan op een of andere manier verder met ons programma. Ja. Want ja, hoe vind je die balans in godsnaam? Verdorie toch. Hè? Dat is moeilijk. Dat is echt moeilijk. Straks bijvoorbeeld is er BV Battle. Een spel dat ze een paar maanden geleden nog maar kwam doen, samen met Serine hier. Dat gaan we uiteraard ook gewoon blijven doen. Hè. Maar nu doen we wat we elke dag doen op dit moment in de show. En dat is de playlist in jouw handen leggen.
1: Music Match.
0: Met vandaag nummers waarin artiesten iemand begroeten. Het ultieme is dit. Hey, vind ik zelf. Hey baby. Dat is iemand begroeten. Het kan ook subtieler. Hello from the other side. Er wordt heel vaak gezongen over begroetingen eigenlijk. Wil je er eentje van kiezen, dan stuur je Music Match via de app.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas-tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
5: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
4: Ja, of 2 abonnementen, of...
5: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
6: Of is dat vals spelen?
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
9: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
8: Heerlijk in de kruis!
9: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
8: Goku, score!
9: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
7: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
10: Wat? 3?
4: Yep. Go voor info naar telenet.be.

0: Andy Grammer. And the thing I love about me is you. En elke woensdag spelen we de Cliché Clash uiteraard met jongens en meisjes in plaats van met mannen en vrouwen. De maximumleeftijd op woensdagnamiddag is 12 jaar. Soms is dat wel nog een probleem. Ik zit nog niet helemaal in de leefwereld van de kinderen.
1: Dat komt wel.
0: Dat is zo. Dus ik vind het altijd de moeilijkste om voor te bereiden. Zo qua vragen en zo.
1: Ja.
0: Vraag je die kinderen. Soms denk ik, ik heb echt een hele moeilijke vraag gevonden en dan weten ze het allemaal. En soms denk ik, het is echt easy en dan hebben ze geen flauw idee waarover ik praat. Dan voel ik me echt stokoud.
1: Ja, lastig hè.
0: 33 ook garmen. Als je zelf pagades hebt rondlopen en je weet wel waar ze zo al mee bezig zijn, dan mag je altijd via de Q-app een berichtje sturen en dan weten we hoe het daar zit. Dan weten we wie er mee wilt spelen zometeen. Nu eerst...
2: Music Match.
0: De Music Match met artiesten die iemand begroeten in hun nummer. Angelique uit Erbemeer aan de lijn. Dag Angelique.
3: Dag Vincent. Dag Pauline.
0: Hoe was jouw dag vandaag?
3: Werkdag zoals elke woensdag. Dus ja.
0: Gewerkt.
3: Dat valt mee, ja. Ik werk. En straks, straks zal ik misschien nog een loopje doen met de vriendinnen. Maar
0: een loopje met de vriendinnen?
3: Voorlopig is het werken.
0: Ja. En eindigt dat dan op een terras met kava of is dat echt enkel lopen?
3: Nee. Ja, het is lopen.
0: Ah ja, het lopen. Is echt lopen.
3: Okay. Op vrijdag kan dat alles anders aflopen, maar vandaag zijn we woensdag, dus we gaan het bij lopen houden.
0: Breek de week, zeggen ze dan. Angelique, we zijn op zoek naar nummers waarin iemand begroet. Maar voor jou heeft het woord groeten een speciale betekenis in het dagelijkse leven, hè?
3: Ja, het greep mij een beetje aan, omdat ik dacht bij begroeten, ik ben professioneel eigenlijk bezig met drukwerk rond afscheid. Wij maken gepersonaliseerd rouwdrukwerk.
0: Oh.
3: En dan zie ik op elke rouwbrief uiteraard, wenst u deze X-naam te begroeten, dan kan dat in het funerarium. Maar ja, dat was dus nu zo
0: het woord groeten.
3: Een andere betekenis. Ja, voor mij heeft groeten een andere betekenis, ja.
0: Ja, maar dus je ziet het woord elke dag. Voilà, kijk.
3: Ik zie het elke dag.
0: Wel een bijzondere job. Hoe rol je daarin? Ben je vertrokken vanuit de begrafenissector of vanuit de drukkerijsector?
3: Vanuit het grafische ontwerpsector en dan fotografie en zo... Een onderneming overgenomen die bezig was met rouwdrukwerk. En ondertussen doen we dat 15 jaar. En zijn we aan het proberen om dat gepersonaliseerd en warmer en iets kleurrijker te maken dan wat het vroeger was.
0: Ja, een beetje moderner als ik het zo hoor eigenlijk.
3: Alsjeblieft, ja.
0: Ja, graag.
3: Ja.
0: Angelique, zeer interessant. Ik zou er nog uren over kunnen doorklitsen, maar we gaan muziek draaien, want daarvoor bestaat de Music Match. Je zegt gewoon de volgende of it's a match, oké?
3: Okay? Goed.
0: Let's go.
4: Hey Jude.
3: Volgende. Volgende. Oei. Volgende.
0: Ik heb nog nooit iemand...
3: Ga ik u niet aandoen.
0: Oei, weet te zeggen.
3: Hey, brother. This is a match.
0: It's a match. Dat is echt een unicum, hoor. Er is iemand die oei zei bij een van de suggesties in Music Match.
3: Ik had deze echt niet verwacht. Ik vind dat een leuke plaat, maar ik had deze niet verwacht.
0: Dat is niet erg. Een beetje verrassen kan altijd, hè. Dat kan altijd.
3: Ja.
0: Hey, maar je hebt gekozen voor Hey Brother van Avicii. Dat is een fantastische keuze. Dank je wel daarvoor, Angelique. Tot ziens.
3: Graag.

0: Avicii bij Vincent Live, de keuze van luisteraar Angelique. Dat was Hey Brother. Zometeen is er Bibi Rexha en Faithless met New Religion. Eerst, Paulien, begin jij met triestig nieuws.
1: Ja, zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans is overleden. Dat laat haar

0: van nummer 1. Dus Sabalenka stond voor de hele tijd. 6-3, 5-3. Ze had nog één spelletje nodig. En hij heeft er 10 op rij verloren en match weg. En dat was bij de nummer 1, bij de mannen, Jannik Sinner, eigenlijk niet anders. Bij hem van de hitte, bij Sabalenka dan iets anders. Raar toernooi.
1: Ja, raar, hè? Het is wel leuk dat ze nu zo andere zo is.
0: Ja, dat is echt alsof dat Pogacar van der Poel en
1: Evenepoel
0: en Wout van Aert allemaal gevallen zijn.
1: Ja, vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. En morgen buien met kans op onweer en 18 graden.
0: Er zijn 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 tel je een uur bij van Herentals Industrie tot Antwerpen-Oost. Op de E34 13 minuten van Vraassen tot Melcelen. A12 11 minuten vanaf Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Antwerpsherring richting Gent 35 minuten van Antwerpen-Noord tot Lekrellenlaan. Richting Nederland moet je 46 minuten bijtellen van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Op de E314 richting de grens met Nederland 20 minuten extra van Zolder tot Park Midden-Limburg. Brusselse Bindering 12 minuten van Anderlecht-Noord tot Jetten. Brusselse Buitering 11 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Faithless samen met B-Rex, vooral B-Rex eigenlijk, op basis van Faithless, zo moet ik het zeggen. Op een beetje van Faithless, met New Religion.
1: Cliché Clash.
0: Ja, we gaan er zo meteen onze tanden nog eens in zetten in de cliché-clash met de jeugd. 12 jaar is de maximumleeftijd en de vragen, ja, die gaan dan niet over bier en voetbal en zo, maar het gaat dan over televisieprogramma's en YouTubers en games en prinsessen en al dat soort dingen.
2: Leuk.
0: Dikke fun. Wil je meespelen, moet je even de gsm van de mama en de papa nemen, tenzij je er zelf al eentje hebt. En dan moet je naar de Q-app gaan. Dat is een grote rode app met een witte Q. En dan naar berichten en dan stuur je een audioberichtje in waarin je roept zo luid als je kan cliché-clash en dan mag je meespelen. Zo meteen.
3: Welke figuur zie je hier voor je?
4: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
2: Ja, wat kan ik zeggen, ja.
3: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort?

0: Amai, tranen in mijn ogen.
1: Och jong.
2: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister vanaf vrijdag naar Q. Win een magische trip en ontdek World of Frozen.
3: Remember me.
4: Q Music.
2: Q.
4: Sound. Better with you.
2: Shh. Luister.
5: Summer feels.
2: Hoor je het ook?
5: Summer feels.
2: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
6: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
9: Q. Vincent Life.
10: I don't.

0: this life is.
1: How beautiful this life is.
2: Zaterdag zenden we uit vanuit een café, want dan is het Duveldag en dat gaan we met Vincent Live meevieren. We gaan alvast niet naar Café de Vismijn in Antwerpen. Deze week strijden er vier bekende Vlamingen voor hun stamcafé om daar die uitzending te laten plaatsvinden. En momenteel staat op kop van het klassement Andy Peelman met zijn stamcafé in Ninhoven. Gisteren probeerde Annelies van de Real Housewives of Antwerp, een scherpere tijd te halen, maar dat lukte helaas niet. Vandaag gaat tv-kok Jelle Beekeman ons naar Gent proberen lokken. Dat is voor zometeen.
3: Cliché Clash.
2: Nu eerst de Cliché Clash. Elke week rond dit tijdstip doen we de Cliché Clash met de jeugd. De stand is 109 voor de jongens, 108 voor de meisjes. En een voorsprong die vandaag dus wordt aangevallen door Frederike, 10 jaar uit Antwerpen. Dag Frederike.
4: Dag Vincent.
2: Hoe gaat het ermee?
4: Goed. En met jou?
2: Met mij gaat alles prima. Ik ben blij dat we nog eens de Cliché Clash kunnen spelen met jongere deelnemers. Eerst en vooral, je neemt het op tegen de jongens vandaag. Hè. Wat vind jij van jongens?
4: Speciaal en saai.
2: En wat is dan speciaal?
4: Speciaal zijn spelenaar en soms een beetje cringe.
2: Ja, we komen precies van een andere planeet, hè, de jongens.
4: Ja.
2: Ik snap het. Zeg, wat zijn jouw hobby's, Frederike?
4: Trapeze en golf.
2: Golf? En hoe ver kan je dan een golfbal slaan?
4: Wacht even. Als ik goed nadenk... 160 meter.
2: Amai!
5: Wow.
2: Dat is echt gigantisch ver. Dat is heel straf, Frederikje. Je neemt het op vandaag in de Cliché Clash tegen Thies. Die is 10 jaar en die komt uit As. Dag, Thies.
6: Hallo, Vincent.
2: En wat vind jij van meisjes eigenlijk, Thies?
6: Hetzelfde antwoord, ook heel raar.
2: Hetzelfde gewoon, copy-paste. Fantastisch. En wat doe jij graag in je vrije tijd?
6: Ik ga padellen en nu gaan we binnenkort verhuizen, dus we zijn al veel aan het opruimen.
2: Opruimen en inpakken. Zeg maar, jij gaat padellen. Dus je hebt al beslist dat dat je volgende hobby wordt?
6: Ja.
2: Waarom?
6: Mijn mama en mijn papa doen dat.
2: Ja, en het ziet er leuk uit.
6: Ja.
2: Het is ook heel leuk, echt waar. Dat kan ik je verzekeren, Thies. We gaan eraan beginnen aan de Cliché Clash met, om te beginnen, drie typische jongensvragen voor Frederike. En daarna komen we bij jou, Thies. Frederike,
6: ja.
2: Vraag 1. Wat is de voornaam van de zwarte draak in de film Hoe tem je een draak?
6: Oh.
2: Je mag iets verzinnen.
6: Luca.
2: Luca. Dat is helaas niet de naam van de draak. Heet Tandloos. Dat is een draak zonder tanden. Dat is heel speciaal. Dat is niet erg. We gaan naar vraag 2. Typische jongensvraag gaat over Fortnite. Als je op Fortnite bepaalde dansjes of bepaalde skins, kledij of zo, wil kopen, dan betaal je dat met bucks, met centen. Maar er staat een letter voor die centen. Een hele mooie letter staat er voor die centen. Welke letter, hoe heette die bucks waarmee je op Fortnite van alles kan kopen?
6: Een R.
2: Een R? We zochten de V van Vincent. Je toch? Oké, Frederik, het is nog tijd voor de derde vraag. Die gaat over auto's. Over BMW. Er zijn twee kleuren die je kan terugvinden op de binnenste cirkel van het logo van BMW. Geef mij één van die twee kleuren.
6: Blauw.
2: Blauw is helemaal juist. Goed gedaan, Frederike. Je hebt een punt gescoord. Ben je er blij mee, Frederike?
6: Ja.
2: Ah, dat is goed. We gaan eens kijken of Thies minstens even goed of eventueel zelfs beter kan doen. Thies, ben jij er klaar voor?
6: Ja.
2: Vraag 1. Marshmallows, dat kennen we. Dat is heel lekkere snoep. Mm.
6: Ja.
2: Maar heel wat meisjes hebben thuis een squishmallow. Wat is een squishmallow?
6: Moet ik het zeggen? Dat is eigenlijk een bol met allemaal rare vloeistof in waar je in kan knijpen. Oh nee. Nee, een squishmallow is een knuffel.
2: Een knuffel. Dat is het juiste antwoord. Thies. Het is een knuffel. Ik weet niet wat je eerst in je hoofd had, een stressbal of zo, maar het is een knuffel.
6: Ik had iets anders doen nog.
2: Ja. Vraag 2. Thies. Wat kopen meisjes op het strand als ze betalen met schelpen in plaats van met gewoon geld?
6: Bloemen?
2: Bloemen? Is juist. Enfin, het zijn bloemen van crepapier. Echte bloemen zou een beetje raar zijn, want die, ja, die vergaan nogal snel op het strand. Vraag 3, Ties. Wat is de naam van het koude drankje dat meisjes graag drinken, maar er zitten ook balletjes in die knappen in je mond?
6: Bobati.
2: Ook dat is juist, Ties. Al 3 op 3, proficiat. Jij wint de clichéclash. Goed gedaan. Woe! Ties, zeer straf, maar Frederike, je had ook een vraag juist. Je hebt het ook heel erg goed gedaan. Vind je het oké dat Ties is gewonnen, of had je het liever zelf gedaan?
6: Ik had het liever zelf gedaan.

0: qua theatraliteit kan dat tellen. Olivia Rodrigo en Drop Dead.
1: Vincent Live, 4 Duvel Day op 6-6.
0: Ja, 6-6, oftewel nu zaterdag 6-6-26 is het over het hele land Duvel Day. In meer dan 200 cafés doet de Duvel een tournee generaal rond een uur of 6 en dat willen wij niet missen. En dus gaan we in een van die 200 cafés uitzenden. De vraag is alleen in welk? Er zijn er 4 geselecteerd, 4 cafés waarvoor de bekende Vlaming in kwestie gaat proberen om ons naar dat café te lokken. Ze moeten een loodzwaar duvelparcours afleggen, bestaande uit 4 opdrachten en de BV die dat het snelst doet tegen donderdagavond, wel daar gaan we uitzenden op zaterdag. We weten alvast dat het niet Café de Vismijn wordt in Antwerpen, nogthans een goeie kafaat. Annelies van The Real Housewife of Antwerp deed er gisteren 1 minuut en 37 seconden over en 1200ste. En dat is niet beter dan de tijd van Andy Peelman die in zijn café Gambrinus in Ninoven er 1 minuut en 16 seconden over deed. Dat blijft dus de te kloppen tijd voor vandaag. Jelle Beekman, dag Jelle.
2: Hey, hallo.
0: De sympathiekste der tv-koks hier live bij ons in de show. Jelle, ik weet niet waarom, maar je lijkt me een bijzonder competitief beestje. Klopt dat ook?
2: Ja, ik probeer nu nog een beetje rustig te zijn, maar vanaf dat, vanaf dat jij zegt start, dan ben ik een beest. Hè. Dan let ik op niets. Hè.
0: Ja, oei.
2: Ja, alles moet kapot. Hè.
0: Ja, je moet daar nog kunnen terugkomen, dat café natuurlijk ook. Welk café heb je gekozen en waarom?
2: Ja, ik zit in de Trollenkelder in Gent. Dat is een café waar ik heel veel gezeten heb in mijn jeugd. Heel leuk, heel tof café. Hele leuke eigenaar ook. Maarten heeft ondertussen wel al gezegd dat ik het moet winnen. Dus de druk ligt heel hoog. Mijn carrière wordt hier gemaakt, zegt hij.
0: Ah ja, oké.
2: Anders kan je werd mijn studentenleven hier gemaakt en nu wordt mijn carrière hier gemaakt. Ja. Dus de stress ligt heel hoog.
0: Wat is de meest crazy studenticoze herinnering die je hebt aan café de Trollenkelder? Die uitgezonden mag worden op Nationale Radio?
2: Jawel, ja, ik ga niet alles vertellen. Maar ik heb hier in de buurt ooit mijn tand verloren. Na een avondje hier, misschien een klein pintje te veel gedronken hebben. Hey. Misschien een heel kleintje. En, ja. Gekust met een meisje. En die moest plots, die verschoot omdat er iemand in de passeerde. En die zat met haar hoofd tegen mijn tanden.
0: Ze zijn niet zomaar een tand verloren, die is eruit gemuild.
2: Die is eruit gemuild. Ah, dat is heel goed, dat is een beter verhaal. Ja. Mijn tand is eruit gemuild, Vincent. En het ergste is, ik heb de rest van die avond nog rondgelopen met een halve tand. Ja, en toch toeschat, hè? Dat is ongelooflijk.
0: Ja, maar daarna ook nog.
2: Ja, daarna ook nog. Ja. Ah,
0: zeer straf, Jelle. We vallen van de ene verbazing in de andere. Een memorabel moment in Café de Trollenkelder. En er komt er misschien zo meteen nog eentje bij, want dan moet je dat parcours afleggen. Ja. Zo meteen na het nieuws van 5 uur is dat.
1: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
5: Goedemiddag. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans is overleden. Dat laat haar dochter Céline weten. Margriet leed aan een zeldzame agressieve kanker. Bij de diagnose zette ze meteen al haar activiteiten stop. Je hoort Luc Appermond, dat is een goede vriend van Margriet.
6: Het nieuws dat Margriet er niet meer is, kwam heel hard binnen. Ik verwachtte het eerlijk gezegd niet, want ik dacht geen nieuws is goed nieuws. Het feit dat ze een behandeling waren opgestart, dat wist ik van Céline. En daar was toch nog altijd een beetje hoop. Maar het heeft niet mogen baten.
5: Margriet was ook een voormalig politica en stond ruim 40 jaar in de schijnwerpers. 4 jaar geleden maakte ze nog een muzikale comeback door het VTM-programma Liefde voor Muziek. Margriet Hermans werd 72 jaar. Na het dodelijke ongeval in Buggenhout is er veel discussie over het leerlingenvervoer voor kinderen in het bijzonder onderwijs. Dat is de bevoegdheid van mobiliteitsminister Annick de Ridder, maar het had eigenlijk al de bevoegdheid van onderwijsminister Zoal Demir moeten zijn. Toch weigert Demir al maanden het dossier rond leerlingenvervoer over te nemen. Collega Karel Attree.
7: De minister van Mobiliteit nu, Annick de Ridder, zegt ja, ik ga niet al mijn extra potjes doorgeven. Ik geef het budget van €139 miljoen door en wil eigenlijk al meteen €10 miljoen daar ook van afdoen. En dan zegt ja, de minister van Onderwijs, oké, ik wil wel hervormen, maar niet met al meteen een besparing erbij. Dan doe ik het liever niet.
5: Onlangs heeft de lijn nog laten weten dat het miljoenen tekort komt om elke leerling een plaats te geven op een bus. De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een 20-tal wagens aanreed op de E34 blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken beelden op waarop te zien is hoe hij opzettelijk inreed op andere voertuigen. Het parket onderzoekt ook nog of hij een psychische stoornis heeft. In Spanje zijn vorige maand een record aantal mensen overleden aan extreme hitte. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat in totaal om 101 mensen. In Spanje sneuvelden afgelopen weken verschillende hitterecords. Om de bevolking te beschermen is nog tot eind september een preventieplan van kracht. En op het tennistoernooi Roland Garros in Parijs is de nummer 1 van de wereld, de Wit-Russische Arina Sabalenka, uitgeschakeld. Zij verloor van de Poolse Diana Schneider in 3 sets. Het werd 6-3, 5-7 en 0-6. Sabalenka strandt zo net voor de halve finales. Op het toernooi blijft nu niemand van de top 5 van de wereld nog over. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het wel droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer en 18 graden.
4: 14 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 moet je 50 minuten bijtellen van Herentals Oost tot Wommelgem. Op de A12 16 minuten van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. Op de E17 13 minuten vanaf Kruijbeke tot Antwerpen West. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 56 minuten bijtellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En richting Gent 23 minuten van Antwerpen Noord tot de Legrellelaan. Op de Brusselse buitenring tel je 24 minuten bij vanaf Grimbergen tot Zellik en 12 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de binnenring 10 minuten extra vanaf Dilbeek tot Jetten. E314 richting de grens met Nederland. 23 minuten extra vanaf Zolder ter Lamen tot Park Midden-Limburg. Hela. Op de E314 richting Brussel. Een kwartier bij vanaf Genk Oost tot Park Midden-Limburg. E429 verlies je 11 minuten vanaf Tubeek tot de Bergense Steenweg. A201 10 minuten van de NAVO-tunnel tot Diegem Industrie. Ten slotte op de ring rond Gent richting Zelzate tel je 10 minuten bij vanaf de Brugse Vaart tot Evergem. En sta je alsnog ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
3: Vincent Live.
4: In de Trollenkelder in Gent heeft Jelle Beekman ooit zijn tand eruit gemeld. Maar haalt hij ook een radioshow naar daar? Dat ontdekken we zo meteen.

0: Call You So van Martin Garrix samen met Jax bij Vincent Live. Straks krijgen we bezoek in de studio van online content creator Ender Scholtens en zijn vriendin en podcaster Claudia. Zij zijn al 5 jaar onafscheidelijk. Zij kennen elkaar door en door. Maar kennen ze elkaar wel echt goed? En blijft die band wel overeind als ze de BV-battle moeten spelen? Dat is allemaal voor straks.
1: Vincent Live presenteert Duvel Day. Welke BV neemt het op voor zijn stamcafé?
0: Ja, het is niet zomaar een BV. Het is de enige echte Jelle Beekman, televisiekok, die klaarstaat in het stamcafé van zijn jeugd, de Trollenkelder in Gent, om ons parcours, ons duvelparcours, zo snel mogelijk af te werken. Jelle, jij krijgt 4 opdrachten die je zo goed mogelijk moet doen en zo snel mogelijk.
2: Opdracht... Oh, Jesus.
0: Ja, ik weet het, jongen. Opdracht 1 is de kroonkurk van Duvel in een bak vol kroonkurken van niet-Duvel terugvinden. Mm-hmm. Nog niet zoeken. Ik zie je wel kijken.
2: Nee.
0: Schud er nog maar een keer mee.
2: Ja.
0: En dan 2, de horrorplateau vol eten en drinken en glazen vooral. Van binnen aan de toog naar een tafel daarbuiten brengen. Dat is een parcours. Er ligt ook een plank waar je over moet. Een smalle plank, daar mag je niet afvallen.
2: En een trap, hè, Vincent. Maar ik even onderbreken. Een trap, hè. En een dubbele deur, hè. Dat had Andy niet, hè.
0: Ja, jong. Hoeveel treden zijn het?
2: 2 tredes, maar de stad is onbekend. Dat zijn de meest gevaarlijke tredes hier uit Gent. Hè. Dat is de meest, en dit is ook een heel gezellig café, Vincent, dus er is hier heel weinig licht. Dus om dat te vinden, dat wordt allemaal zo gemakkelijk niet. Hè.
0: Ja.
3: Ik hoor al excuses.
0: Wat een drama queen, ongelooflijk. Opdracht 3 is een torenbouw van lege duvelbakken. 12 stuks die gestapeld moeten worden. En de laatste is een duvel correct inschenken. Ben je een duveldrinker, Jelle?
2: Ik ben wel een duveldrinker, ja. Maar niet volgens de normen, denk ik.
0: Als in volgens de regels van de kunst het inschenken, ja.
2: Ja, ik ben heel snel tevreden met een duvel.
0: Annelies van The Real Housewives of Antwerp die had gisteren slechts 2 pogingen nodig. Dus dat moet toch ook lukken, hè?
2: Oh ja, nee. Dan drink ik eerst de eerste op en dan wacht ik even. Ik neem mijn tijd. Als de eerste mislukt...
0: Dat is goed. Alright, Jelle. De te kloppen tijd is 1 minuut 16 seconden en 82 honderdste. De tijd van Andy Peelman. Maar kan jij sneller of niet... Even kijken. Je hoort, zoals in het Formule 1, het start zijn. En dan mag je beginnen. Let's go.
2: Ja. Ja, dus dat is een knopen zoeken bij... Ja, kan we. Nee, ja. Ja, maar kan we.
4: Plank of niet, eigenlijk?
2: Ja, hij ligt daar nog. Oh, jezus, die plank is scheef. Ja, de trappenkruis. Oh, zijn er nog 2 trappen? Er waren er toch 4. Dat zet neer. Kan dat hier zijn? 12. Jezus, het is aan het regenen, Vincent. Ik wil een hele... Oh, Jezus. Dat is hier allemaal kletternat. Dat is hier kwijt gevaarlijk. Het meest gevaarlijke café van Gent, hè.
4: Pas stop, hè.
2: Moet dat echt...
4: Oh. Het gaat wel vooruit met die toren, moet ik zeggen.
2: Ja, maar is dat scheef? Dat is een scheve toren van Duvel. Oh, dat is kletternat, jong. Ja. Oh, nee. Oh, verdomme. Oh, Jelle. Je verliest tijd, Jelle. Nee. Ik heb zoveel Lego gespeeld vroeger. En toch zo verkloten. Ja, oké, nu staat hij. Waar is dat in een duvel? Oh, jongens, toch. Prutser. Ja. Ja, die is perfect, hè. Holle.
0: Alright.
2: Oh, ik zie de mensen teleurgesteld kijken. Ik schaam me kapot. Ik kom nooit meer terug in Gent. Ik was zelf geen duvels. Oh, jongens, toch.
0: Je moest een stapel maken van 12 lege duvelbakken en dat lukte even niet, hè?
2: Dat lukte even niet.
0: Ik zie wel dat je de duvel die je hebt ingeschonken hebt al aan het consumeren bent. Dat is wel prima.
2: Dat is wel heel lekker, misschien, ja. Maar allee, hoe meer dat ik het drink, hoe rechter dat die toren staat eigenlijk, Vincent. Dus dat komt eigenlijk al goed. Jongens toch.
0: Dat is goed.
2: Ik ben kapot.
0: Jelle.
2: Ja.
0: Jij hebt er 1 minuut.
2: 1 minuut, ja.
0: 18 seconden en 24 honderdste over gedaan. 2 seconden te veel. En je weet natuurlijk ook waar je ze hebt laten liggen. Dat is bij die bak. En de verbinding is weg. Ook dat nog. Wat een horrordag voor hem. We hebben nog net dat meende niet gehoord. Toen viel het stil. Ah, Jelle. We gaan zaterdag niet naar de Trollenkelder in Gent. Het zal café Andy Peelman worden, daar in Nienhoven. Of optie B. de enige optie die er nog overschiet, is Cafaat in Lier. Café het Cafaat in Lier. Het stamcafé van De Mol, Wout, de winnares van De Mol, Julie. En van Christophe, deelnemer uit De Mol. Oh. Echt waar. Ah, hier zijn ze terug. Jelle!
2: Ja, ik ben hier!
0: Ja. Ja, het was dus 1-18. En 2400ste.
2: Maar allee.
0: Je weet waar je het hebt laten liggen, zeker?
2: Ja. Ik heb niet alleen laten liggen, ik heb het laten vallen. Ja,
0: ja, dat is waar. Het zal bij Andy Peelman zijn of, zoals ik daarnet zei, bij Julie en Wout van De Mol. Die spelen morgen nog mee voor hun café in Lier. Die zijn wel goed in opdrachten, natuurlijk.
2: Ja, Jelle, natuurlijk. Ja.
0: Jelle, het was een feest. Dankjewel voor dit alles en tot de volgende keer. Santé met een duvel.
2: Ja, santé.

0: Sowieso, met en dans van uiteraard Koen en Chris Wouters. Koen Wouters, die de Voice van Vlaanderen weer gewonnen heeft als coach. Wel te verstaan dan. Stel je voor. Zuster. Het team Koen won kandidaat Bas. Het was een raar geformuleerde ding eigenlijk. Maar Bas zit met zijn nieuwe single In Repeat of Niet. En er komen al heel veel berichten over binnen. Het zijn fans van Bas die op sociale media zijn opgepookt om te sturen. Maar ze zijn te vroeg. En dan telt het nog niet. Nee. Ik tel alleen de sms'jes vanaf ik op play duw bij het liedje. Dat doe ik pas zo meteen. En we krijgen daarvoor trouwens ook nog bezoek van Ender Scholtes en Claudia de Greef. Twee podcastmakers, twee content creators en vooral een koppel. Maar hoe goed is hun band? Dat gaan we checken in BV Battle.
1: 26 juni. Flanders Expo. De Foute Party. De zaal zit vol. Maar er is nog één plekje vrij. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Yes. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music. Op weg in de wereld. Of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Zeg de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
4: Ah, de honey mustard. En ja?
3: Zonnebril.
4: Voor de zon.
3: De ribbekjes.
4: Hoe?
3: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmis.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
10: Caraïbisch blauw
11: of tropisch groen.
10: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
10: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Offenbach en Miles Away. Wij hebben bezoek in de studio van content creator en podcastmaker Ender Scholtes en van zijn vriendin, maar hou je dan vast, graphic designer, motion designer, content creator en podcastmaker Claudia de Greef. Goedemiddag allebei.
1: Goedemiddag.
0: Was dat ongeveer alles qua activiteit of heb ik nog wat dingen gemist?
1: Nee, dat klopt. Jij bent eigenlijk veel indrukwekkender dan ik, klopt.
2: Diploma.
0: Jij bent degene met een diploma.
2: Ja.
0: En jij niet?
1: Niks.
0: Ja, hier is dat ook. Hè. Pauline heeft...
3: Ik heb veel diploma's.
0: Ja, we hebben allebei hetzelfde radiodiploma, maar ja, bon. Dat is een folder. Daar ben je niet veel mee.
3: Ik heb ook nog echt gestudeerd.
0: Zij heeft echte studies gedaan.
1: Ja. Nee, ik heb ook heel lang gestudeerd. Gewoon altijd hetzelfde jaar. Ja, dat is mijn probleem een beetje.
0: En welke opleiding was het dan, als ik zo nieuwsgierig mag zijn?
1: TEW, economie.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En?
1: Ja, gewoon blijkbaar niet voor mij dan.
0: Het zijn podcasts geworden. Ender, jij doet al jaren aan een stuk Gossip Guy.
1: Mm-hmm.
0: Voor zij die het nog altijd niet kennen, leg het eens in twee zinnen uit.
1: Ja, dat was eigenlijk gewoon praten met bekende mensen, mensen die ik interessant vond. Dat zijn meer dan twee zinnen al. Maar ik ben ondertussen gerebrand naar Very Nice Sunday.
0: Ja.
1: Is net iets laagdrempeliger en chiller op enkel audioplatformen.
0: Ja.
1: Want wel, dat is hoe ik graag podcasts consumeer.
0: Wel zot, want je ziet steeds vaker podcasts komen met beeld erbij en snippets online. En jij zegt gewoon enkel audio.
1: Ja.
0: Wat was het idee?
1: Ik heb zo vaak die videopodcast gemaakt en ik zag mezelf elke dag voorbij komen op mijn eigen feed in die snippets. Nee, maar doe ik nu echt niks anders in mijn leven? Dus ik was mezelf gewoon even beugen zien in die setting.
0: Snap ik. Ja. Snap ik helemaal. Claudia, jij bent een van de vier hosts van For Real. Dat is wel mijn beeld, uiteraard. Leg die eens uit in twee zinnen voor wie het niet kent.
2: Wij zijn eigenlijk een podcast met vriendinnen. We praten over het leven in je twenties. We proberen een safe space te creëren voor de mensen die luisteren naar onze podcast. We hebben het over onderwerpen als bedrog, rouwen, maar ook gewoon liefde en vriendschap eigenlijk. Dus het is een beetje van alles door elkaar.
0: Oké, okay, kijk, ja. Maar prima. En dat is dan wel met beeld. Hebben jullie er dan soms thuis gesprekken over van zou er niet stoppen met beeld of zou er niet beeld toevoegen? Of zie ik dat dan helemaal verkeerd?
1: Nee, want wij maken de beelden. Dat is bij mijn productie.
0: Ja, op die manier. Oké. Okay. Met executive.
1: Nee, ik denk dat het voor jullie ook veel beter werkt. De conversaties die wij tegenwoordig hebben zijn vaak Willy en ik. En we hebben ook meer gezichten voor op de radio. Ja.
0: Ik ken er alles van. Zeg, vandaag de BV-battle, waarin we gaan checken hoe goed jullie band is. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Leg jij dat, Claudia?
2: Ja, dus ik zat eigenlijk gewoon in mijn living en ineens was Ender daar. Ender zat ineens in mijn living en dat is effectief zo gebeurd. De persoon met wie ik toen samenwoonde, Esther Wanu, zij had haar show op de radio.
0: Ja.
2: En Ender was eigenlijk te gast bij een andere show en nadien zijn zij bij ons thuis komen binnengewandeld.
0: Komen crashen eigenlijk, ja.
2: Ja, dat was tijdens COVID, dus je mocht toen op dat moment juist twee mensen mee binnen hebben.
0: Ja.
2: En ik had hem al eens wel gezien online.
0: Ah ja, okay.
2: En ineens zat hij naast mij en dacht van wauw, chille kerel eigenlijk wel.
0: Ja, en hoe was dat voor jou? Was jij dus dan een leuke huisgenoot of is dat pas allemaal veel later gekomen?
1: Nee, voor mij was eigenlijk, ik kwam dus inderdaad mee met de radio-host Esther en Wanus.
0: Ja.
1: En ik was uitgenodigd door iemand anders. En ik dacht dat die twee, dus die persoon die mij had uitgenodigd en Esther, dat die iets wou doen en dat ik als wingman mee moest voor een roommate.
0: Ja, ja.
1: Ik wist ook, in mijn hoofd was dat een gast. Dus ik dacht van ja, sure, ik kom wel even mee chillen. En dan kwam ik daar binnen en dan zag ik Claudia te staan en ben ik direct verliefd geworden eigenlijk.
0: Oh. Ja.
2: En dan heeft het twee weken geduurd, we zijn op date gegaan en een dag later waren we samen.
0: Oké, okay. Dat is wel snel. In twee weken is wel dik tempo gemaakt. Ja, prima.
1: Dat is direct duidelijk, ik laat.
2: Ja, we zijn nooit gestopt met chillen.
0: En nu zijn we vijf jaar?
2: Bijna zes jaar.
0: Bijna zes.
2: Ja,
0: later.
2: In oktober 6 jaar.
0: Crazy. In oktober 6 jaar. Oké, okay, ja. Dat is goed. Of jullie dat gaan halen, gaan we zo meteen checken bij de BV Battle. Eerst even nieuwe muziek op de radio. Want repeat of niet. We zitten met de winnaar van The Voice, Bas in Repeat of Niet. Bas Serra heeft een nummer gemaakt, All Because of You. En gisteren is de inbox van Q-Music ontploft. In positieve zin. Er kwamen heel veel positieve reacties op binnen. Maar je moet het elke keer waarmaken in Repeat natuurlijk. Repeat of niet. Voor All Because of You, laat maar komen via de app.

0: Sarah en All Because of You hier bij Vincent Live in Repeat of Niet. En daar is opnieuw ranzig veel reactie over binnengekomen.
1: Repeat of Niet.
0: Ik kan verklappen hoe het afloopt, het is bijna allemaal positief. Dus het nummer gaat door. Sandy uit Dilsen-Stockholm zegt, dit is de eerste keer dat ik Bas hoor en hij gaat het op vers schoppen. Wat een stem, zeker een repeat. Ook Isabel voorspelt een internationale carrière. Leslie zegt, repeat van mijn dochtertje en mezelf. Olga die zegt, zeker een vast repeat. Vlaams talent moeten we ondersteunen. Dat is bij deze gebeurd, het nummer gaat door. Je hoort het opnieuw vanavond bij Joren Linzen. Zometeen zijn er twee opties bij BV Battle. Content creator Ender Scholdes en zijn bediende Claudia de Greep die gaan spelen. En ofwel, optie 1, spelen ze de BV Battle en gaan ze straks samen naar huis. Of ze spelen de BV Battle en gaan straks apart naar huis. Welke optie het wordt, ontdekken we zo meteen. Eerst, Paulien, reageerde er heel wat bekende Vlamingen op het overlijden van Margriet Hermans.
2: Ja, klopt. Haar dochter Céline maakte vandaag bekend dat ze is overleden na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Margriet was een zangeres en een televisiegezicht, maar ze was ook een voormalig politica. Premier De Wever zegt dat hij haar herinnert als een warme collega. En acteur Jacques Vermeijren zegt dat hij dankbaar is voor de mooie momenten met Margriet. En er zijn op camerabeelden geen nieuwe overtredingen te vinden aan de overweg in Buggenhout. Dat bevestigt spoorwegbeheerder Infrabel. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail van busbedrijf Tros Beiaert. Daarin werd melding gemaakt van een chauffeur die een gesloten overweg overstak op de plaats waar 3 dagen eerder het dodelijke drama gebeurd was. Daarbij vielen toen 4 doden, maar voor een nieuwe overtreding is er dus geen bewijs.
0: Voor het weer gaan we naar Weerman Frank. Dag Frank Dubocage, hallo.
3: Goedemiddag/avond.
0: Ja. Frank, het weer. Hoe gaan we dit babbeltje in godsnaam kunnen opvrolijken, zeg? Ik heb hier de weerkaarten ook voor mij. Het is 1 grote blauwe regenwolk, ons land.
3: Ja, inderdaad. Helaas. Hè. Dus op dit moment sowieso een regenzone die over het land trekt, was wel voorspeld. Dus,
0: proficiat, Frank.
3: Voilà, dat vind ik altijd het belangrijkste van mijn job natuurlijk. Hè. ook al is het niet leuk, maar er is niks aan te doen. Dus dat moet nu over het land trekken. Dat is over het land aan het trekken. En dan in de loop van de avond komen we daar stil aan achter. En dan is het wat droger, maar toch niet helemaal. Want links of rechts een enkele bui is altijd nog wel mogelijk. Heel de avond, heel de nachtperiode overigens. En daar gaan we morgen mee starten. Dus hier en daar een paar opklaringen. Maar dus heel plaatselijk al een enkele bui. En in de loop van de dag, als het warmer wordt, dan wordt het onstabieler. Krijg je dus fellere buien, al dan niet ook met onweer. En tegen het eind van de dag, dan zou het weer wat beter zijn in het uiterste westen van het land. In West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen wordt het helemaal droog met nog wat zonneschijn. Het is niet warm, hè. Morgen amper 18 graden, zo wat maximaal.
0: Dat is verre van ideaal. Wanneer zit er licht aan het einde van deze slecht weertunnel, Frank?
3: Staat hier niet op mijn weerblad.
0: Oh, Jesus Christ.
3: Okay, dus... Ik zal mijn blad eens omdraaien. Nee.
0: Oké, dus morgen niet goed. Overmorgen ook niet goed dan.
3: Nee, ja, buien. Het is heel wisselvallig. 90 graden. We gaan dan richting het weekend. Wel, zaterdag is dan de minderdag met wolkenvelden die binnenkomen. Af en toe wat regen, later nog wat felle regen. 20 graden kan het dan wel worden. Ja, zondag misschien met een beetje geluk. Dat het dan nog meevalt. Het zou moeten toch grotendeels droog zijn. Vandaag krijgen we ook wat zon en dan kan het zo'n 20, 22 graden worden. Maar maandag gaat dat alweer veranderen. Er komen alweer nieuwe regenzones aan. Is het al weer wisselvallig met altijd wel temperatuur ergens rond de 20 graden ook volgende week.
0: Ellendig, maar dankjewel Frank om dat correct te voorspellen.
3: Ja, inderdaad.
0: Tot morgen. Hè.
3: Tot morgen, salut. Ja.
0: Jo.
4: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin airco. Daikin.
0: 8 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de E313 richting Hasselt moet je een uur bijtellen van Herentals West tot Antwerpen-Oost. Op de A12 26 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Antwerp-Sering richting Nederland tel je een uur bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de Brusselse Buitering 21 minuten van Vilvoorde-Koningsloot tot Jette. Op de Bindering 16 minuten van Neerpede tot Jette. E314 richting Brussel 15 minuten extra van Genk-Oost tot Houthalen-Helchteren. Op de E429 tel je kwartier bij van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg. Is het ergens anders aan de schuiven, dan verlies je daar minder dan 15 minuten.
1: Vincent Live.

0: Zo meteen is er Not At This Party van Desha, maar eerst gaan we het Q-onderzoeksbureau van vandaag lanceren.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 60% van de mensen ooit een aankoop deed online nadat ze het hadden zien passeren op sociale media.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Met andere woorden, 60% van de mensen zijn ooit geïnfluenced, al dan niet door een influencer of door reclame online of doordat het gewoon verscheen. We zijn hier met 4 jonge mensen om de tafel. Ik vermoed dat bij ons 100% gaat zijn. Paulien.
2: Jazeker.
0: Vertel.
2: Ik heb 2 katten en die verliezen heel veel haar.
0: Ja?
2: En dan ja, krijg ik de hele tijd filmpjes van allerlei dingen die je dan kan kopen om dat haar tegen te gaan. Bijvoorbeeld, mijn kleren hangen vol met haren. En dan kun je zo... Dan zag ik een filmpje van zo rubberen dingen die je kan kopen. Platte dingen die je mee in je wasmachine moet gooien.
0: En
2: dat trekt dan alle haren aan. En dan moet je dat eruit halen. Kun je de haren eraf plukken. En zijn je kleren eigenlijk haarvrij?
0: Geniaal.
2: Ja, geniaal. Ik heb er 2 gekocht. Het werkt niet.
0: Het
2: is echt balen.
0: Spijtig. Claudia.
3: Ik heb eens van die fake plaktegels gekocht. Ik had dat online zien passeren. Ik dacht van, oh ja, super mooi. Dan kun je je keuken zo iets meer aankleden.
0: Ja, ja, ja.
3: Iets mooier maken, nieuwe muurtjes. Is aangekomen. Tot nu toe nog niet opengemaakt, want dat zag echt heel plastiekig uit. Dat was eigenlijk totaal niet zo mooi. Dus
0: niet leuk.
3: Wel een beetje miskoop.
0: Jouw Ender?
4: Ja, ik koop veel brol op het internet dat ik zie en denk van, ah, dat is grappig. En dan uiteindelijk valt het allemaal wel mee of valt het gewoon direct uit elkaar.
0: Ja.
4: Maar ik heb ook al wel, om dan iets positiefs te
0: zeggen... Ja, tuurlijk, want het hoeft niet altijd miskoop te zijn.
4: De creator Freddy's World,
0: dat
4: is niet direct een product kopen, maar die heeft wel gewoon goede tips om te gaan eten in restaurantjes en
2: dat
4: zo.
2: Dat is wel echt waar.
4: En als Antwerpenaar, veel van zijn video's gaan over Antwerpen, is dat wel gewoon top.
0: Ja, ja, ik heb een vriend bij een horecazaak waar dat hij dus ooit geweest was.
2: Oh, zalig.
0: Waar ik daarna alles uitverkocht.
2: Dat
0: is echt insane wat voor impact die heeft.
2: Oh.
4: Als we dat toch over influence hebben.
0: Dat is echt, echt crazy. Ja.
2: Amai.
0: Bij mij mijn algoritme weet dat Emma zwanger is. Alles dat met baby's te maken heeft.
2: Ja,
0: ongelooflijk.
2: Ja. En heb je al laten vangen?
0: Nee, ik krijg ook... Dat is dan omgekeerde psychologie. Ik krijg superveel reclame voor dingen die ik voor Emma zou kunnen kopen omdat zij zwanger is.
4: Hmm.
0: Dan krijg ik zo reclame voor pyjama's die ze dan kan aandoen na de bevalling.
2: Ah,
0: dan krijg ik dan. Dat cadeau kan geven. Dat is surreëel eigenlijk. En dat gaat ongetwijfeld werken tegen het zover is.
2: Ja, sowieso.
0: Hoe is dat bij jou? Laat het even weten via de Q-app.
1: De BV Battle.
0: En nu gaan we ze opmaken voor de BV Battle. Zo meteen. Hoe sterk is de band tussen Ender en Claudia zo meteen als het wat moeilijker wordt gemaakt om te communiceren met elkaar? We gaan even opwarmen. Gewoon even Alex 1 vraag. Ender, als Claudia morgen wakker wordt met 1 miljoen euro op haar bankrekening, wat is dan het eerste dat ze koopt?
4: Wow. Goh. Ik denk dat de kans groot is dat dat iets te maken heeft met een appartementje dat groter is voor Zoeko, onze kat.
3: 100%.
0: Ja? Oké, dat is al juist. Ja. Oké, dat is goed. En dan omgekeerd, Claudia, waar is Ender bang voor?
3: Oh, slangen.
4: Ja. Ja, heel erg.
0: Ja.
3: Ja, en bloed. Dat is naalden eigenlijk.
4: Ja, ook niet fan van.
0: Ja, nee. Dus slangen die een prikje komen geven, dat is de ultieme nachtmerrie.
4: Oef,
0: dat is duidelijk. Oké, dat ging zeer vlot. Dat was 2 keer raak. Of het zo meteen even vlot gaat, gaan we ontdekken.
5: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
6: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising.
6: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Goku, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
7: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
8: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
7: Echt? Oh, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
11: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
10: U heeft toch geen binge-probleem?
11: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
10: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
12: Go Yellow!
13: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
14: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
15: Ivo Scott!
12: Nee. U moest koopman voeten vegen als je binnenkomt, hè? Wel, dat is toch vies.
13: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
14: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Immoscoopman?
12: Och, jongens.
14: Dat is wel een held, hè.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
16: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
13: Immoscoopman!
17: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
18: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
19: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
20: En ook uw budgetvakantie pech?
19: Wat?
20: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
19: Oh nee.
20: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
21: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
20: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
22: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
23: Vanavond bij VTM weten we welk koppel sowieso in de running blijft. In huis gemaakt. En VTM 2 zit met overlast, ongewenst gedrag en drugsgebruik in overtreders. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Kesha bij Vincent Live en Not at This Party.
1: Vincent Live presenteert de BV Battle. Hoe sterk is de band tussen
2: Ender Scholtens
3: en Claudia de Greef?
0: Dat moeten we opnieuw doen.
2: Ik was echt aan het dromen, sorry daarvoor.
0: Dat is niet erg. Dat is niet erg. We moeten dat bijna elke week opnieuw doen. Okay.
1: Vincent Live presenteert de BV Battle. Hoe sterk is de band tussen
2: Ender Scholtens
1: en
3: Claudia de Greef?
0: Jawel, jawel, jawel. Voor de tweede keer goed. Goed begonnen, is half begonnen. Meteen een high five hier. Ja. Dat is wel goed. Dat is leuk. Ender, jij krijgt zo meteen een hoofdtelefoon met noise cancelling. En vooral met heel luid laten zonnen je hart van Willy Sommers.
2: Top.
0: Nummer staat elk jaar op 1 in mijn Spotify Red door deze rubriek. Dat is echt crazy. Claudia, jij gaat termen voorlezen en Ender moet proberen lip lezen bij jou. De categorie is hondenrassen. Zijn jullie hondenliefhebbers?
3: Oh, wauw.
2: Hondenrassen.
3: Kat. Maar we houden van honden.
0: Ah ja, jullie hebben een kat, maar je houden van honden.
2: Maar dat betekent echt niet dat ik weet wat dat de rassen...
0: Ja, liep lezen, hè. En
2: ja, ik gewoon uit het beste.
3: Komt goed.
0: We gaan zien wat het geeft. We gaan Willy Sommers opzetten, dus je mag nu van hoofdtelefoon wisselen, Ender.
2: Alright.
0: En dan zijn wij Ender kwijt vanaf nu, normaal gezien. Hoor je ons nog?
2: Amai, dat is heel laat, inderdaad.
0: Ja.
2: Ik hoor niks van wat jullie zeggen als jullie niet aan het praten.
0: 2, 1, start.
3: Jack Russell. Jack Russell.
2: Straat.
3: Jack.
0: Straathond.
3: Russell.
2: Labrador.
3: Ciao, ciao.
2: Ben gewoon aan het gokken nu. Nog een keer.
3: Ciao, ciao.
2: Chihuahua.
3: Ciao, ciao. Labrador.
2: Labrador.
3: Bulldog.
2: Border Collie.
3: Bulldog. Bulldog.
2: Boeken.
3: Nee.
2: Boek.
3: Border Collie.
2: Border Collie?
3: Ja.
2: Nog eens? Nu wel.
3: Golden Retriever.
2: Hè?
3: Golden Retriever. Golden.
2: Ik zie koffie koken momenteel. Nog eens één keer.
3: Golden Retriever.
2: Russell, was dat lasse?
3: Husky. Husky.
2: Oki. Oki doki.
3: Husky.
2: Nog één keer, klopt.
3: En daar. Chihuahua.
2: Chihuahua.
0: Nice.
2: Die zei ik.
3: Labradoodle.
2: Labradoodle. Oké.
3: Dalmatier.
2: Marsupilami? Dat is geen hond, toch?
3: Dalmatier.
2: Malteser.
3: Ah, Malteser.
2: Malteser?
3: Malteser. Ja. Windhond.
2: Windhond.
3: Ja.
2: Windhond.
3: Beagle. Beagle.
2: Mie.
3: Beagle. Bah.
2: Me?
3: Beagle.
2: Beagle?
3: Ja.
0: Ja, de tijd is op. De tijd is op. De tijd is op. De tijd is op.
2: Een mic was.
0: Oké.
2: Wauw.
0: Meteen een high five er weer bij. Dat was prima. We vragen altijd aan AI om samen te vatten hoe goed of niet goed jullie het gedaan hebben.
3: Spannend.
0: Even luisteren wat ze te vertellen hebben.
1: Ja, door de band genomen was dat niet slecht. Maar jullie band kan nog een beetje opgepompt worden.
2: Oké.
0: All right. Ja, inderdaad, want koffiekoeken, dat is geen hondenras.
2: Dat is het enige wat ik zeg.
0: Ik wil het wel, een koffiekoekenhond. Ik wil het wel eens gezien hebben. Dat lijkt me fantastisch. Ender en Claudia, dankjewel om hier te zijn.
2: Ja, allereerst.
0: Het was zeer fijn. Hebben jullie nog leuke plannen vanavond?
2: Terug naar Antwerpen, hè?
3: Ja.
2: Goed chillen. Game of Thrones?
3: Game of Thrones.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Ik had nog nooit gezien en Claudia heeft me overtuigd om Game of Thrones te zien.
0: Ah, ik zit in dezelfde situatie, maar Emma heeft mij nog niet overtuigd.
2: Ah.
0: Doen, niet doen?
2: Hm. Kijk, ik
0: heb al gezegd,
2: maar wat dat iedereen zegt, beste serie ooit, ben ik niet mee akkoord.
0: Oké. Ja.
2: Wel leuk.
0: Wel
3: vooral toch?
2: Maar als je fan bent van Lord of the Rings,
0: ja.
2: Het is gewoon Lord of the Rings, maar minder goed, naar mijn mening.
0: Heerlijke hot take. Fantastisch. En ben je het daarmee eens of totaal niet? Of?
3: Ik heb Lord of the Rings nooit gezien, dus...
0: Ah ja! Dat kom hier naar.
1: Dit is deze week de Cute Topschijf.
4: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q Topschijf van deze week.
5: Dankjewel, Q.
4: Dank you. Q Music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Meteor. Het gut op schijf van deze week, nooduitgang. Wat een banger, zonder meer. Zometeen gaan we de nieuwe single van Aaron Blommaert nog eens herbeleven, want die werd deze ochtend live gespeeld bij Baart en Dorothee en dat willen we opnieuw horen natuurlijk. Eerst maak je kans op rijkdom.
1: Winnen met...
0: Want de prijspot van 1000 euro is er gisteren niet uitgegaan. En dus zitten we met een prijspot van 1050 euro. Maar met welke letter spelen we?
1: N.
0: Nou zeg, geweldig. De N van... Nieuw. Ninja Turtle. Neuspiercing. Een nacho hoed? Of is dat sombrero eigenlijk?
2: Ja.
0: Zou je dat goedkeuren, een nacho hoed? Ik zou dat goedkeuren, een nacho hoed.
2: Jij keurt alles goed.
0: Pardon?
2: Ja, je keurt toch wel vaker dingen goed waarvan je achteraf misschien denkt, het was strandje.
0: Ja, dat gebeurt quasi dagelijks. Dat klopt wel zo, ja. Wil jij kans maken op die 1050 euro aan shoppingbezit? Dan moet je een audioberichtje sturen in de queue-up waarin je zo luid als je kan brult winnen met de letter N. En dan ben je zo meteen misschien aan de beurt. Nu eerst... een half minuutje.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
5: Goedenavond, zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans is overleden. Dat laat haar dochter Céline weten. Margriet leed aan een zeldzame agressieve kanker. Bij de diagnose zette ze meteen al haar activiteiten stop. Je hoort Luc Appermond, een goede vriend van Margriet.
6: Het nieuws dat Margriet er niet meer is, kwam heel hard binnen. Ik verwachtte het eerlijk gezegd niet, want ik dacht geen nieuws is goed nieuws. Het feit dat ze een behandeling waren opgestart, dat wist ik van Céline. En daar was toch nog altijd een beetje hoop. Maar het heeft niet mogen baten.
5: Margriet was ook een voormalig politica en stond ruim 40 jaar in de schijnwerpers. 4 jaar geleden maakte ze nog een muzikale comeback. Margriet Hermans werd 72. Er zijn op camerabeelden geen nieuwe overtredingen te vinden aan de overweg in Buggehout. Dat bevestigt spoorwegbeheerder Infrabel. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail van busbedrijf Tros Beijaard. Daarin werd melding gemaakt van een chauffeur die een gesloten overweg overstak op de plaats waar 3 dagen eerder het dodelijke drama ongeval gebeurde. Daarbij vielen toen 4 doden. Maar voor een nieuwe overtreding is er dus geen bewijs. Bij een van de leveranciers van Volvo in Gent is er sociaal overleg bezig. De werknemers van die leverancier staken sinds gisteren, omdat er verschillende contracten met Volvo zijn weggevallen. Door de staking zit Volvo met een tekort aan onderdelen en kan er in de fabriek in Gent niet gewerkt worden. Bijna de helft van de fietsers in de ochtendspits is een kind of een jongere. Dat meldt de Fietsersbond op basis van een telling bij ruim 12.000 fietsers. Het toont aan dat we moeten blijven inzetten op een veilige fietsomgeving.
7: Het is belangrijk dat die jonge generatie, dat die ook gewoon kunnen blijven fietsen, dat ze dat ook veilig kunnen doen. En we merken toch ook uit een aantal interviews die we afgenomen hebben met kinderen op school, dat er nog altijd wel plekken zijn waar het voor hen niet zo veilig is en dat ouders dan soms toch beslissen om het kind toch niet met de fiets te laten gaan naar school.
5: Uit de telling bleek ook dat een kwart van de lagere schoolkinderen in landelijke gebieden zelfstandig reed. In steden was dat amper 5%. De Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Haar landgenote Anna van der Breggen werd 2e. Zij blijft ook leidster in het klassement. De Duitse Niedermayer die eindigde 3e. En in de Ronde van Wallonië was de Australiër Lawrence Pitti de sterkste in de 3e etappe. Hij haalde het in de sprint van de Duitser Heiduk en de Let Nylands. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het wel droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer en we halen 18 graden.
0: Het is een drukke avondspits. Er zijn nog 9 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E313 moet je 50 minuten bijtellen vanaf Herentals West tot Antwerpen Oost. Op de E17 20 minuten van Haastong tot Antwerpen West. Op de A12 20 minuten van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je drie kwartier bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de E314 richting Brussel 20 minuten van Genk-Oost tot Park Midden-Limburg. Op de E429 17 minuten vanaf Tubeke tot de Bergense Steenweg. Brusselse buitenring 17 minuten van Grimbergen tot Zelk. Brusselse binnenring 16 minuten van Anderlecht-Noord tot Jetten. Sta je elders aan te schuiven, verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Music. Vincent Live.
0: Ja, het is tijd voor de pauze met Magnetic. En dan is het tijd om 1050 euro weg te geven in Winnen met...

0: De pauze. Deze ochtend zijn we Maarten door dit te weten gekomen waarom Aaron Blomhaard nu zo'n Don Juan is. Die alle vrouwen rond zijn vingers kan draaien. Hij heeft zijn geheim verklapt, gedeeld met alle andere mannen. Als je het gemist hebt deze ochtend, heb ik zo meteen een tip voor jou.
1: Winnen met een N.
0: Eerst is het tijd om 1050 euro weg te geven aan Kelly uit Tieltwingen, 30 jaar jong. Dag Kelly.
2: Hallo, goedenavond.
0: Enfin, je krijgt die 1050 euro natuurlijk niet gratis. Je krijgt wel sowieso de troostprijs, de Vincent Life luchtverfrisser. Ik hoop dat je daar alvast blij mee bent.
2: Dat is ook al leuk.
0: Allee, dat is goed. Maar wat zou je doen met die 1050 euro? Moet je dat nu winnen?
2: We zijn aan het sparen voor een dressing, dus dat zou wel leuk zijn om dat daarin te kunnen steken.
0: Daar kan je al eens een kast mee kopen, denk ik dan. Dat klopt helemaal.
2: Ja, inderdaad.
0: Ik zei eerder deze week dat ik dat geld volledig zou spenderen aan Panini-stickers. Dat is veranderd.
3: Oh, je komt erop terug.
0: Ja,
3: okay.
0: Ik heb gisteren kwam ik thuis en er lagen, ik kreeg twee pakjes cadeau van Emma. Superlief.
3: Mais,
0: en in het ene zat Messi en in het andere zat Lukaku. Dus ik heb het gevoel, de druk is eraf. Ik heb Messi. Dan is het, heb je het spel uitgespeeld. Dus ik zou nu de helft van het geld aan Panini stickers geven, met de andere helft Emma bedanken.
3: Ah ja, Messi. Dat is heel goed.
0: Op een restaurant of zo. In een restaurant waar ze dingen mag eten.
3: Ja, maar of doe dat dan na de bevalling, dan kan ze ook een glas champagne drinken.
0: Ja. Maar ja, ik moet niet te veel doen ook. ja, het is Messi, maar het is niet Messi en Ronaldo en Yamal. Dat bedoel ik eigenlijk.
3: Oké.
0: Die kans bestaat ook nog.
3: Ik begrijp het.
0: Terug naar Kelly. Wat is jouw lievelingswoord met de N?
2: Ik vond dat een moeilijke vraag, maar ik denk misschien New York, omdat ik dat wel een leuke vakantiebestemming vond.
0: Oh. Dat kan ik ook doen natuurlijk met dat geld.
3: Amai, ja.
0: Kelly, jij krijgt 30 seconden en 10 categorieën. Het is aan jou om voor elke categorie een woord te geven dat met de N begint. En als dat lukt, dan is het jackpot. Dan storten we dat geld zomaar over. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Dat vind ik fijn. Zo, ja, met goesting in. Ja.
2: Ik vind het wel spannend, maar ja.
0: Ja, maar dat is het ook, Kelly. Dat is het ook. Alright, 3, 2, 1. Een Frans woord.
2: No.
0: Een getal.
2: Nul.
0: Een lichaamsdeel.
2: Neus.
0: Een merk.
2: Nike.
0: Een land.
2: Nederland.
0: Een bekende sporter.
2: Nadal.
0: Nadal, iets Nadal? Uit de supermarkt. Ja.
2: Een nachos.
0: Een Disney-figuur.
2: Nee.
0: Oh, de tijd is op. Je deed het zo goed. En dan kon je niet op die vis komen die ze kwijt zijn. Nemo van
2: Nemo.
0: Of Nala van The Lion King. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: Oh, zo jammer.
0: Ah. Ik was echt ervan overtuigd dat het ging gebeuren. Dus ik heb hier twee knopjes. Het knopje met het muziekje dat je nu hoort. De verliezers tune en het knopje met de winnaars tune. En ik was met mijn vinger al verplaatst naar de overwinning.
2: Oh.
0: Kelly. Acht op tien haal je. Nee, ja, 7 op 10.
2: Oh.
0: Eigenlijk, want die achtste had je niet. 7 op 10. De achtste, daar liep het op vast. Maar je had nog zoveel tijd. Ah. Kelly, het was je zo gegund, maar helaas is het geen jackpot geworden voor jou.
2: Dat is niet erg, merci.
0: Morgen heeft er dan weer een luisteraar de kans om 1100 euro te winnen. Dus die gaat daar wel blij mee zijn, wie het ook mogen worden morgen. Kelly, dankjewel om mee te spelen en de groetjes in Tieltwingen.
2: Dankjewel, dag.
0: Het is nu tijd voor de script, samen met Will.i.am. Dit is...

0: speciaal bezoek van Aaron Blommaert en Zoe Lieve. Ze hebben hun ontbijt niet opgegeten en ik heb een yoghurtje gekregen.
1: Ja, ik was gekregen of heb je dat gestolen?
0: Nee. Zeg, Pauline.
1: Ja, maar ja.
0: Ik was hier wat vroeger vandaag. En ik kwam toe en de mensen van het ochtendteam achter de schermen zeiden: wil jij het yoghurtje van Aaron Blommaert? Ik zeg alleen als er aardbeien in zit. En er zat aardbeien!
1: Ah, oké.
0: Dat was een topdag, zeker. Maar ze waren hier niet om yoghurt te eten. Duidelijk.
1: Ah, nee, ja.
0: Ze waren hier om muziek te brengen. Tranen van goud zijn ze live komen zingen. Dat gaan we zo meteen herbeluisteren. En ze hebben het over andere dingen gehad. Ook over het Casanova-gedrag van Aaron Blommaert. En een ultieme tip zodat je zelf ook een Casanova kan worden.
2: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
3: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
2: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
3: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
2: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
4: Humo!
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Q Music, Maximum Hits.

0: Met Miles on it.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 60% van de mensen ooit een aankoop deed nadat ze het zagen passeren op sociale media.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Lisa uit Kortrijk stuurt: ja, schuldig, superschuldig. Mijn garage staat ondertussen vol met TikTok Made Me Buy It rommel. Dingen gekocht omdat het op TikTok stond.
2: Ai, ai, ai.
0: Dieter uit Kesselo heeft gisteren rond 1 uur 's nachts een mini-stofzuigertje voor zijn toetsenbord gekocht.
2: Ik heb dat ook al zien passeren.
0: Het zag er zo cool uit, nu maar hopen dat dat werkt. Dieter, stuur een update voor Paulien.
2: Ja.
0: Tom uit Boeghout zegt: 60% lijkt me toch wel heel veel. Ik scroll die reclame altijd meteen voorbij. En als een product echt goed is, hebben ze toch geen influencers nodig om het te kopen.
2: Ja, maar het werkt wel.
0: Babette uit Vosselaar die stuurt: ik heb onlangs een zomerjurkje gekocht. Ik kreeg een reclame voor op Instagram. Het was wel spannend of het zou passen, want ik had nog extra verzendkosten betaald ook. Maar het staat me top en heb het vorige week al gedragen met het mooie weer. Wat heb jij ooit gekocht nadat je het zag passeren op sociale media? En was het zijn geld waard of was het een totale miskoop? Verhalen zijn nog steeds welkom via de app van Q Music. Deze ochtend waren Arne Blommaert en Zoe Levi te gast, bedoel ik, bij Maarten en Dorothee. Ze kwamen hun nieuwe nummer zingen, hun nummer dat ze samen zingen ook. Hè. Maar voordat alles hebben ze natuurlijk ook wat verteld. En vertelde Arne Blommaert de reden waarom hij als kind al populair was bij de meisjes.
3: Daar en diddelblaadjes.
2: Diddelblaadjes, ja.
3: Waard jij echt een diddellover?
4: Oh, ja, eigenlijk echt? Wel. Zo, de een, ik was ook daardoor echt populair bij meisjes.
3: Ah, ja.
2: Tuurlijk,
3: ja,
2: dat snap ik wel. Ja.
3: Geniaal.
0: Geniaal. Verder ging het ook even over de nieuwe VTM-serie die Aaron aan het opnemen is. Hij speelt daarin de hoofdrol met toch wel wat spannende scènes.
4: Ik heb echt dingen gespeeld waarvan ik nu al denk: oh nee, mijn grootouders kijken ook naar tv.
0: Ja.
2: Oh.
0: En tot slot liet hij ook nog vallen voor welk VTM-programma ze hem zeker mogen bellen.
2: Aaron, liefde voor muziek zou toch ook iets voor jou zijn?
4: Ik zou dat heel graag doen, ja. Ik zou dat heel, heel, heel
2: En je hebt toch
4: doen.
2: Ondertussen genoeg hits ook?
4: Ondertussen heb ik ook gewoon een... Want ik heb wel al eens nagedacht om zoiets mee te doen, maar toen had ik gewoon nog geen repertoire natuurlijk.
3: Ja,
4: nu heb
3: ik
4: een album.
3: Ja.
4: Het is 2 weken, dus nu zou het kunnen.
3: Ja, het gaat gebeuren dan.
0: Je kan niet openlijker solliciteren bij je eigen zender. Maar goed... Dit nummer zou zonder enige twijfel gecoverd worden. Aaron Blommaert en Zoe Levi. Met hun live versie van Tranen van Goud.

Extreem Live, inclusief band deze ochtend Aaron Blommaert en Tranen van Goud bij Vincent Live. Zometeen krijg je de laatste nootjes voor het eerst te horen. Eerst Tiësto en Ava Max. Dit is de man.

0: Het is bijna 6:30. En Paulien, heel wat bekende Vlamingen reageren op het overlijden van Margriet Hermans.
1: Ja, haar dochter Céline maakte vandaag bekend dat ze is overleden na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Margriet was een zangeres en een televisiegezicht, maar ze was ook een voormalig politica. Premier De Wever zegt dat hij haar herinnert als een warme collega. En acteur Jacques Vermeijeren zegt dat hij haar dankbaar is voor alle mooie momenten. En dan nog sportnieuws. De Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Haar landgenote Anna van der Breggen werd 2e. Zij blijft ook leidster in het klassement. En de Duitse Antonia Niedermayer die eindigde 3e. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het wel droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer en 18 graden.
0: 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 moet je 50 minuten bijtellen van Herentals West tot Wommelgem. Op de E17 een kwartier van Kruijbeke tot Antwerpen West. Op de E19 een kwartier vanaf Kontich tot Antwerpen Zuid. Antwerpse ring richting Nederland verlies je op dit moment 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Berchem. Op de Antwerpse ring richting Gent 12 minuten erbij van Antwerpen Noord tot Deurne. Brusselse buitenring 16 minuten van Grimbergen tot Jette. Brusselse binnenring 16 minuten van Anderlecht Noord tot Jette. Op de E314 richting Brussel tel je 11 minuten bij vanaf Genk-Oost tot Zolder. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: live op de radio dat nummer ook aankomt.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 60% van de mensen ooit een aankoop deden dat ze het zagen schitteren op sociale media. Jolien uit de Pinte zegt nee, ik denk dat ik me echt nog nooit heb laten influencen door sociale media. Maar Jolien is wel in de minderheid hoor. Peter uit Bocholt heeft ooit een spuitgoed voor zijn tuinslang. Zou bijna zoveel druk geven als een hoge druk. Ja, wat mijn botten krijgt er nog geen veer mee weggespoten, laat u weten. Kjell uit Sint-Katelijne-Waver heeft onlangs Happy Flops gekocht. Hij zag het bij James Cook en hij is er blij mee.
2: Wat zijn Happy Flops?
0: Ik ben het ook aan het googlen, Paulien.
2: Ah.
0: Happy Flops.
2: Leuke slippers.
0: Dat zijn eigenlijk Happy Socks, maar dan sletsen.
2: Hé, hey, ze zijn wel echt tof.
0: Ja, uiteraard.
2: Oh. Zo in allemaal verschillende kleurtjes.
0: Dat is zo typisch.
2: Ik ga paarse kopen.
0: Ah, ze hebben hier van de voetbalsem. Van de landen. Dat je eigenlijk op je flap, dat je zo de vlag hebt.
2: Echt?
0: Ja, op de site happyflops.nl.
2: Ah ja, ik zit gewoon op Google Images.
0: Happy Flops.
2: Hé, hey, wel leuk.
0: Ja, dat vind ik wel leuk. Wil je een paar Happy Flops gratis? Hé, nou, zeg Happy Flops. Dankjewel, Kjell, om ons te influencen. Luisteraar Sonny.
3: Hey Vincent, Sonny hier. Ik heb via social media zo'n crèmeke voor het gezicht gekocht. Voor mannen. Messi zou het ook gebruiken. Tegen de wallen. Buiten een stinkend gezicht naar van dat vuil wit plakken gedoe heeft het duidelijk niets geholpen.
0: Ah, heerlijk. Top, top, top. Zometeen de resultaten van het Q-onderzoeksbureau in het verhaal van Sigi uit Tienen. Hij heeft net een bestelling ontvangen van iets dat hij een paar dagen geleden tegenkwam op Instagram. En hij vond het zo leuk dat hij het toch maar besteld heeft. Wat het is en of het de moeite is, legt hij zelf uit.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
5: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
8: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
1: Vincent Live. Let's have some fun.

0: Levins It Live. 60% van de mensen deed ooit een aankoop nadat ze het zagen passeren op sociale media. Dat blijkt uit een bestaand onderzoek. Maar wij vermoeden dat cijfer nog wat hoger is.
1: Het Q-onderzoeksbureau.
0: Zo is er Miri, die stuurt... Ja, ik heb van die witte Color Changing Foundation gekocht. Echt een superproduct nadat ik het zag passeren op sociale media. Evelien uit Keerbergen zag op Instagram heel veel reclame voor het merk Wonder. Die doen shampoos en zo.
2: Ja.
0: Na maanden heb ik me toch zo'n shampoobar aangeschaft. Ik ben er zeer tevreden van.
2: Oké.
0: Kevin uit Sint-Truiden zag op Instagram voortdurend een sunsetlamp passeren voor in de slaapkamer, die dan zo de zonsopgang en ondergang simuleert.
2: Dat kan ik echt aanraden.
0: Mijn vriendin lachte me keihard uit toen het pakketje toekwam. Ondertussen zet ze het zelf elke avond aan voor de sfeer.
2: Dat is supergezellig.
0: Ja?
2: En dat is ook goed om wakker te worden dan, hè. Dan gaat dat zo heel zachtjes aan.
0: Dus jouw ochtendhumeur heeft daar niks mee te maken?
2: Nee.
0: Oké. Okay. Hans uit Geel heeft een hemdje gekocht. Hetzelfde als een influencer op Instagram. En Lauren uit Zullebroek heeft een ergonomisch kussen gekocht tegen nekpijn na het zien van een video. Baat het niet, dan schaadt het niet, dacht ze. Hier is Charlotte.
3: Hey, dag Vincent. Ik heb al eens op TikTok een paar schoenen laten kopen, omdat ik dat merk al heel erg lang volgde. En ik heb heel erg gezegd bij mijn vriend dat hij ze uiteindelijk heeft gekocht voor mijn verjaardag. En het zijn eigenlijk zelfs supercoole schoenen waarvan dat de hak af kan, dus die kunnen volledig plat worden. En ik heb zelfs al een tweede paar gekocht, omdat ik ze zodanig cool vind.
2: Dat is wel nice. Als je dan naar een trouwfeest gaat, kun je gewoon je hak eraf schroeven en je kunt door voor heel de avond.
0: En met het enthousiasme in Paulien haar ogen kunnen lamp doen branden, denk ik. Ongelooflijk. Sandra.
4: Hey Vincent, Sandra hier. Ik heb dus gereageerd op een berichtje op Facebook. Ik kon dus een partytent kopen. Had ik dus gedaan. Heb betaald €89. Heb dus nooit een partytent ontvangen. Maar ik ben wel mijn geld kwijt.
0: Oei.
2: Oh.
0: Ik vind €89 voor een partytent ook wel pittig. Hij heeft moeten stevige partytent zijn.
2: Dat is misschien een grote.
0: Ja. We gaan naar...
5: Vincent Live!
0: Siggy, 45 uit Tienen. Dag Siggy.
6: Ja, goedenavond Vincent.
0: Je hebt net een bestelling ontvangen, hè, van iets dat je vorige week op sociale media zag passeren. Vertel, wat heb je gezien?
6: Ja, inderdaad. Vorige week, ik was aan het scrollen op Instagram en ik kwam daar een Lego racefiets tegen. Na wat twijfelen.
0: Een koersfiets van gedacht. Lego?
6: Ja,
0: okay.
6: Een koersfiets van Lego. Ik dacht, hij ziet er zo realistisch uit. Een Lego bouwpakket met een racefiets. Ik dacht, die moet ik hebben.
0: Ik heb
6: hem dus gewoon gekocht.
0: Ik zie hem hier staan, ja. Racefiets 1100-380. Zo'n rode.
6: Ja, een rode, inderdaad.
0: Wel schoon, ja. Allee, ja, onder €20. Mocht wat kosten.
6: Ja, ongeveer.
0: En? Ben je er blij mee?
6: Wel, ik heb hem vandaag pas ontvangen, dus ik ben heel benieuwd om er vanavond aan te beginnen bouwen. Dus vanavond kan al niet meer stuk, hè.
0: Zeg maar, die ketting ziet er ontzettend...
6: Het is te realistisch. Ja. Ik vond het eerst te realistisch om werkelijkheid te zijn. Ik ben dan maar beginnen scrollen, ook gewoon Lego racefiets op Google.
0: Ja.
6: En ik kwam op verschillende... echte websites uit van Lego en andere. En uiteindelijk ben ik voor Amazon gegaan.
0: Oké, en je hebt de echte gekocht. Kijk, fantastisch. Topverhaal. Ik ben zeer benieuwd of het de moeite waard blijkt zijn, maar je klinkt als een tevreden man. Je klinkt als een tevreden man. Allee, dat is...
6: Absoluut.
0: Misschien om aan de lijn te komen. Tot ziens, hè.
6: Heel graag gedaan. Tot de volgende keer.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 60% van de mensen ooit een aankoop deed op sociale media.
1: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat...
0: Fout. Het is 75% van de Q-luisteraars deed ooit een aankoop nadat ze het zagen passeren op sociale media. Bijna iedereen moest...

0: Jack bij Vincent Live and Never Forget You.
1: De laatste nootjes.
0: Het is tijd om ons te focussen op de laatste nootjes van vandaag en om natuurlijk de verschijning van Joren Lies in de studio.
2: Dag
0: Joren.
2: Te verschijnen alsof ik een heilige ben.
0: Ja, hoe gaat het heilige?
2: Goed, goed.
0: Ja, je bent gewapend met een koffie, een grote fles bruiswater en een cola zero.
2: En een cola zero, dat ik het einde van de show haal.
0: Torstig manneke jij.
2: Ik heb, maar jong, ik heb volgens mij echt een gigantisch probleem. Mijn nieren zijn even groot als een bol van een atomium, denk ik, bijna.
0: Hij zegt zo rare dingen altijd.
3: Ja, maar dat is echt speciaal.
2: Maar kunt u er toch iets bij voorstellen? Ik kan blijven drinken. Echt waar, als wij hier onder de DJ's een kampioenschap organiseren.
3: Maar dat is problematisch, dat besef je toch, hè? Blijven
2: maar
3: drinken.
2: Het is geen alcohol. Hè?
3: Ja, nu niet.
2: Ik ging ook Doreen zeggen tegen. Ik zeg echt rare dingen vandaag. Ja.
0: Sorry. Heb je al iets gedaan vandaag waardoor je mentaal bent uitgeput? Of wat,
2: Ik heb minder op dan gisteren. En jij weet zo waarover ik het heb.
0: En minder op?
2: Ja.
0: Ah, ja.
2: Ja.
0: Ik heb hem gisteren een glas whisky gegeven.
2: Ja, misschien is dat het. Misschien moet ik dat nog drinken.
0: Als je gisteren een spetterende show vond, graag gedaan. Nu gaan we ons focussen op de laatste nootjes van vandaag. Die klonken zo. Zeer duidelijk allemaal. Inge uit Hoogleden aan de lijn. Dag Inge.
4: Goedemiddag, dag Vincent.
0: Goedemiddag. Welk nummer heb jij herkend?
4: My Universe van Coldplay BTS.
0: Ja, je mag dat aankondigen. Ik ga start zeggen, oké. Start!
4: Dit is het nummer van Coldplay, My Universe van BTS.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 우주니까. 지금 이 시대.

0: zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: 7 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Bart.
6: Goedenavond. Er komen heel wat reacties op het overlijden van zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans. Ze overleed na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Margriet was ook een voormalig politica. Premier De Wever zegt dat hij haar herinnert als een warme collega. Acteur Jacques Vermeire zegt dat hij haar dankbaar is voor de mooie momenten. Ook haar goede vriend Luc Appermant heeft mooie herinneringen.
7: Margriet was veel meer dan de lach. Zij was ook een dame met een visie. Je mocht aankaarten bij Margriet wat je wou. Het verkeer, familie, vrienden, de politiek, vrouwenrechten, alles, noem het maar op. Zij had overal een gefundeerde mening over. En ze wist dat op een heel goede manier te brengen, ja.
6: De meldingen die zijn binnengekomen over het busbedrijf dat betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout zijn correct verwerkt. Dat heeft Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder gezegd in het Vlaams parlement. Het gaat om klachten tegen het bedrijf Tros Beijaard dat in onderaanneming rijdt voor de lijn. Je hoort de minister.
8: De klachten die daarover binnenkwamen bij de lijn, die werden wel degelijk verder opgenomen. Die mails die werden intussen ook correct bezorgd aan het parket. In dit specifiek geval zijn er geen aanwijzingen of mails binnengekomen die konden leiden tot verbreking van het contract.
6: Het is dan ook niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd liever door roekeloos rijgedrag. Het parket onderzoekt dat nog. En dan nog sport. De Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Haar landgenote Anna van der Breggen werd 2e. Zij blijft ook leidster in het klassement. De Duitse Antonia Niedermayer eindigde 3e. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden.
5: 7:02. Goeie avond. Je verliest op 4 plekken meer dan 10 minuten. We gaan even kijken op de E313 richting Antwerpen tussen Herendals-West en Wommelgem. Daar moet je een drie kwartier bij rekenen. Antwerpse ring richting Nederland. Daar sta je nog in de rij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 23 minuten. Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette. 14 minuten aanschuiven. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardlaan en Jette. Nog 12 erbij. Als je nog ergens anders in de file staat op dit moment, dan verlies je niet meer dan 10 minuten.
9: Music. Joren Linzer.
5: Ciao. Jij bent meer dan oké, maar I am good. De zelfstoef van Jelly Roll nu bij Q.

0: je van een gênant moment een hit kan maken. Cyril struikelde... Ik struikel net ook over mijn woorden eigenlijk. Hij struikelde 3 jaar geleden in de Q Top 40 binnen met Stumbling In. Ai, ai, ai.
1: Joren Linssen.
0: Het is woensdag. De hemel huilt nog een klein beetje in verband met, ja, Margriet Hermans natuurlijk. Maar goed, wij moeten door. En wij gaan ook door richting het einde van de week. We hebben de wind officieel in de rug. Die vroege tegenwind van de maandag, vrienden, die zijn we even kwijt. Dus vanaf nu hoef je enkel nog maar de benen stil te houden, te sturen en je te laten uitrollen tot de finishlijn van de week. Maar we gaan niet op ons lauweren rusten vanavond. Want in de show, spreken is zilver, zwijgen is zonde. Ik ben op zoek naar jouw geniale verhalen die je moet vertellen, want als ze verzwijgd worden, zou het jammer zijn. Zou het zonde zijn. Gisteren het verhaal van luisteraar Alexander uit Brugge, die mijn proposal in het niets heeft laten verdwijnen. Die man echt waar, die is next level gegaan om zijn vrouw ten huwelijk te vragen. Je hoort net voor 8 uur wat hij uit zijn mouw heeft geschud, wat hij uit zijn hoed heeft getoverd. Niet normaal. Echt, die kerel heeft, die is echt totaal losgegaan. Ik heb ook een populair karaoke-nummer in het Q-top 40 hitarchief zitten, dus ik ga de SingStar alvast even bovenhalen. En er is ook een nieuwe vraag voor 5 nonkels. Ik stel 1 duidelijke vraag. Jij laat jouw inner nonkel een flauw antwoord bedenken. En muziek dit uur van Harry Styles. Je hoort ook Kings of Leon en Beyoncé.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En een geëmancipeerde Camille. Dit is haar nieuwe Nu Dat.

0: Berichtje van Nico uit Lubbeek. Ciao Joren. Ga jij deze zomer op vakantie naar je geliefde Italië? Wij hebben zojuist geboekt Toscane. Of nee, wacht, Toscana. Want daar maak je even een fout, Nico. Toscana. Arriviamo. Betekent Toscana, here we come. Toscana. Leuk. Ja, daar werp je één pijnlijk punt op, Nico. Ik ben daar dit jaar nog niet geweest in La Bella. En ook deze zomer staat het niet op de planning. Het zou echt de eerste keer in 10 jaar zijn dat ik er niet geraak. Bon, ik zoek even op. Booking Airbnb komt in orde. Wij gaan dat hier eens een keer opengooien. Ja, dat is voor zometeen. Voor Evi uit Zwalm klinkt verlof even als een tang op een wild zwijn. Want zij is bezig met de nachtshift. Hey Joren, veel groeten van mij en mijn collega Björn. Waar luister jij op dit moment naar Q-Music? Foto van jouw uitzicht op dit moment mag je even doorsturen in de Q-app, daar lees ik het graag. En als je zelf graag op het podium staat, sta je er dan ook nog graag voor dat podium in het publiek? Wel, we hebben dat laten testen door een van de grootste podiumbeesten ter wereld en zometeen het verdikt na Harry Styles.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
6: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
5: Ja, of twee abonnementen, of...
6: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
7: Of is dat vals spelen?
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Code Yellow!
9: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
10: Oei, wacht ze.
11: Rustig, Sian.
10: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
11: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
10: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
12: Ja, ja, zeker dat.
13: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
15: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
14: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
15: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
14: Ah, ja?
15: En daardoor veel minder potten verf, hè?
14: Ah, bon.
15: Ja.
14: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
16: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
17: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Sst, luister.
19: Summerdeals.
18: Hoor je het ook?
19: Summerdeals.
18: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
20: Citroën.
18: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
21: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
22: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
23: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
22: Echt? Oh, merci.
24: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
25: Bepat.
24: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
26: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
0: Autoruitstuk. Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
1: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Code yellow!
8: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
12: Dus ook voor klanten.
8: Yep. Go for info naar telenet.be.
25: Wit wit?
26: Of net niet wit?
27: Maak het mooi bij je thuis.
28: Colora.
27: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
29: Q. Q sounds better with you.
30: Q music.

Als je zelf graag op het podium staat, sta je er dan ook nog graag voor in het publiek? Het antwoord is ja, want het werd getest. Proefkonijn van dienst was Beyoncé. Ze ging deze week nog eens los op een concert van Jay-Z. Dat is natuurlijk haar grootste fan en tegelijkertijd ook haar idool. Moet je maar kunnen. Die hoorde ze met Halo. Waar luister jij op dit moment? Yara uit Koersel die zegt, ja, waar luister ik op dit moment? Kijk even naar mijn schuurspons. Al zingend de keuken, volledig aan het kuisen. Timothy uit Zwevegem, die zit aan de Lego, die is een volledige... Oh my god, man, waar ben je toch aan begonnen? Een Eiffeltoren aan het bouwen in Lego. En Samira uit de Senderlo, die luistert op dit moment vanuit het trimsalon. Als je luistert vanuit Genk, dan is dit speciaal voor jou. Ja, nee, Beringen. Juist, nee, vergeet Genk. Ik bedoel Beringen. En voor de Be Mine, de mijne daar. Dit is Kamrad bij Q. I can

toch leuk hè, dat ze daar in Beringen aan gedacht hebben om iemand zo voor de B-mine, de mijnen daar, gewoon zo een keer te zorgen dat er een liedje voor gemaakt is. Kamerad deed het graag. Je hoort de B-mine bij Q. Vijf files op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten en meer op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout, daar verlies je 32 minuten. E313 richting Antwerpen, tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost een half uur. Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardlaan en Jetten 9 minuten. En 8 minuten erbij op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Jetten. En 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Sta je nog ergens anders in de file op dit moment, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten. En de nummer 17 van het Eurovisie Songfestival van 2022. Oh, het zijn veel getallen voor mij. Je hoort Rosalyn na een...

0: Snap.
1: Rosalind bij Q Music Snap. Zometeen bij Q een broodje aapverhaal. Een verhaal dat zijn eigen leven gaan leiden is, omdat iedereen het doorvertelt, ook al is het totaal van de pot gerukt. Want zo doet er op dit moment een complottheorie de ronde over Martin Garrix en ik deel hem zo meteen heel graag met jou. Eerst iets in diezelfde lijn. Geen gekke verhalen, maar wel geruchten en roddels. Je hoort Rumours van Thomas Gray.
2: 26 juni, Flanders Expo. De foute party. De zaal zit vol. Maar er is nog één plekje vrij. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
10: Volkswagen. Yeah.

Q-Music met The One and Only Kings of Leon en You Somebody. Gisteren in de show, luisteraar Alexander uit Brugge, die had zijn vrouw ten huwelijk gevraagd en daarvoor ging hij next level. We komen er zo meteen nog even op terug. Zeg, heb je dit al gehoord? Een roddel over Martin Garrix, de man himself, de legend, de living legend. Echt ongelooflijk. Want iedereen heeft het erover in het DJ-wereldje. Hij zou een track in de kluis hebben liggen met de one and only Cher. Dus waar David Guetta J-Lo weet te strikken en Calvin Harris Rihanna, zou Martin Garrix in de duik een nummer hebben gemaakt met The Goddess of Pop, Cher. Maar dat verhaal over Cher, hè, ik zal u een keer iets vertellen, dat is niet waar. Dat is een broodje aapverhaal dat in de dancewereld een eigen leven gaan leiden is. Maar het klopt dus niet. Dus in een samenwerkingsje tussen Martin Garrix en Cher, ja, dan mag je daarmee stoppen. Want je wordt in het ootje genomen, lieve vriend. Hier mag je wel in geloven. Dit hoor je zwart op wit en in kleur op de radio. De samenwerking tussen Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: 24 uur geleden in dit radioprogramma. Cabinepersoneel van verschillende luchtvaartmaatschappijen frissen het geheugen van de reizigers nog even op, nu het hoogseizoen voor de deur staat. Want sommige passagiers die zouden het vliegtuig alles graag zien als hun eigen woonkamer met vleugels. Dus kousen en schoenen die gaan soms uit in de cabine. Gebeurt dus echt, hè. Gooien met eten, dat staat ook in die top 5 van ergernissen bij cabinepersoneel, bij stewards en stewardessen. En ook snauwen naar die mensen. Ja, sommige passagiers, maar echt, we hebben geen manieren. Daarom vroeg ik mij gisteren af, in spreken is zilver, zwijgen is zonde. Wat heb jij ooit al meegemaakt of gedaan op het vliegtuig? Daar kwam verrassend veel positiefs zo binnen. Dus heel veel positieve situaties. Zo was er luisteraar Alexander uit Brugge. Die ging op zijn knie in de lucht.
1: Ik heb mijn vrouw de huwelijk gevraagd op het vliegtuig en meteen daar ook getrouwd.
0: En waar was dat? Welke bestemming?
1: Dat was Rodas. En zij had eigenlijk een zogezegde reis gewonnen. Allee, zij had een reis gewonnen en ze mocht één iemand meenemen. En toevallig was dat, ja, mijn toekomstige natuurlijk.
0: Maar wacht, dus dan heb jij ook alles moeten regelen van die trouw. Dus ook haar kleed bijvoorbeeld.
1: Ja, gelukkig had haar zus, hoe dat ik dat weet, ja, dat laat ik in de midden. Ja? Die had dezelfde maten.
0: Ja, hoe weet je dat? Ja, ik wil niet midden laten vertellen. Hoe weet je dat?
1: Ja, nee, dat wist ik van mijn schoonmoeder.
0: Kijk, schoonmoeders, goed om dingen op te steken. Zo meteen zoek ik verhalen over iets totaal anders. En vandaag mag je daarvoor al even de fotogalerij van je smartphone bovenhalen. Want ik zoek zo meteen jouw specifiek beeldmateriaal en ook het verhaal dat bij dat beeldmateriaal zit. Want daarover zwijgen zou zonde zijn.

0: promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
1: Acht uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Bart.
2: Goedenavond. Vlaanderen rouwt om Margriet Hermans. Ze is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekendmaakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd bekend als zangeres en werd daarna een echte televisiepersoonlijkheid. Ze stapte ook even de politiek in. Haar overlijden roept veel reacties op. Je hoort acteur Jacques Vermeire over hun samenwerking.
3: We hebben het begin meegemaakt van onze carrière. Ik deed Sport, Café, Radio. Zij begon als zangeres, 88, 87. Mm-hmm. En lachen, hè. Sketchen, humor. Wij brachten humor. En alles relativeren. En dan deed ze Margriet aan zee. En ik was dan de warm-upper, maar ook met sketchjes. Dus wij hebben altijd samengewerkt. Altijd in een humoristische stijl.
2: Margriet werd 72 jaar. De arbeiders bij Volvo Car in Gent kunnen ook morgen niet aan de slag. Het komt door een staking bij een van de leveranciers die al sinds gisteren aan de gang is. Ze zijn ongerust nadat er verschillende contracten met Volvo zijn weggevallen. Door de staking zit Volvo met een tekort aan onderdelen en kan er dus in de fabriek in Gent niet gewerkt worden. En in Parijs is de dodental na de rellen afgelopen weekend opgelopen tot 3. Ze waren in het water van de Seine gevallen. Paris Saint-Germain won afgelopen zaterdag de Champions League finale van Arsenal. En duizenden mensen trokken de straat op om feest te vieren, maar het kwam al snel tot rellen. De politie werd bekogeld en auto's werden ook in brand gestoken. In heel Frankrijk pakte de politie bijna 900 mensen op. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden.
1: 8:02. Er staan op dit moment nog 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten en meer verliest. We beginnen op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 30:30. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Berchem. Daar staat een defect voertuig. 11 minuten aanschuiven. En op de Brusselse buitenring tussen Anderlecht-Zuid en Vorst. 7 minuten extra.
4: Music. Joren Linssen.
1: Ciao, over 23 dagen is het Foute Party. Mensen vragen, wat moeten we aandoen? Ah wel, laat Dasha een inspiratiebron zijn.

vrijdagavond neemt deze beauty Q opnieuw over. Ik heb het over Lost Frequencies, want hij is natuurlijk een Q-DJ. Je hoorde So Much Beauty Around Us en dat is voor vrijdagavond allemaal vanavond. Is het nog even bekomen van ja, het nieuws van de dag? Margriet Hermans is overleden, de one and only. Ik heb ze zelf ook een paar keer mogen ontmoeten hier bij Q. Ik heb ze zelfs een keer ontmoet op de Foute Party. Wat een heerlijk innemende vrouw. Is dat toch? Want het is ook al raar om daar nu in de verleden tijd over te spreken. Ik denk dat we er allemaal wel gigantische leuke herinneringen aan hebben. Wat een bulderlag ook, stond ook op de barricades. Ja, ik kan er heel veel over zeggen. Maar waar ze natuurlijk het allerbekendst mee geworden is, dat is met muziek. En die muziek die gaat extra veel te horen en te zien zijn vanavond bijvoorbeeld op VTM. Gaan ze Liefde voor Muziek uitzenden, waarin haar muziek centraal staat om 9:55 op VTM. Want als we iets is of als er iets is dat we kunnen doen voor Margriet, dan is het haar leven en haar muziek even vieren. Zo zou ze het zelf ook gewild hebben. Daar ben ik ongetwijfeld zeker van. Ja, het is raar. Het is super vreemd, omdat het ook nog niet zo heel lang geleden is dat dan het nieuws kwam van haar diagnose. Van die vreselijke ziekte. Je verwacht dat niet. Je verwacht dat echt niet, want dan sta je zo ergens te scrollen op je smartphone en plots zie je dan het ene na het andere medium zoiets delen. Het is speciaal. Maar goed, Margriet, we denken aan u en je waart een topvrouw. Even iets anders, want elke dag grasduinen we samen in jouw hoofd. Voor goede verhalen. En vandaag wil ik niet enkel in jouw hoofd kijken, maar ook in de fotogalerij van je smartphone. Want gisteren, na de uitwuif-slash-oefenmatch van de Rode Duivels tegen Kroatië, wou iedereen op de foto met de man van de match. En met iedereen en de man van de match bedoel ik het Kroatische elftal, wou kiekjes nemen met Romelu Lukaku. En dat is toch straf, want dan speel je op exact hetzelfde niveau en dan ben je toch nog starstruck. Pas op, als ik Vincent Vieris zie bijvoorbeeld, dan zie ik hem soms ook denken van zou ik het vragen aan Joren, zou die met mij op de foto doen? Nee, dat is niet waar. Stel een foto met mij. Nee, anyways. Spreken is zilver, zwijgen is zonde, lieve vrienden. Dus daarom, met welke bekende persoon heb jij ooit een selfie genomen? En zit daar ook een goed verhaal bij. Met welke bekende persoon heb jij ooit een selfie genomen? Laat maar binnenkomen in de Q-app.

0: Ik ga wel zeggen, ik vind dit eigenlijk beter dan Die on this Hill. Material Lover, je hoorde Sienna Spyro. Mocht het nog kunnen, dan ging Sienna Spyro trouwens graag op de foto met Freddie Mercury, want ze is een enorme Queen-fan. Maar dat gaat niet meer, moet niet uitleggen waarom. Met welke bekende persoon heb jij ooit een selfie genomen? Delphine uit Stade, die staat op de foto met Wout van Aert. Ah, met Wout van Cool, ja. Heel veel wielrenners komen er binnen in de Q-app. David uit Kortrijk, die staat op de foto met Tatjana Simic. Dat is volgens mij toch deze, hè?
1: Nee, man, wat doet u nu?
0: Ja. Ik begrijp waarom hij ermee op de foto wou. Io uit Puur Sint-Amans die zegt: ik sta op de foto met Jermaine Jackson, Sam Sparrow, CeeLo Green, John Miles, Anastasia op de night van de prom. Of de, ja, de night of the proms. Glenn uit Antwerpen die stond 9 jaar geleden met K3 OG Karen Dame op de foto. En er komt echt heel veel binnen, maar ook heel veel. Heel veel, ik wou zeggen, interne mensen, maar dan bedoel ik vooral BV's. Ik kon niet op het woord BV's komen. Met wie sta jij op de foto? Wat is de bekendste persoon met wie je een selfie hebt gescoord? Stuur dat vooral even in de Q-app. En onderweg in de playlist van Q, Robin Schulz, James Blunt en Alex Warren.
2: It's It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

Echt niemand met James Blunt op de foto in de Q-app. Ik had het wel verwacht. Samen met Robin Schulz, okay. Vanavond in de show. Wat is de meest bekende persoon waar jij ooit een selfie aan gevraagd hebt? Kira zegt, mijn papa die staat op de foto met Frans Bauer, Meteor, Pat Crimson, Johnny Logan, Sam Goris, Willy Sommers, Belle Perez, Danny Vera, Swoop en Margriet Hermans. Daar staat hij ook mee op de foto. Ja, dat heb ik vandaag ook teruggevonden in mijn fotogalerij. Ik heb die ook gedeeld op mijn Instagram. Gewoon een foto, ja, samen met Margriet Hermans. We staan er allebei zo goed op, zijn natuurlijk supergoed. Mensen die Koen Wouters heel vaak gezien hebben, de Sergio. Sergio komt ook ongelooflijk veel binnen. Maar dan is er toch het verhaal van Rosanna uit Genk. Die heeft echt waar, ik ben er strontjaloers op wie zij ontmoet heeft en vooral waar. We komen er zo meteen op terug, na Suzanne en Freek.

0: persoon waar jij ooit mee op een foto hebt gestaan. Waarmee heb je een selfie gescoord? Er komen ongelooflijk... Ja, dit vind ik wel goed. Kabouterklus. Komt heel vaak binnen. Aaron Blommaert, daar heeft Jessica onlangs nog mee op de foto gestaan. Lexi zegt Ella Leijers. Maar ik ben ongelooflijk jaloers op Rosanna uit Genk. Want Rosanna, met wie heb jij al op de foto gestaan? Met wie heb jij een selfie gescoord?
1: Met Dries Mertens.
0: The one and only.
1: The one and only.
0: En hoe is dat gegaan toen?
1: Ja, dus in de tijden dat hij Napoli speelde. Ik ben van Italiaanse afkomst, van Napels.
0: Oh, gemeente.
1: En wij zijn hem daar, wij zijn hem daar gaan opzoeken, opwachten. En hij is zo vriendelijk geweest om dat te doen met ons. Ja, dat was fijn.
0: Maar wacht, ik weet niet waar ik het meest jaloers op moet zijn. Dat jij met Dries Mertens op de foto staat of dat jij Napolitaanse bent. Ik weet het niet.
1: Dat's... Beide.
0: Ah, wel, ja, beide. Ik denk het ook. Maar dus, neem ons even mee. Je hebt hem staan opwachten.
1: Ja.
0: Dus je wist waar hij ging zijn.
1: Ah,
0: ja, makes sense. Ja, tuurlijk.
1: Ja.
0: En vaak hou je dan Kat Kerkhofs natuurlijk ook nog tegen. Heb je daar ook een foto mee?
1: Daar heb ik geen foto mee, nee.
0: Geen kosten aangemaakt, nee, dat begrijp ik. En hoe was hij in het echt, Dries Mertens?
1: Hij wel een heel joviale jongen. Hij heeft ons binnengelaten, hij heeft foto's laten maken. En echt heel fijn gepraat, een heel normale gast. Echt een heel spontane jongen.
0: Maar wacht, heeft jou binnengelaten? Waar ben je binnengegaan dan?
1: Ja, in het sportcentrum. Dus we waren daar aan het opwachten met nog andere mensen. En toen heeft hij ons binnengelaten. Dus omdat hij wist dat wij Belgen waren. Wij hadden dat gezegd tegen een van die mensen. Wij komen vanuit België. En hij heeft ons dus laten roepen. En dan zijn we binnengemogen. En hebben we met hem kunnen babbelen. En hebben ook de andere spelers gezien. Maar ik ben alleen met hem op de foto geweest.
0: Okay. Amai, maar dat is geweldig dat hij u niet buiten liet staan. En dat hij zei van, kom maar binnen. Belgen zijn altijd welkom. Ah, dat is fijn. Ja, goeie gast.
1: Ja, vonden wij ook. Ja,
0: wel, kijk. Zeg, hoe goed is jouw Napolitaans of jouw Italiaans?
1: Ja, dat is mijn moedertaal, hè.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Je spreekt oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus dan zeg ik tegen jou, Rosanna, arrivederci.
1: Arrivederci. Buonasera.
0: Ciao. Kan ik toch goed, hè? Polyglot. Zijn er ook mensen die een foto van mij doorsturen in de Q-app in het Q-Beach House? Kan binnenkort terug trouwens, hè?

0: Fusion.
1: Zometeen om 9:15 doen we even een karaoke-momentje in het Q-top 40 hitarchief. Ik ga alles even testen. Als ik nu het eerste woord van het nummer zing, kan jij het dan aanvullen met een spraakbericht in de Q-app? Dus zien of daar mensen hun classics kennen. Oké, daar gaan we. Staring. Oké, vul maar aan. Ik had het iets toonvaster moeten doen, hè. Staring. Nee, dat was even slecht. Bon, als je het weet, ik mag verder zingen in de Q-app. Er staan op dit moment 2 files op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten en meer, onder andere op de E313 richting Antwerpen tussen Randst en Antwerpen-Oost. Daar is het 18 minuten aanschuiven en 5 minuten tussen Lummen en Beringen.
2: Q sounds better with you. Q music. Yeah. Joren Linssen.

0: Oké, voor degenen die nog geen tijd hebben gehad, vul even aan met een audiobericht. Staring. Ja, hoe gaat dit verder? Laat maar komen. Zometeen de volledige versie in het Q-top 40 hitarchief. I love you and I thank you too. Na Swedish House Mafia en Bruno Mars.
1: It's playtime. It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: Welkom vrienden, dit is het hitarchief van de Q-top 40 met de grootste hits ooit gemaakt die ook in de lijst hebben gestaan. En vandaag komt er eentje uit 2005. In dat jaar schreef Natasha Bedingfield een written, eigenlijk als een soort van aanmoedigend cadeautje voor haar kleine broer. Die moest nog ontdekken wat hij wou en wie hij wilde zijn. En dat hoor je ook, het is bijna pep talk. Zo van, allee, kom aan jongen, uw blad is nog leeg, schrijf er een keer iets zot op. En dan heb je ook zo die iconische zin, hè, feel the rain on your skin. Ja, komt deels uit haar eigen herinnering dat ze aan het dansen was met haar broer in de regen. Maar deels is het ook uit het idee van, ja, zelfs op een rotdag kunnen we er iets moois van maken. Ook haar andere zus en een goede vriendin die zingen mee op het nummer, want zij zijn het soort van achtergrondkoortje. Het moest allemaal heel snel gebeuren. Ja, in Vlaanderen deed het nummer het goed, maar niet monsterlijk. Een written bleef plakken op nummer 22. Maar een beetje later werd het echt onsterfelijk als de themesong van de Amerikaanse reality-serie The Hills. Een beetje de Real Housewives, maar dan avant la lettre. En bijna 20 jaar later opnieuw dankzij de romcom Anyone But You met Sydney Sweeney. Een grappige film, echt waar. Ik heb hem gezien, vooral grappig. Ja. En ik heb het even getest in de show. Als ik nu zing... Staring... Dan vul jij heel gemakkelijk aan, dus daar ga ik. Staring.
1: At the blank page before you.
2: Open up a dirty window.
3: Let the sun illuminate any that you cannot find.
0: Dankjewel, Kathleen, Yannick en Ona. En nu mag je het volledig meebrullen, zonder dat er anderen meeluisteren. Natasha Bedingfield, Unwritten. Oh, yeah.

0: gaan ritten.
1: Bedankt, Gregory. Natasha Bergfield in het Q-top 40 hitarchief Unwritten. Zometeen een nieuwe vraag voor vijf nonkels. En wij gaan de grote TV-bazen helpen. We gaan ze echt helpen. We gaan de grote TV-bazen helpen voor komende zomer. Wij als nonkels, ze gaan er iets aan hebben. Echt waar. Zometeen naar Gabri Ponte en de Q-topschijf.
2: Dit is deze week de Q-topschijf.
3: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q-topschijf van deze week.
4: Dankjewel, Q.
3: Dank you. Q music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Vijf Nonkels.
1: Yes! Gaan we weer. En juni is begonnen, we zijn 3 juni op dit moment. En vaak ook het begin van komkommertijd op televisie. En nu hebben we natuurlijk dit jaar één redding, dat is het WK voetbal. Ook de Tour de France begint binnenkort, maar daarna ligt het weer stil. En dan moeten we het voor de rest vaak doen met de herhalingen van de herhalingen van de herhalingen van de herhalingen van de herhalingen van de herhalingen van FC De Kampioenen, de Kotmadam en Lili en Marleen. Dus ik dacht, als we nu eens bestaande tv-programma's goedkoper maken, dan kunnen we blijven genieten van de beste Vlaamse televisie, maar is het kostenbaten toch iets optimaler? Shakira begint nog een keer te zingen, want ik moet echt nog een vraag stellen. Ik heb één vraag. Hoe klinkt de goedkope versie van een tv-programma? Zal ik even een voorbeeld geven? Hoe klinkt de goedkope versie van een tv-programma? James the Musical wordt James de Blokfluitsessie. Enfin, meedenken mag via de Q-app. Ik zoek goedkope versies van bestaande tv-programma's. Allee, Shakira, het is aan u. Come on.

0: is 9 uur. Goedenavond. Nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. Vlaanderen rouwt om Margriet Hermans. Ze is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekendmaakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd bekend als zangeres en werd daarna een echte televisiepersoonlijkheid. Ze stapte ook even de politiek in. Haar overlijden roept veel reacties op. Je hoort acteur Jacques Vermeijren over hun samenwerking.
2: We hebben het begin meegemaakt van onze carrière. Ik deed Sportcafé en radio. Zij begon als zangeres, 88, 87. Mm-hmm. En lachen, hè. Sketchen, humor. We brachten humor. En alles relativeren. En dan deed ze Margriet aan zee. En ik was dan de warm-upper, maar ook met sketchjes. Dus we hebben altijd samengewerkt. Altijd in een humoristische stijl.
1: Margriet werd 72 jaar. En over een uur zendt VTM ook de aflevering van Liefde voor Muziek van 3 jaar geleden uit, waarin Margriet centraal stond. Dat is ook de aflevering waaruit het nummer Lekker blijven hangen komt. De politiezones aan de kust krijgen deze zomer versterking van 25 extra agenten om problemen met transmigranten op te vangen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin aangekondigd. Steeds meer transmigranten proberen er de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Daarom trok de lokale politie enkele weken geleden al nog aan de alarmbel liever om meer middelen te vragen. En in totaal zijn er nu 359 bevestigde gevallen van ebola, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om 344 besmettingen in Congo en 15 in Oeganda. Er zijn ook 116 vermoedelijke gevallen. Het ebola-virus heeft ook al aan zeker 61 mensen het leven gekost. Volgens de WHO moet de contactopsporing nog beter. Er is ook nog geen vaccin of geneesmiddel waardoor de uitbraak moeilijk is tegen te gaan. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden.
0: 9:02, 1 file op onze snelwegen. Je verliest 14 minuten op de A12 richting Brussel tussen Aartselaar en Boom. Ergens anders verlies je niet meer dan 5 minuten.
3: Music. Joren Linssen.
0: Ciao vrienden, hoe klinkt de goedkope versie van tv-programma's We Zoeken Het? Want we gaan de tv-bazen uit de nood helpen.

0: Wanneer horen we Bas? Is Bas al geweest? Hey Joren, wat vind jij van Bas? Ja, ja, ja. Bas komt er nog aan, zit nog altijd in repeat of niet en gaat daar pas over een paar dagen uit als hij 10 op 10 heeft gehaald. Zoveel is zeker. Je hoort hem straks, Bas en Serra, met All Because of You.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Dat is over dit, als je het echt wil weten, over dit en een kleine kwartier. Een kwartiertje, ongeveer. Juni is begonnen en dat voel je aan alles. De barbecues die komen weer van onder het stof. Mensen zeggen opnieuw dingen als... We pakken graag iets fris op ons terras. Hè, zo. En ergens in een vergaderzaal bij een tv-zender valt elk jaar opnieuw dezelfde zin. Wat gaan we doen? Wat gaan we uitzenden? Wat kost ons geen geld? Nee, maar goed. En daarna wordt het even stil. Want zomer op televisie, dat is toch vaak zo'n beetje alsof de koelkast bijna leeg is. Maar je pakt er dan toch zo nog een pot augurken uit, een halve citroen en kaas die eigenlijk van een raclette bedoeld is. Of je probeert er iets mee te maken. Dit jaar hebben we gelukkig een paar reddingsboeien. Het WK voetbal bijvoorbeeld. Altijd goed voor drama, nationale hoop, groepschats vol pronostieken en mensen die plots hoog druk zetten, zeggen. Alsof ze Pep Guardiola zijn. En binnenkort is er dan ook nog de Tour de France. 3 weken lang kijken naar mannen die een berg oprijden alsof hun schoonmoeder achter zich aan zit. Maar daarnaast, ja, wordt het toch vaak de herhaling van de aflevering waarin Xavier iets verkeerd begrepen heeft, Balthazar Boma luid binnenkomt of iemand bij de kopmadam roept, chef! En begrijp mij niet verkeerd, Vlaamse klassiekers zijn erfgoed. Ik vind dat heel leuk om naar te kijken. Heel veel mensen, want het scoort nog altijd heel goed. Maar op een bepaald moment ken je een aflevering zodanig goed dat je al weet welke grap eraan komt. Ik heb dat heel vaak bij de kampioen, ik kan die zo meelezen. Dus ik dacht, misschien moeten we zo even niet meer gaan herhalen en moeten we de tv-bazen te hulp schieten. Misschien moeten we bestaande tv-programma's goedkoper maken. Niet slechter, maar efficiënter.
1: 1 vraag.
0: Hoe klinkt de goedkope versie van tv-programma's?
1: 5 nonkels.
0: Dus hoe klinkt de goedkope versie van tv-programma's?
1: Nonkel 1.
0: Dat is nonkel Lauren. Boer zoekt vrouw zelf.
1: Nonkel 2.
0: Nonkel Mara. Hoe klinkt de goedkope versie van een tv-programma? Blind gekocht wordt blind gehuurd.
1: Nonkel 3.
0: Die komt van nonkel Hannes en nonkel Ilse. Zij zijn allebei voor dezelfde tv-maker gegaan. Hoe klinkt de goedkope versie van een tv-programma? Reizenwaas wordt volgens nonkel Hannes daguitstapwaas. En kampwaas wordt scoutskampwaas, volgens nonkel Ilse.
1: Nonkel 4.
0: Dat is nonkel Chris. Hoe klinkt de goedkope versie van een tv-programma? The Voice van Vlaanderen. Vergeet het, we doen vanaf nu The Voice van de parochiezaal. En dat klinkt dan ook zo... Van de parochiezaal.
1: Nonkel 5.
0: Dat is nonkel Emma. Hoe klinkt de goedkope versie van een tv-programma? De tafel van Gert wordt de salontafel van Gert. De tv-bazen zijn ons zo ongelooflijk dankbaar. Ik ben er zeker van. Bedankt voor meedenken. Morgen nieuwe vraag, nieuwe nonkel.

0: te voeren bij een hittegolf. Oh, regen nu toch eens zeg. Came back your music, rain down on me. Straks in de show leg ik een lijntje naar de parel van de Adriatische kust. Want daar speelt zich een natte droom af voor veel mannen, maar ook vrouwen. We hebben het er zo meteen over in de show. En neem die smartphone erbij. Je mag mij weer massaal bestoken in de Q-app met repeats, want niets komen er niet binnen als het gaat over Bas. Je hoort hem zo meteen in repeat of niet met All Because of You na Gail en Afrojack en Ello Black.
1: It's
2: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: Gil, ABCDEFU. Bij Bas Serra wordt het ABCDELU van Love You. Want er zijn al heel veel mensen die sturen go, go, go, Bas, repeat, repeat voor Basje. Repeat, repeat, repeat, ja.
1: Repeat of niet.
0: Allee, het zal weer enorm spannend worden. Jouw mening voor de nieuwe van Bas, de voice van Vlaanderen.
1: Q sounds better with you.
0: Heet All Because of You, zijn allereerste single. Wat vind jij ervan? Jouw mening in de Q-app, dankjewel.
2: Morning light is falling on your sweater. Coffee stains remind me of the passing of our time. In the kitchen where our picture is together.

0: Larissa stuurt net op tijd thuis van stage om repeat te kunnen sturen. En ze zijn met velen alweer in de Q-app. Ik dacht ook dat ik trouwens voor de allereerste keer een niet had gezien voor Bas. Kwam van Dries, die stuurt niet. En daarna stuurt niet, just kidding. Repeat tot het einde, uiteraard. Net zoals Patsy, Lore, Siggy, Iluna, Matteo, Thibaut, René. Wacht, wie hebben we dan nog allemaal? Vero, Haley, Katinka, Fabian. Fabian stuurt niet. Fabian zegt met alle wil van de wereld, maar dit is jammer genoeg niet voor mij. Maar misschien stuurt Fabian zo meteen ook nog just kidding. Repeat tot het einde, net zoals Dries zojuist. Cindy stuurt ook niet, maar dan zijn er in Nora, Chris, Jesse, Iluna, Glenn. Ja, duidelijk. Je hoort hem morgen terug, Bas Serra, bij Matthias van den Bulten. Om 9:40 in repeat of niet. Ik ga snel het verkeer doen, want... Ik ken het zo, dat er een nieuws klaar zit en dat die niet komt. Vreselijk, op dit moment is dat bezig. Maar de nieuws komt niet en goed nieuws, je verliest maar op één plek op dit moment. 10 minuten. En dat is op de A12 richting Boom. Tussen Boom en Boom in Boom dus. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. En nu Kygo bij Q.
1: Joren Linssen.

Als je beroemd wordt, dan kan je er donder op zeggen dat er mensen zijn die hun kind naar jou gaan vernoemen. Maar bij Kygo, die eigenlijk Kire heet, ja, lijkt dat juist averechts te werken. Want er worden in zijn geboorteland Noorwegen namelijk steeds minder kinderen Kire genoemd. Dat is ook wel een heel rare naam eigenlijk om aan uw kind te geven. Osse Kire. Ja, gemiddeld worden er jaarlijks nog zo'n 7 kinderen Kire genoemd, terwijl dat in de jaren 70 nog 50 kinderen per jaar waren. Maar dat is nog altijd meer dan Dermot, want zo zijn er in Noorwegen dit jaar dan nog geen kinderen genoemd. Deze komt dan ook uit Ierland. Dermot Kennedy.

Tay-Tay. Elizabeth Taylor. Zometeen leg ik een lijntje. Nee, telefoonlijntje. Naar de parel van de Adriatische kust, want ik kreeg zojuist een bericht van een luisteraar met daarin... Ik zit hier met 12 single ladies. En dat trekt mijn aandacht, dus moet ik zo meteen eens even gaan horen. Ik denk dat Robbie Williams daar ook zeer geïnteresseerd in zou zijn. Je hoort hem nu.

0: als je hem niet tegenhoudt, dan gaat hij gewoon verder de hele tijd. Robbie Williams, rock DJ bij Q Music. Joren Linssen. Q. Sommige berichten trekken alleen mijn aandacht. En het bericht van Kim uit Ole heeft mijn aandacht getrokken. Kim, goedenavond.
1: Goedenavond, Joren.
0: Ik bel jou op dit moment aan de parel van de Adriatische Zee, Kroatië. Klopt, hè?
1: Zeker en vast. Het is hier prachtig.
0: En, even in onze defense, Kim, het is niet dat je ergens daar in een hangmat horizontaal ligt en de mensen gaan alweer denken, ah, de Linssen is weer aan het bellen met iemand die op vakantie is. Nee, dat is niet zo, want Kim, jij bent hard aan het werken, hè, in Kroatië.
1: Ja, voor zo'n 12 single ladies die heel veel eten nodig hebben.
0: Ja, want neem ons eens even mee. Het lijkt wel, als je mij een bericht stuurde zojuist in de Q-app, leek het wel alsof we op Temptation Island zaten. 12 single vrouwen. dat lijkt wel een droom. Maar nee, vertel. Hoe komt het dat jij moet koken in Kroatië voor 12 single vrouwen?
1: Wel, Charlotte van How to be Single, die heb ik 2 jaar geleden leren kennen op een van haar events. En zij had al lang de droom om eens met single ladies zo een uitstap te doen. En omdat ik dan kok in bijberoep ben en dat ook doet, dus was het snel geklonken van jij gaat 12 single ladies zoeken en ik ga mee als kok.
0: En wat krijgen die 12 single ladies dan op hun bord buiten een heleboel levenslessen? Maar ik heb het letterlijk over, wat serveer jij hen?
1: Wel allemaal gezonde dingen, dus het zijn allemaal wel gezonde gerechten met veel groenten en allemaal veel fruit en zo.
0: Ja, dat is volgens mij het grootste verschil tussen met 12 single ladies en met 12 single mannen op pad gaan. Want wij zouden gewoon pizza bestellen de ene avond, de andere avond ergens frieten gaan halen, kebab, weet ik veel.
1: Ja. Maar als je dat dus wilt organiseren met 12 mannen, ik wil ook wel meegaan dan, hè.
0: Oh, bied jij jezelf aan?
1: Ik kan ook pizza maken, hè.
0: Maar belangrijke vraag, zeg het als ik te ver ga. Maar ben jij zelf ook single?
1: Ja, zeker.
0: Haha, nu komt de aap uit de mouw. Jij wil gewoon 12 single mannen, Kim, om dan te kunnen kiezen. Wie wordt de man van Kim?
1: Ik kan altijd proberen.
0: Ja, leuk, kijk. Ja, je moet opportuniteiten zien in het leven, absoluut. Zeg, hoe lang blijven jullie dan nog in Kroatië?
1: Van het weekend gaan we terug.
0: Oh, het is weer voorbij, die mooie zomer, moet je denken. Want hier het regent pijpen stelen. En als je terugkomt, Kim, hou er rekening mee. Hè.
1: Ik heb er van gehoord, maar jammer genoeg moet ik maandag terug gaan werken. Dus aan alle mooie liedjes. Het komt ineens.
0: Oh, dat vind ik mooi gezegd. Oh. Dan ga ik jou niet langer aan het lijntje houden, Kim. Want de tijd is kostbaar daar in Kroatië. Zou je van mij alle 12 single ladies de groeten willen doen? Persoonlijk alle 12, alsjeblieft.
1: Ik ga ze de groeten laten terugdoen. Luister, hè.
0: Oké. En bij deze is jouw microfoon van jouw telefoon volledig naar de gruzelementen geschreeuwd, want ik heb er niks van verstaan, Kim.
1: Oh, dat moet zijn, want het kon niet luider.
0: Nee. Ah, wel, geniet er daar nog van met z'n allen. Nog een keer goed beest uit. En een veilige terugvlucht naar België eind deze week. Salut, hè.
1: Dankjewel, Joren.

0: Miley Cyrus bij Q-Music, End of the World, aangekomen in de studio van Q-Music. Emma Salden.
1: Dag Joren.
0: Ja, het zou kunnen dat je vanavond iets minder luisteraars hebt.
1: Waarom?
0: Ja, omdat op dit moment wordt op VTM Liefde voor Muziek uitgezonden van Margriet. Wacht, maar los daarvan, Margriet is natuurlijk ook een showbase, net zoals jij. Dus ik ga jou wel even gepast aankondigen. Emma Salden.
1: Dankjewel.
0: Ja. Dus zometeen, ik denk dat binnen 2 minuten ongeveer begint op VTM. Ja, Liefde voor Muziek met Margriet Hermans natuurlijk.
1: Dat snap ik.
0: Ja.
1: Maar je moet daar nu niet te veel reclame voor
0: doen. Nee. Mensen moeten ook vooral blijven luisteren. En vooral, ik denk dat we ook even een trigger warning moeten geven. Want, dames en heren, zojuist kwam Emma Salde binnen in de studio en ze zei: ik sta op ontploffen. Maar jongens, toch, wat is dit allemaal? Ja, neem ons even mee. Waarom sta je eigenlijk op... Ah ja, je bent... Ja.
1: Maar, ik heb geen idee, maar vanavond is mijn buik zo dik... Allee, ja, vooral duidelijkheid. Ik ben dus bijna 29 weken zwanger. Sommige mensen weten dat nog niet.
0: Ja.
1: Maar het is echt... Oh, het is zwaar vanavond.
0: Maar is het ook zichtbaar? Als ik,
1: maar ja, Joren, kijk.
0: Amai, maar nu kunnen dat... Wauw. Ja, ik ben nu niet aan het acteren of zo. Maar ik kan het opeens wel heel hard zien.
1: Ja, het is ook... Ik heb een t-shirt aan met horizontale strepen.
0: Ja.
1: En dat zorgt ervoor dat het nog eens geaccentueerd wordt. Maar de buik is echt heel hard en is naar voren. En het... Ik voel mij zo echt een zwijn vandaag.
0: Een zwijntje. Ja, ik ken dat. Ja, absoluut.
1: Ik weet hoe het... niet aan een man vragen.
0: Ik weet hoe het is om een zwijn te zijn. Nee, maar we hebben elkaar zo 3 weken niet meer gezien. En nu zie ik wel echt het verschil, man.
1: Ja, zot, hè?
0: Dat is echt een moed.
1: Ik heb ook wel heel veel patatten gegeten daarnet.
0: Ah, en ik zeg gewoon vreedzak.
1: Ja,
0: lekker.
1: Ik
0: ruik het ook weer.
1: Dat is niet hebt. Waar. Ik heb haar vuile spoten voor ik hier binnenkwam.
0: Rustig, niet goed voor de zwangerschap. Niet op.
1: Ah.
0: Zo meteen vanaf 10 uur. Sinds

0: Sneller Goedenavond, het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. De weduwe van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout wist niets van de klachten over haar echtgenoot. Dat heeft de advocaat van de weduwe gezegd in VTM Nieuws. Het gaat dan over klachten over roekeloos rijgedrag. Je hoort de advocaat.
2: Zij zelf heeft daar nooit enige notie van gehad dat daar problemen waren. Laat staan over een zogenaamd problematisch rijgedrag van haar man. Dat daar misschien op de werkvloer soms discussies waren. Ja, dat is denk ik een gegeven dat we overal wel kunnen plaatsen. Maar iets in de zin zoals vandaag wordt naar voren gebracht in de media, is voor haar helemaal nieuw en totaal onbekend.
1: Het is nog altijd niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag van de chauffeur. Het parket onderzoekt dat nog. De uitvaart van zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans vindt volgende woensdag 10 juni plaats in Merksplas Kolonie. Dat laat haar dochter Céline weten. Het wordt een publieke plechtigheid. Margriet is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekendmaakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd 72 jaar. En vorig jaar zijn in ons land meer dan 2000 huizen en appartementen verkocht voor meer dan 1 miljoen euro. En dat is een record, bijna 30% meer dan het jaar ervoor. 3/4 van die miljoenen panden zijn in Vlaanderen verkocht. Vastgoedmakelaar Yves Dekkers.
3: Er zijn sowieso algemeen prijsstijgingen in het vastgoed op zich. Dat is overal wel zo het geval. We hebben ook gezien dat België een vrij stabiele markt is gebleven door de jaren heen. Dat is ook een voordeel hier van het kleine land dat we hebben. Als we vergelijken met de buurlanden zijn vrij snel naar boven gaan in prijsstijgingen, dan terug een drop gaat naar beneden. Dat is in België rustiger geweest. Wat toch geeft dat we dan stapsgewijs boven dat miljoen ook komen bij een aantal panden.
1: Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden.
0: En op dit moment gaat het nog op 1 plek traag. Dat is richting Brussel op de A12. Daar moet je 10 minuten bij rekenen. Ter hoogte van Boom komt daardoor werkzaamheden. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
4: Music. Emma Salden.
0: Het einde van jouw woensdag is in zicht, maar je bent wel in heel goed gezelschap, hoor. Dit is Ed Sheeran met Sapphire.

0: Miles Away.
1: Offenbach met Miles Away. Een goeie avond aan Sanne uit Essen. Hallo.
2: Goedenavond, Emma.
1: Sanne, hoe was jouw woensdag?
2: Gewoon nog altijd in verbouwsfeer.
1: Okay.
2: Dus we hebben hier wel wat de lawaai liggen maken en zo, maar we beginnen stilletjes aan vooruitgang te zien. Dus allee, ja, dat is wel fijn dat we dan weten dat er binnenkort ook een einddatum is.
1: En wat is die einddatum?
2: We hopen 14 juni, maar ja, het hangt ook een beetje van het weer, want we zijn wel weer gebonden.
1: Oké, dan hoop ik samen met jou dat het de komende dagen zonnig wordt, maar ik denk het niet.
2: Voilà.
1: Sorry.
2: Ja, we kunnen een zonnendag proberen.
1: Voilà, maar ik kan daar niks aan doen natuurlijk. Hè? Maar wel een topkeuze om het allerlaatste uur, de allerlaatste 2 uur van je dag samen met Q door te brengen. Jij luistert vaak naar de show, ja hè?
2: Bijna dagelijks.
1: Ah wel, dat is heel goed. Dan kan jij misschien aan alle andere Q-luisteraars uitleggen wat er zo meteen gaat gebeuren. Dan moet ik dat niet doen.
2: Ah wel, dus eerst om 10 uur krijgen we dan het nieuws en open jij de show.
1: Ja.
2: En dan onmiddellijk daarna krijgen wij een spectaculaire, spannende of grappige vraag te horen waar wij echt de sappigste verhalen over willen weten.
1: Hé, hey, Maima, wat een goed verkoopspraatje. Ik zou het niet beter kunnen, maar exacte mundo, dat staat zo meteen te gebeuren. Eerst nog Nicki Minaj met Starships. Sanne, salut, hè.
2: Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

0: een goeie avond aan Caroline uit Zeelen. Die zegt, ik ben er ook bij, net zoals Kevin uit Putten. Hallo!
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: een bekende lookalike heeft. Voilà, dat is de vraag van vanavond. Dus wie weet... hangt de Lady Gaga van Vlaanderen zo meteen aan de lijn? Het zou zomaar kunnen. Als jij vaak vergeleken wordt met een bekend iemand, dan mag je dat nu even laten weten via de Q-app. Joren, gebeurt dat soms bij jou?
2: Ja.
0: En wie?
2: Youngblood. Blijkbaar lijk ik ergens op Youngblood.
0: Maar Youngblood is een wilde gitarist met zwart haar en toch wel zo aan de emo-kant. Ja, dat ben jij toch absoluut niet?
2: Nee, maar als je puur naar mijn gezicht kijkt, sommige mensen zeggen van, jij lijkt op Youngblood.
0: Wacht, dat ga ik nu even opzoeken. Youngblood. Ik ga een foto...
2: Ja, dat emo en zo heb ik allemaal niet, maar wacht, hou me eens even naast mij. Doe eens even en dan, wat denk je?
0: Ik zie het niet.
2: Ja, ik vind,
0: sorry.
2: Ik zie wel ergens gelijkenissen, maar ik vind dat mensen ook overdrijven. Want echt, het is een hele tijd geweest toen ik echt nog een babyface had. Nu heb ik gewoon een babyface, maar toen ik echt nog een babyface had, dat mensen zeiden van, jij bent precies Youngblood.
0: Dan vind je het een compliment.
2: Oh, nee, niet echt.
0: Ja.
2: Ja, sorry, ik had het ook gewoon liever uitgezien als Brad Pitt of zo, alleen een tijd.
0: Ja, ik word vaak vergeleken met Lauren Versnick.
2: Ah, ja.
0: Een actrice.
2: Ja, dat begrijp ik.
0: Of iemand zei ooit tegen mij dat ik lijk op Linda de Mol. De Nederlandse presentatrice.
2: Oeh, dat is ook een compliment.
0: Nee, erg, hè?
2: Langs geen kanten, kan ik wel zeggen.
0: Maar dat was iemand die net uit narcose was in het ziekenhuis. Dus misschien dat het daaraan ligt.
2: Haar bankrekening wilde wel hebben, denk ik.
0: Ja, zeker. Goed, heb jij een bekende lookalike? Dan mag je dat nu laten weten via de Q-app. En bewijs het ook met een selfie erbij.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En ondertussen krijg je van mij het nieuwste nummer van Berre. Dit is Yesterday, Today, Tomorrow.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: It's playtime.
5: Easy Toys.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. easytoys.be

0: zot zijn, zou er op dit moment iemand naar Q aan het luisteren zijn die op Bibi Rexha lijkt. Ik heb haar Instagram even opengegooid, want die verandert natuurlijk heel vaak van haarkleur. Op dit moment heeft ze kort blond haar, tot net onder haar oren. Ze heeft een hele smalle neus en ze heeft heel veel schmink op. Zou zomaar kunnen, hè?
1: Sowieso luistert er iemand die
0: een bekende lookalike heeft. Vandaar dat ik mij dus afvraag omdat er op dit moment iemand naar Q luistert die op Bibi Rexha lijkt. Die vraag is dus net de groep ingegooid en die is onder andere beland uit Els uit Herzelen. Die lijkt keihard op Sandra Kim. Ze stuurt ook een foto door in de Q-app. Ze hebben allebei halflang blond haar. Ze hebben echt dezelfde glimlach, dezelfde neus, dezelfde ogen. Het is echt het is een beetje eng om te zien. Lieve, die zegt, ik heb zelf geen lookalike, maar mijn vader zou op Danny Verstraeten lijken. Dan is er ook nog Steve uit Erenboldegem, die zegt, mijn lookalike is Diego Maradona. Kevin uit Putten.
2: Hey Emma, ik heb al een paar keer gehad dat ze mij vergelijken met de smosh van Safety First.
0: Aha.
2: Safety First, hè. Maar ik zie het niet echt, maar dat is wel grappig.
0: Maar dat is wel een compliment, hè. Dan word jij vergeleken met Matteo Simoni. Zeg. Zometeen heb ik Anouk, 34 jaar, uit Eeklo aan de lijn. Die lijkt op een bekende Disney-prinses. Een prachtige vrouw. Ze is avontuurlijk en het zou echt helemaal zot zijn als haar vriend ook blonde, knappe, blonde lange haren heeft. Zoals de prins van de bekende Disney-prinses. Wie het effectief is en hoe ze dus eruit ziet, dat ontdek je zo meteen naar Panic at the Disco.

0: de disco met High Hopes. Nog voor 11 uur kan jij meespelen met de spetterende Showbiz Quiz. Zoals altijd kan je weer 3 cinematickets winnen. Dat staat er op het spel. Maar de quiz klinkt deze maand helemaal anders. Dat is voor zometeen.
1: Sowieso luistert er iemand die
0: een bekende lookalike heeft. En ik heb een Disney-prinses aan de lijn op dit moment. Een avontuurlijke Disney-prinses. Het is een prachtige vrouw. Ze kan de wereld aan. Ze heeft van niks schrik. Want ik heb de Pocahontas van Vlaanderen aan de lijn. Ze heet Anouk. Ze is 34 jaar en ze komt uit Eeklo. Anouk, beschrijf eens hoe dat jij eruit ziet.
2: Ik heb donkerbruine ogen, donkerbruin haar. Vroeger kwam mijn haar tot je eerst onder mijn boep, dus ik had hele lange haren. En ik heb ook wel een bruinere huidskleur.
0: Heb je toevallig ook een geel kleedje aan?
2: Nee, dat niet.
0: En heb jij een vriend dat een hottie is met lange blonde haren?
2: Lange bruine haren, maar geen blonde.
0: Oei, dat is nu wel jammer, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Daar had je wel nog iets aan kunnen doen. Maar goed, het is wel een prachtig compliment, zeg, dat je vergeleken wordt met Pocahontas. Wie heeft dat eigenlijk ooit tegen jou gezegd?
2: Ja, verschillende personen, zowel vrienden dichtbij. Als je dan speelt, wie is het? Dan was de eerste vraag bij mij altijd, ja, ben ik een Disney-figuurtje? En het antwoord was dan direct altijd, ja, ben ik Pocahontas? Het was altijd juist. En in het middelbaar was ik aan het fietsen naar huis. Mijn jas viel uit mijn boekentas. Ik had dat zelf niet door. En er riep een andere leerling, hey, Pocahontas! Iedereen keek. Onder andere ik. En de dames zeiden, ja, sorry, wij weten eigenlijk uw naam niet, maar uw jas is gevallen. Dus zelfs mensen die mij niet kennen, roepen Pocahontas naar mij.
0: Is dat dan ook zo, je bijnaam in de vriendengroep? Of?
2: Nee, totaal niet.
0: Ah, nee. Oké. Okay. Wacht, hè, ook, je zei daarnet dat je haar vroeger tot over je poep kwam. Is het geknipt nu?
2: Ja. Ja, toch wel.
0: Ah, dat is wel jammer.
2: Het is nog steeds lang hoor, maar net iets korter.
0: Ah, ja.
2: Ik werk met kindjes en dan is het niet altijd zo praktisch. Overal.
0: Je begint dan aan de haren van Pocahontas te trekken. Heb je ook qua persoonlijkheid iets weg van haar? Want zij is heel avontuurlijk bijvoorbeeld.
2: Oh, ik ben wel graag buiten. Ik zat vroeger in de scouts. Dat is inderdaad wel mijn karaktertrekje.
0: Heb je al eens proberen solliciteren bij Disney?
2: Nee, ik heb het wel al een paar keer doorgestuurd gekregen, maar ik ga vooral naar Disney in plaats van het te solliciteren.
0: Ik zal de vacatures mee in de gaten houden. Anouk, of de Pocahontas van Vlaanderen, wat een eer dat ik jou aan de lijn had. Fijne avond nog.
2: Rio.

0: Vanille Kink in de late avondshow van Q. Berichtje binnengekomen van Jessica uit Herzelen.
1: Hey lieve Emma, ik ben ook weer van de partij. En hier is nog iemand van de partij.
2: Hey lieve Emma, hier is Jana. Weer van de partij. En ik luister weer naar Q-music. Want je doet dat zo goed.
0: Hey! Hey, het is top hoor dat je nog naar Q luistert, want zometeen kan je meespelen met de Showbiz Quiz. Ik ben op zoek naar een kandidaat die proud to be fout is. Misschien gaat dat wel over jou, dan mag jij je zo meteen aanmelden in de Q-app. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen, 1 minuut over 10:30. En op dit moment ziet dat er heel goed uit. Er is geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten of meer verliest.

0: Dualipa met Beat Warning.
1: De Showbiz Quiz.
2: Ja, wacht, hè. Eigenlijk heb ik dit nodig. Dat is beter. Het is foute maand bij Q. Die is afgelopen maandag officieel van start gegaan. Dus daarom hoor jij ook elke avond de foute Showbiz Quiz. Het principe is exact hetzelfde. Jij krijgt drie vragen. Per juist antwoord win jij een cinematicket. Enkel het thema is dus fout. Dus de vragen gaan over foute artiesten, foute acteurs of actrices, foute celebrities, noem maar op. De vragen die staan klaar voor vanavond, die heb ik doorheen de dag bedacht. Maar ik ben enkel nog op zoek naar een foute kandidaat. Dus wil jij meespelen met de foute Showbiz Quiz en drie cinematickets winnen, dan moet jij nu het woord Showbiz doorsturen in de QR.
3: It's
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: Kevin uit Pitto, goedenavond.
1: Goedenavond, Emma.
0: Hoe laat ga jij slapen vannacht?
1: 6 uur morgen vroeg.
0: Morgen vroeg pas. Oké. Dat is pittig. Veel succes met de nachtshift. Ik vind het wel goed dat je nog wakker bent, want we gaan quizzen. David Beckham, die krijgt een eigen ster op de Walk of Fame in Hollywood. Aaron Blomaert, die heeft blijkbaar vaak schrik om ernstig ziek te worden. De opnames van het nieuwe seizoen van Ouch zijn begonnen met Axel Dazeleire en Bent Segers in de hoofdrol.
2: De Showbiz Quiz.
0: En zo is er nog veel meer gebeurd. Goedenavond en welkom, welkom, welkom. Dit is jouw dagelijkse afspraak met de Showbizwereld. Jouw gastvrouw van vanavond is dus Emma Salde. Goedenavond. En kandidaat van vanavond is dus...
1: Kevin uit Putten.
0: Kevin, hallo. Het is vanavond de foute Showbiz Quiz, omdat het natuurlijk foute maand is. Bij Q, ben jij proud to be fout?
1: Ja, want ik ben eigenlijk een cosplayer, dus... Cosplayers zijn altijd
0: wat
1: fout, hè.
0: Oh, wauw. Oké. En hoezo? Leg eens uit. Doe je dat dan?
1: Dan ga je verkleed naar conventies. Dus eigenlijk maandelijks of om de 2 maanden gaan wij naar een conventie met een paar.
0: Wat is
1: dus,
0: de volgende op de planning?
1: Utrecht.
0: En als wat?
1: Dutch Comic Con.
0: Ga je verkleed?
1: Ben aan het twijfelen als met een Daredevil binnenkomt. Ik heb er een besteld aan Daredevil, maar denk Hoogst Soldier Boy.
0: Oké, dat klinkt Daredevil. Ik moet ook aan andere dingen denken. Maar, oké. Jij krijgt 3 vragen, Kevin, over wat er vandaag in de foute showbizwereld gebeurd is. Dus alles draait rond foute artiesten, foute acteurs, actrices, celebrities. En per juist antwoord win jij een cinematicket. Is dat duidelijk?
1: Ja, zeer duidelijk.
0: Veel succes!
1: Elke avond.
0: Voilà, dan weet jij inderdaad wat er staat te gebeuren als je elke avond luistert. K3 heeft een nieuw nummer uit en het gaat zo. En de vraag is echt heel eenvoudig. Wat is de titel van het nummer, Kevin?
1: Oh ja, jij of zoiets? Geen idee.
0: Nee!
1: K3 ben ik eigenlijk, ja.
0: Ja, maar ze hebben het letterlijk gezongen. De zomer van Oyanele. Ja. Jammer.
1: Oké.
0: Je moet het wel leren tegen vrijdag 26 juni, want dan komen ze naar de foute party. Volgende vraag. Welke zangeres gaat viraal met een video uit 2015 waarin ze 2 keer uitglijdt op het podium tijdens het zingen van dit nummer?

0: beiden dit nummer, What's a Woman? Het is de zangeresse van Viacom Dios, maar over welke zangeres gaat het hier?
1: Dana Rex.
0: Waar bleef?
1: Ja, Dana Rex.
0: Nee, Lisa Del Bo.
1: Jammer. Ja, geen probleem, hè. We proberen maar één.
0: Ja, dat is waar. Goed, laatste vraag. Welke rapper, die ook wel vaak als fout gezien wordt door wat hij allemaal uithaalt, is gespot in een Amsterdams hotel? Hij treedt zaterdag en maandag op in Amsterdam.
1: Lil Kleine of zoiets?
0: Wat zeg je? Lil Kleine? Nee.
1: Ja, de Kleine of zoiets. Iets met
0: nee,
1: Kleine.
0: Joh. Kanye West.
1: Ah, ja.
0: Ah, damn. Zeg, maar... ik heb hier wel, denk ik, een fout gemaakt, hoor. Met Viacom Dios. Ik ga hier even kijken. Het is de zangeres van Viacom Dios is inderdaad Dani Klein. Maar... het ging over Lisa Del Bo. Ik heb mijn research heel slecht gedaan, Kevin. En jij was wel... jij was wel bij de pinken. Dus je krijgt toch één cinematicket. Goed?
1: Oké, tof. Dankjewel
0: om mee te spelen.
1: Dankjewel, Emma.
0: Graag gedaan.
1: Wel een fijne avond.
0: Voilà. Nu is het even tijd om de dag neer te leggen. Dat is ook belangrijk. Zometeen nieuwe muziek in de playlist van Q. Eerst deze legendarische pianolijn. Dit is Kelly Clarkson met Because of You by Q.

0: uur. Goedenavond, het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. De Kamercommissie Financiën heeft de fiscale hervorming goedgekeurd. De regering wil onder meer een versterking van de werkbonus en een belastingverlaging voor alleenstaanden. En de fiscale voordelen bij werkloosheid worden afgebouwd liever. De regering wil dat wie werkt beloond wordt. De hervorming is nu in eerste lezing goedgekeurd. Als dat ook in tweede lezing gebeurt, dan kan de Kamer er definitief over stemmen. De weduwe van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout wist niets van de klachten over haar echtgenoot. Dat heeft de advocaat van de weduwe gezegd in VTM Nieuws. Het gaat dan over klachten over roekeloos rijgedrag. Je hoort de advocaat.
2: Zij zelf heeft daar nooit enige notie van gehad dat daar problemen waren. Laat staan over een zogenaamd problematisch rijgedrag van haar man. Dat daar misschien op de werkvloer soms discussies waren. Ja, dat is denk ik een gegeven dat we overal wel kunnen plaatsen. Maar iets in de zin zoals vandaag wordt daar voorgebracht in de media, is voor haar helemaal nieuw en totaal onbekend.
1: Het is nog altijd niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag van de chauffeur. Het parket onderzoekt dat nog. En opgelet als je vannacht van op de E313 naar de Antwerpse ring richting Nederland moet. Daar is de weg afgesloten door de Oosterweelwerken. Vannacht wordt de openstelling van twee nieuwe delen van de tijdelijke bypass voorbereid. Je moet er de omleiding volgen via de E313 richting Gent en Brussel en dan keren ter hoogte van Berchem. De weg is er nog tot 5 uur morgen vroeg afgesloten. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden.
0: En op dit moment gaat het ook uitstekend op de Vlaamse snelwegen. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.
3: Music. Emma Salden.
0: Je bent in heel goed gezelschap tijdens het laatste uur van je dag met de 3 kerels van de Bausa. Dit is Magnetic.

0: Goedenavond aan Nele uit Sint-Niklaas, Maarten uit Locristi, die is er ook bij. Samantha uit Tongeren, die heeft morgen examen landbouwkunde, zegt ze. Die is nog vol een bak aan het studeren. Veel succes daar. Het allerlaatste uur van je woensdag samen met Q doorbrengen, dat is een topkeuze, hoor. Met nu nieuwe muziek.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ze scoorde ook 10 op 10 in Repeat of Niet, dus je bent duidelijk grote fan van Freya Sky met Silent Treatment.
1: Q Sounds.
2: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Espresso met Destiny in de late avondshow van Q. Annemie uit Aalst, die is nog wakker.
1: Hallo, lieve Emma. Ik ben ook van de partij vanavond. Ik heb daarnet van 6 tot 9 heb ik voor Neuropia parkingbegeleiding gedaan.
0: Okay.
1: En ik was wel heel kordaat hoor, tegen de mensen. Ze moesten goed doorrijden en naar een andere parking. Want waar ik stond, mochten ze niet parkeren. Groetjes!
0: Amai, Annemie, jij klinkt als een hele strenge, maar ook wel als een hele aanstekelijke vrouw tegelijkertijd. Goed, ik neem jou even mee naar vanochtend, want het was bijna prijs. Maarten en Dorothee die spelen elke ochtend 4 op een rij. De bedoeling is dat jij 4 dezelfde woordassociaties maakt als Maarten of Dorothee. En als dat lukt, dan win jij 1000 euro. Ah. En vanochtend. De kandidaat van vanavond was van toen, was Jentel uit de Beveren. Die ging aan de lijn. Die ging echt bijna de ochtend van haar leven tegemoet. Maar toen... Zo ellendig. Net bij dat laatste woord ging het mis. Die 1000 euro was binnen handbereik. Tot op het einde.
2: Vaas.
0: Bloem.
2: Start.
0: Stop.
2: Astronaut.
0: Ruimte.
2: Helder.
0: Olle. Troebel.
2: Ja, licht.
3: Ah ja, ik heb getwijfeld. Ah. Oh,
2: ik zou ook troebel gezegd hebben.
0: Ah, dat is om zot van te worden, hè. Bij dat laatste woord mislukt het. Jentel uit Beveren, die gaat heel slecht slapen vannacht, daar ben ik zeker van. Maar als jij nu denkt van, hey, ik wil dat heel graag ook eens doen, meespelen met 4 op een rij, dat kan altijd. Je kan je inschrijven via qmusic.be of via de Q-app.
4: Q-music.
0: Zometeen, dan krijg je een zangeres die al een zwangerschap lang in de Q-top 40 staat. En dat is heel lang, hoor. Ik ben op dit moment 29 weken zwanger. Ach, het begint zwaar te worden. Eerst nog Coldplay met Viva La.

sinds mijn verjaardag, 26 september vorig jaar om precies te zijn, staat hij in de Q-top 40. Dat is echt gestoord, dat is langer dan een zwangerschap. En ze staat nog altijd op plek 29, dat is waanzin. Olivia Dean met Men I Need bij Q. Zometeen, vlak voor middernacht, bepaal jij de muziek bij Q. Dus denk gerust nu al even na welk nummer je heel graag nog wil horen. Eerst nog Jack Jones. Dit is Where Did You Go?

0: Shaboozy met de Bar Song Tipsy bij Q. Tanja uit Zonnebeke die heeft de avond van haar leven gehad.
1: Hallo, wij zijn ook nog wakker hoor. Wij komen net van WK3. Het was super. Wel heel veel traantjes gelaten, want het was de laatste show die ik kon zien.
0: Wel, Tanja, ik zal even kijken of jij vlot thuis geraakt. Op dit moment gaat het nog op één plek traag. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet jij een kwartier rekenen tussen Merksem en Antwerpen-Oost. En ook toch belangrijk om te weten, opgelet, als je vannacht van op de E313 naar de Antwerpse ring richting Nederland moet, want de weg is daar afgesloten door Oosterweelwerken. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
2: Emma Salden.

0: Red Tattoo, de Q-topschijf van deze week, die komt er nog aan. En het ging daarnet, helemaal in het begin van de show, over lookalikes. Of je dat hebt of niet. Of er iemand, of je vaak vergeleken wordt met een bekend persoon. En beter laat dan nooit, maar ik heb nog een bericht binnengekregen in de Q-app van de Pink van Vlaanderen. En die hangt hier aan de lijn. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Wat een eer, zo laat nog op de avond. We need to talk in English or we can speak Dutch?
1: We can speak Dutch.
0: Ah, oké. We kunnen in het Nederlands babbelen, dat is al handig. Waarom word jij vaak vergeleken met Pink?
1: Mijn haar.
0: Oké, wat is daarmee?
1: Mijn haar bestaat zoals dat van Pink. En ondertussen heb ik ook al wel de Pink color van achter ook.
0: Maar wacht, heb je dan kort haar of lang haar? Of?
1: Als je de clip van Who Knew kent, dan is het ongeveer die kleur, maar iets langer.
0: Ah ja, wacht, ik ga dat even opzoeken. Clip Who Knew Pink. Ah ja, dus je hebt blonde krullen. Echt heel, heel, heel blond. En vanachter is het roze.
1: Ja, rood-rood. Ah. Ja.
0: Wauw, mooi. Oké. Okay. Ik wist niet dat supersterren zo vaak zo laat wakker blijven eigenlijk. Die hebben toch nood aan een schoonheidsslaapje?
1: Ja, maar wij zijn schoon van binnen, hè.
0: Word je eigenlijk vaak lastiggevallen op straat daarmee?
1: Lastiggevallen niet, maar wel vaak complimenten van... Je lijkt op Pink.
0: Ja, als ze een foto vragen, Hilde, moet je geld beginnen vragen, hè.
1: Eigenlijk wel, hè.
0: Ja, tuurlijk. Ik
1: zou het voor tanken opgeven.
0: Ah, wel, voilà.
1: Ja?
0: Goed. Zeg, Hilde, dank je wel om even aan de lijn te komen. Kan ik nog een nummer voor jou draaien, toevallig? Allee,
1: ja,
0: eigenlijk,
1: ja. Pink uiteraard, hè. Hoe nu? Van Pink.
0: Wel, ik vind het een goede en een logische keuze, maar het is wel nog niet voor nu. Want iedereen gelijk voor de wet. Straks pas, vlak voor middernacht, gaan de lijnen open. En dan mag iedereen die op dat moment nog luistert, de muziek bepalen bij Q. Dus wie weet tot dan.
1: Ja, dus

0: self-made woman back you. Het is er bijna 11:45 en voor als je het nog niet door hebt, jij luistert naar de enige echte laatavondshow van Vlaanderen. En dat is die van Q, hoor. Mijn naam is Emma Salde, aangenaam. En ja, het is heel raar, geen idee wat het vanavond is, maar Q staat ook volle bak in het buitenland op. Ik heb zo net een berichtje binnengekregen van Steve, die zit in Arizona.
1: Hey Emma, wij luisteren mee vanuit Amerika. Wij zijn nu onderweg naar de Grand Canyon. En het is momenteel hier 2:30 middags. Q is good for you. Bye.
0: Helemaal zo goed dat je Q mee op reis neemt. Jan, die luistert dan weer mee vanuit Tenerife.
2: Hi Emma. Nou kijk, ik ben ook nog wakker. Het is hier wel een uur minder, maar het is wel warm. Net... nog eens 10 kilometer afgelopen met jou in mijn oortjes en de prachtige muziek van Q. Oh. Groetjes.
0: Oh, ik moet eerlijk toegeven dat ik wel echt heel jaloers ben, hoor, op al die zonnige bestemmingen. Want ik ga deze zomer niet op reis, want ik moet in augustus bevallen. Dus ja, maar ik ben blij voor jou. Nu even naar Zweden met Swedish House Mafia. Dit is Don't You Worry Child bij Q.

0: deze week de Cute Topschijf.
1: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Cute Topschijf van deze week.
2: Dankjewel, Q.
1: Dankjewel. Cute music, Cute sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: meteor die zijn strot openzet. Het is de Q-topschijf deze week. Nooduitgang.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Ah, het leukste moment van de dag is aangebroken. Een volledige dag hoor jij bij Q de ene hitte na de andere. Maar wat het allerlaatste nummer wordt dat vandaag op Q te horen is, dat bepaal jij. Het enige dat je moet doen is de Q-app erbij nemen. Dus doe die open op jouw gsm. En via die weg, via berichten, moet jij titel en artiest doorsturen van het nummer dat je wil horen. Dus zet je schrap, want één belangrijk detail, je krijgt daar maar 20 seconden de tijd voor. En die 20 seconden die gaan in 3, 2, 1. Voilà. Welk nummer wil jij horen? Jij bepaalt, hè. De lijnen staan open. Ik draai wat jij vraagt. Je hebt nog 10 seconden. Je hebt nog 6 seconden. En de 20 seconden die zijn om. Goed, het gaat hier als volgt. Ik ga de Q-app opengooien. Want ik zie dat er heel veel suggesties zijn binnengekomen. Ik ga willekeurig, beloofd, met mijn ogen toe, één nummer eruit kiezen. En wie weet wordt het wel jouw nummer. Je ontdekt het zo meteen na Sabrina Carpenter. Oh.

0: Middernacht hoor jij non-stop de beste Q-hits. Maar eerst nog even live over naar Maite uit Zonnebeke. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Waarom ben jij nog wakker?
1: Wij komen net van de K3-show.
0: Aha, oké. Okay. Ja, blijkbaar, als ik de Q heb mag geloven, is het nog heel druk op de weg rond Antwerpen. Heb je daar ook last van?
1: Wij hebben heel last gehad. Wij hebben heel snel kunnen vertrekken en we hebben eigenlijk echt geen file gehad.
0: Oké, okay. En jullie klinken ook nog heel vrolijk. Wat was het mooiste moment van de avond?
1: Elk moment eigenlijk. Het is zo'n zalige show. Het was al de tweede keer dat ik geweest ben. Het was echt fantastisch.
0: Ja. Ja, maar het is echt een aanrader. Hè. Ik ben vorige week zondag geweest. En wat ik daar gezien heb, dat heb ik nog niet veel gezien hoor. Een volledige AFAS-dome die meebrult, meeschreeuwt, meedanst. Het is geweldig.
1: Inderdaad, echt mega zot.
0: Hoe lang moet je nog rijden?
1: Nog een kwartiertje, denk ik. Een groot kwartiertje.
0: Ah, voilà. Dat komt goed uit.
2: Alles mag op het einde van de dag.
0: Want welk nummer wil jij nog horen en waarom dan?
1: Totaal die lief van K3, want we hebben er nog niet genoeg van.
0: Wel, ik maak het stil. Speciaal voor deze classic. Maite, kan je nog eens één keer voordoen hoe luid dat jij stond te gillen daarnet in de AFAS-dome?
1: Ik ga het voordoen met mijn mama.
0: Ja, goed.
1: We moeten voordoen hoe luid we aan het gillen waren.
0: 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1.

0: 12 uur goeienacht. Het nieuws krijg je van Bart.
1: Goeienacht. De Kamercommissie Financiën heeft de fiscale hervorming goedgekeurd. De regering wil onder meer een versterking van de werkbonus en een belastingverlaging voor alleenstaanden. En de fiscale voordelen bij werkloosheid worden afgebouwd. De regering wil dat wie werkt liever beloond wordt. De hervorming is nu in eerste lezing goedgekeurd. Als dat ook in tweede lezing gebeurt, dan kan de Kamer er definitief over stemmen. Telenet stuurt vanaf morgen 40% meer technici de baan op als reactie op het grote aantal klachten over het telecombedrijf. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren dat er meer dan dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
2: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is en die gaan we absolute focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
1: In Rotselaar in Vlaams-Brabant stuurde 110 inwoners zelfs een gebrekenstelling naar Telenet, omdat ze al 3 maanden geen of traag internet hadden. En mogelijk komt het WK voetbal van Genk-speler Zakaria El Wadi in gevaar. Hij zou vandaag met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. De entourage van Wadi gaat ervan uit dat hij wel op tijd in de VS raakt. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden.